0: denken, die 1994 om het leven kwam nadat hij probeerde te ontsnappen aan de politie en van een dak viel. De betoging was dit jaar verboden omdat er werd gevreesd voor rellen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de wedstrijd tegen Sint-Truiden gewonnen met 2-0. In het klassement blijft Sint-Truiden op de derde plaats staan en Club Brugge blijft aan de leiding staan. Brugge-speler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
1: We hebben met vertrouwen gespeeld vandaag en we weten waarvoor dat we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen doet iedereen zijn job. Dus ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is het binnen.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Radio 2 in Limburg live.

Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot

0: zachte VRT-nieuws met Joppe Matijn. In Boedapest in Hongarije zijn de voorbije avond tienduizenden mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren. De nieuwe Hongaarse premier is dat. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
1: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de voorbije avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakt heel wat rook- en geurhinder. Daarom wordt aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou er ook namelijk naar Bocholt trekken. Eind vorige maand zijn in het noordoosten van Congo zeker 69 mensen gedood door leden van een militie. Die militie vecht in de regio om land en kostbare grondstoffen in bezit te krijgen. De dodelijke slachtoffers zijn vooral burgers. Omdat het zo onveilig was in het gebied, heeft het lang geduurd vooraleer hun lichamen geborgen konden worden. En in Oostenrijk zijn twee vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. Een van hen verkeert in levensgevaar. De twee zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel geraakt hebben. Een van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar gered worden. Waarom ze tegen elkaar botsten tijdens de parachutesprong is voorlopig nog niet duidelijk. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer. Later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: hebt de power met de Eneco-app.
1: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
2: Hoe weet jij dat, papa?
1: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
2: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
1: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
2: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
1: Nee, Marieke wel. Kom.
0: Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
3: Radio 2 in Limburg live.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend begint op het Canarische eiland Tenerife de grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zou rond 5:30 lokale tijd aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. Vanaf 8:00 lokale tijd zouden dan de eerste opvarenden aan land worden gebracht en meteen naar de luchthaven worden gebracht om dan gerepatrieerd te worden. De 2 Belgen aan boord van het cruiseschip zullen worden gerepatrieerd met een Nederlands vliegtuig, vertelt collega Matthias Duls ter plaatse.
1: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Een paar bemanningsleden van het schip blijven achter. Zij varen na de evacuatie naar de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip gedesinfecteerd. In Weert in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakt heel wat rook- en geurhinder. Daarom wordt aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk naar Bocholt trekken. En in Boedapest in Hongarije zijn gisteravond 10.000 mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren. De nieuwe Hongaarse premier is dat. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel. Na de ochtend eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De komende ochtend begint op het Canarische eiland Tenerife de grootschalige evacuatieoperatie van de opvarenden van het Nederlands cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. 3 mensen die besmet zijn geraakt zijn overleden. Het schip zou rond 5:30 lokale tijd aankomen voor de kust van Tenerife en daarvoor anker gaan. Vanaf 8:00 lokale tijd zouden de eerste opvarenden dan aan land komen en meteen naar de luchthaven worden gebracht om dan gerepatrieerd te worden. De 2 Belgen aan boord van het cruiseschip zullen worden gerepatrieerd met een Nederlands vliegtuig, vertelt collega Matthias Stuyls, die is ter plaatse.
1: Die 2 Belgen zijn strikt medisch opgevolgd aan boord. Die zijn ook asymptomatisch. Wat we weten is dat die 2 Belgen bij aankomst in Nederland zo snel mogelijk naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen worden overgebracht. Dan volgen daar nog testen en ook thuis zouden ze strikt worden opgevolgd gedurende weken. De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
0: Een paar bemanningsleden blijven achter op het schip. Zij varen na de evacuatie naar de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip gedesinfecteerd. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische militairen gewond. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van de kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks toch door. En in Boedapest in Hongarije zijn gisteravond 10.000 mensen samengekomen om de eedaflegging van Péter Magyar te vieren, de nieuwe Hongaarse premier. Op het plein voor het parlement werd een groot volksfeest georganiseerd. Magyar heeft er ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Stefan Bos.
2: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: En dan nog het weer. Het blijft voorlopig droog bij temperaturen tot 12 graden. Lokaal is er kans op nevel na de ochtend. Eerst zonnig weer, later meer wolken en kans op buien. Temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: een twijfelmoment bij het kiezen van je oprit en terras? Bij Artstone krijg je helder advies. Helemaal mee met je huis, je leven en je budget. Kom langs in onze showrooms in Heusden-Zolder, Puurs, Leden en Zedelgem. Artstone. Zo steengoed voelt buiten.
1: Radio 2 in Limburg, live.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Over zowat een half uur wordt het Nederlandse cruiseschip verwacht, waarop mensen zijn besmet geraakt met het hantavirus in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het schip dan voor anker gaan en anderhalf uur later zouden de opvarenden dan aan land komen. Daarna worden al die mensen gerepatrieerd. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse.
4: De lokale autoriteiten die hebben zich hier zowat 48 uur gegeven om heel die operatie te beëindigen. En dat komt omdat de zeeomstandigheden, dat die momenteel nog gunstig zijn voor zo'n operatie. Vanaf dinsdag zou het weer beginnen veranderen en wordt die sowieso al kritieke operatie wordt die veel moeilijker.
3: Aan boord zijn ook twee Belgische passagiers. Zij hebben geen symptomen van het hantavirus, maar ze zullen wel nauw opgevolgd worden. Eerst volgt een onderzoek in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen en daarna moeten ze thuis in afzondering. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er nu officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens de verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie aan te pakken. In een toespraak in het parlement na zijn eetaflegging zei Magyar nog dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen samengekomen gisteravond om de nieuwe premier te vieren. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zou ook een jong meisje zijn. Het Israëlische leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd en daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er officieel een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen dus desondanks door. In Weert, in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is de afgelopen avond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Daarom werd aan inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leiderclub Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot club de voorsprong op nummer 2 Union tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. De aanvoerder van Brugge, Hans van Aken, was tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
5: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen om 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dat is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Ja.
3: Het weer vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken. Maar het blijft wel zo goed als droog. Het kwik zakt dinsdag tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwart en de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
1: Meedoen met al onze wedstrijden.
0: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
1: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
0: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2 kanaal op VRT Max.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Hey, hey, VRT.
2: Radio 2.
0: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
1: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
0: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
4: Backstage Productie stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
5: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
4: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
5: Aspe, het slotakkoord.
4: Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
6: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
7: Bij gedacht.
8: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
9: Waar zitten al die wakkere mama's hier? Of kinderen die de mama vandaag in de watten gaan leggen? Laat eens van je horen in de Radio 2-app. Goedemorgen.

0: is 7 uur. Heel goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet waren geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. Straks over zo'n anderhalf uur zouden de opvarenden dan aan land gaan en daarna zullen ze gerepatrieerd worden naar hun eigen landen. Collega Matthias Tuils is ter plaatse.
1: Wel, het was hier daarnet aanschuiven om het haventerrein opnieuw binnen te komen. Een echte file van journalisten, zo zou je dat kunnen noemen. En dat is niet zonder reden, want op de radar-app of een van de radar-apps kan je zien dat de Hondius, dat die intussen voor de kust van Tenerife ligt, die zal wellicht nog meer richting wal komen om daar voor anker te gaan. Dus ja, die operatie die zal plaatsvinden. Binnen hoeveel tijd, dat weten we voorlopig niet. En vannacht zag het er nog even onvoorspelbaar uit, nadat de regeringsleider van de Canarische eilanden dat hij had gezegd dat er niet aan de voorwaarden voldaan is, dat de operatie te lang dreigt te duren omdat er te weinig passagiers op de vluchten, de repatriëringsvluchten, zouden worden ingepland, waardoor alles te lang zou duren en dat die dus niet kon doorgaan, de operatie. Maar het centrale gezag in Madrid heeft gezegd, we gaan er toch mee door en dat staat nu te gebeuren.
0: Op het schip raakten mensen dus besmet met het Hantavirus. 3 van hen zijn eraan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten, heeft niemand symptomen. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er een officieel einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren tienduizenden mensen gisteravond samengekomen om de nieuwe premier te vieren. In een toespraak na zijn eedaflegging was Magyar opvallend scherp voor de Hongaarse president. Dat zegt onze correspondent Stefan Bos.
2: Wat mij is bijgebleven is zijn oproep aan de president om af te treden. En dat heb ik nog nooit gezien tijdens mijn jaren hier in Hongarije. Hij zei tegen de president, u heeft gezegd dat de helft van het land bestaat uit insecten die uitgeroeid moesten worden. Ga nu alsjeblieft weg. Het is nu voor u de tijd om af te treden. En toen zei de president, nog altijd bestaat het vaderland. Maar het was een enorme harde confrontatie in het parlement die ik nog niet eerder heb gezien hier.
0: In Weert, in Nederland, vlakbij de Belgische grens, is gisteravond brand uitgebroken bij een afvalverwerkingsbedrijf. Die brand veroorzaakte heel wat rook- en geurhinder. Aan de inwoners van de aangrenzende Belgische gemeente Bocholt werd gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden. Door de wind zou de rook namelijk ook naar Bocholt trekken. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zegen vergroot Club de voorsprong op het nummer 2 Union tot 4 punten. Bruggespeler Brandon Mechelen vond het een terechte overwinning.
3: We hebben met vertrouwen gespeeld. We weten waarvoor we spelen en we gaan er alles aan doen om dat niet meer los te laten. Ja, we spelen met maturiteit, met vertrouwen, kwaliteit aan de bal, verdedigen, doet iedereen zijn job. Ja, voorlopig gaat het heel goed. Als wij onze wedstrijden winnen, dan is binnen.
0: De tweede in de stand Union speelt vanavond nog thuis tegen KV Mechelen. Steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maximaal tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Dankjewel, Lode.
5: Dorso. Ergonomisch slapen. Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2.
6: Radio 2, wat een weekend.
5: Sharon Slegers.
4: Zeg, en we beginnen met een ontbijtrobit. Dat serveer ik graag met die Blue Tiffany's.

Ja, laat die liefde voor de mama's maar komen in de Radio 2-app. Zondag 10 mei, moederdag vandaag. En wij zijn aan het ontbijten bij Tiffany's met Deep Blue Something. Als je ook net in je pistolet bijt, smakelijk eten. En voor deze man wordt het een hele spannende week. Want zijn eerste album komt vrijdag uit met onder andere dit nummer erop. Ik heb het over Aaron Blommaert en DNA.

0: Bakken vol talent heeft die Aaron Blommaert en DNA. Lieve mensen, het is Moederdag. Mag hopen dat je het niet vergeten bent. Anders is het nu misschien lichte paniek. Dat zou kunnen, maar dat is toch wel het moment om die vrouw die oneindig veel van jou houdt, en ik kan dat zeggen, want ik ben zelf een mama, die alles voor jou doet, om die keihard te vieren en te zeggen dat je haar graag ziet. Het is echt het moment daarvoor. Dat is op dit moment ook aan het gebeuren, of daar worden snode plannen voorbereid in Zedelgem bij Bob Verschaven. Bob, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: In eerste instantie voor de mama van jouw kinderen.
1: Absoluut, absoluut.
0: Wat ben je aan het doen op dit moment?
1: Ik ben nog een beetje aan het slapen, dus ik heb alle tijd om mooi klaar te zetten, nee, natuurlijk.
0: Is het met een ontbijt op bed of zo? Of wat heb je voorzien?
1: Nee, dat is te veel kruimels en dat is erom. Dan moet je kuisen en zo. Dat is te veel miserie.
0: Dat is echt waar. Ja, dat klinkt altijd romantisch, maar dat is nooit. En dan staat die koffie daar zo te wiegelen en dan. Ja, ik snap het helemaal.
1: Ja, niet zo praktisch.
0: Nee, het is gewoon aan tafel eigenlijk.
1: Absoluut.
0: Ja, oké. Okay, heel fijn. Daar gaat ze heel blij mee zijn. Daar twijfel ik niet aan. En jouw mama? Wordt die vandaag ook nog gevierd?
1: We hebben gisteravond al een keer binnen gesprongen, maar we gaan vandaag ook nog een keer goeiedag zeggen. Die wordt bij leven en welzijn wordt ze in augustus 80. Dus dat, wow, dat is toch ook al een mooie mijlpaal, denk ik.
0: Ja, absoluut. Zeker en vast. Daar zal ze ook een groot feest voor vieren, maar ik hoop dan dat dat toch het plan is.
1: Tuurlijk.
0: Ja.
1: Tuurlijk, maar we vieren maar in juni. Na de examens van de kinderen, dan gaan we met de hele familie nog een keer vieren. Met mijn zus erbij en zo. Dus.
0: Als de riemer voor iedereen af mag, eigenlijk.
1: Ja, dus,
0: dat is altijd een goed moment. Hey Bob, geniet er daarvan. Laat mama Lief daar nog misschien even slapen. En die gaat straks zeker genieten van dat moment. En ik weet het voor alle duidelijkheid, want ik wil iedereen even voor zijn. Iedereen in en rondom het Antwerpse. Ik hoor daar ook bij. Ik weet het, wij vieren dat eigenlijk niet vandaag. Hè? Maar daar gaan we nu niet moeilijk over doen. Mama's die verdienen het zelfs om twee moederdagen te hebben. Dus laat eens weten wat jouw geheime plannetjes zijn, hoe je haar gaat verrassen. Je mag me dat laten weten in de app van Radio 2.
2: Radio 2, wat een weekend.
3: De WRT Radio 2.
0: En voor deze man is het ook feest vandaag. Ik heb het dan over Bono, de man met de eeuwige zonnebril. Die is jarig vandaag. Hij wordt er 66.

0: Teddy Swims en Guilty. Die is misschien moederdag vergeten daarom dat hij zich schuldig voelt. Het zou kunnen, hè? Intussen een berichtje van Rita Marie in de Radio 2-app. Die zegt, bij ons is het ook dubbel feest vandaag. Het is moederdag en ons mama is jarig, 90 jaar. En ze krijgt van mij met veel plezier twee cadeaus, want ze is de beste mama ter wereld. Schoon, hè? Laat ons eerlijk zijn. Zeg, is jouw stem al een beetje opgewarmd? Want wij gaan zo meteen meezingen met Johan Verminne.
1: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2. Volgens de dokter heb je...
2: Lapidus perineum, ai ai ai.
1: Dus je moet om medicatie in de apotheek.
3: Niet alleen met tijdens het eten, slapen, lopen, springen, shoppen, koken en armen.
1: Je komt weer thuis en voelt je helemaal... Ongeveer 1 op 3 Vlamingen durft te weinig vragen stellen aan zijn dokter, weet te weinig over de eigen gezondheid en neemt daardoor niet de juiste beslissingen. Daar willen Anne en Daan iets aan doen.
4: We bekijken wat het probleem precies is en hoe je met 3 simpele vragen een betere kijk kan krijgen op jouw gezondheidssituatie.
1: Ah, maar ik weet toch al alles? En anders vraag ik het wel aan dokter Google of therapeut AI.
4: Dat gaan we dan toch eens testen. Met echte dokters, apothekers en experten.
1: Volgende week bij Radio 2 Anne en Daan.
5: Radio 2.
6: Radio 2.

0: Hij mag binnen een week of twee 75 kaarsjes uitblazen. Johan Verminne. En mooie dagen. Wij hebben deze week ook mooi nieuws op jou losgelaten. Radio 2. Ja, want Radio 2 en Studio 100, dat heb je intussen misschien al wel vernomen of gelezen ergens of gehoord. Wij gaan samen een musical maken. Ja, die zal Hallo Radio 2 heten. Een echte feel-good musical die zich afspeelt in de jaren 70. En Peter van de Veire die speelt de hoofdrol. Hij speelt Walter van de Veire, de producer die Radio 2 in goede banen leidt. En hij wisselt die rol af met een echte musical-acteur. Met Chris van Tongelen van de Romeo's. Zodat Peter hier bij Radio 2 natuurlijk ook nog de ochtendshow kan blijven presenteren. En Peter en Chris die hebben al een beetje geoefend samen. Zo zongen ze samen in koor Goeiemorgen Morgen.
1: Allee, 1, 2, 3, 4. Goeiemorgen Morgen. Goeiedag. Mooi, zie, dat was al direct een soort van twee
2: Blij dat ik je neem. Ja, tekst is een ramp bij mij. Echt voor... Maar het komt goed, komt goed.
3: We hebben nog veel studeren.
2: We hebben nog tijd.
0: We gaan nog veel moeten oefenen, maar het komt allemaal goed. Ze hebben niet minder dan een jaar om die teksten in te studeren. En de eerste voorstelling die is gepland op 24 maart 2027. Dat gaat er sneller zijn dan dat je denkt, geloof mij maar. Je kan nu al tickets kopen. Wacht daar niet te lang mee, want het gaat duidelijk heel goed met die ticketverkoop via het Radio 2-kanaal op 14 Max. Of ook via de website halloradio2.be. Sexy motherfucker.

Een beetje goede vibes om wakker te worden op deze zondagochtend. Krijg je van Bruno Mars in Treasure. Zeg, wij gaan even naar Tenerife. Jammer niet genoeg, niet om daar aan het strand te liggen. Maar wel omdat dat cruiseschip daar is toegekomen, waar het al ja, de hele week over gaat. Je luistert.

Goedemorgen, het is 7:30 VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. Op dat Canarische eiland zal het nu voor anker gaan en daarna zullen de opvarenden daar het schip mogen verlaten. Daarna worden ze dan gerepatrieerd terug naar hun eigen land. Aan boord zijn ook twee Belgische reizigers. Zij hebben geen symptomen van het Hantavirus, maar ze zullen in ons land wel nauw opgevolgd worden. In Boedapest is er gisteravond een groot volksfeest geweest na de eedaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee is er officieel een einde gekomen aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. In een toespraak in het parlement na zijn eedaflegging zei Magyar dat hij niet als een monarch zal heersen over Hongarije, maar dat hij zijn land zal dienen. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zege vergroot Club de voorsprong op het nummer 2, dat is Union, tot 4 punten. Maar Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.

0: zitten we in de vroege jaren 80, hè? Orchestral Maneuvers in the Dark en Enola Gay. Lieven Lafo laat weten, vandaag gaan we in Pittem naar de Lentedrink. De gemeente trakteert daar alle inwoners en gaat samen daardoor met een korte ketenmarkt. Heel leuk, denk ik, om te doen. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Dat mag je mij al laten weten in de app van Radio 2.
1: Van het kleinste steegje.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
7: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
8: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
9: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Hey, zin in een nieuwe keuken?
11: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
12: Grando, Grando, Grando.
13: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
14: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
13: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
14: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
13: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
14: Ja, dat is duidelijk.
13: Ja.
15: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot.
16: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Het is ook haar eerste moederdag, hè, vandaag. Nou ja, Suzanne en Freek gaan genieten, extra genieten van hun zoontje, denk ik. En niemand... Radio 2. Het is de laatste dag van het weekend en dat wordt een beetje een kwakkeldag. Want deze zondag die begint droog met op de meeste plekken zon. Maar straks, toch zeker als je in het zuiden van het land woont of bent, gaan er meer wolken komen en ook regen. Maar vertel eens, wat ga jij vandaag doen op deze zondag? Je kan misschien naar Lummen voor een belangrijke herdenking.
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor twee.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Want toen het Duitse leger België binnenviel op 10 mei 1940, had een deel van de Belgische troepen zich aan het Albertkanaal opgesteld. En België hoopte op die manier de Duitse overmacht te kunnen tegenhouden. Maar dat bleek toch niet zo gemakkelijk. De bruggen over het kanaal werden al die eerste dag opgeblazen. En Lummen was op 12 mei al ingenomen. Tijdens deze slag van Lummen sneuvelden 38 Belgische soldaten. En dat wordt vandaag herdacht. Om 10 uur op de begrafenisplaats aan de Krekelstraat.

0: is echt een stem die je herkent uit de duizenden, hè? Share and believe. Als je er maar in gelooft, dan komt het allemaal goed. Zeg, deze week was er ook nog andere groot nieuws. Naast een Radio 2 musical hebben wij ook bekendgemaakt wie de artiest is op het beste buurtfeest.
1: Goedemorgen.
2: De beste buurt.
0: Want je weet het intussen wel, wij zijn met Radio 2 op zoek naar de beste buurt. Die buurt waar de liefde ervan afspat. Waar de mensen elkaar nog echt graag zien, naar elkaar glimlachen, een babbelke doen, er zijn voor elkaar zijn. Dat is eigenlijk echt de bedoeling. Hè? Dat kan op verschillende manieren. En deze week hebben we dus bekendgemaakt wie de artiest is die op het beste buurtfeest zal spelen. En dat is Camille geworden. En daar was Lien Hoebeke uit Schelde-Windeke heel gelukkig mee. Lien, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Charles.

0: hier in de straat, want dat is een doodlopende straat, dus dat is heel, heel makkelijk.
1: Mm-hmm.
0: En dat is dan eigenlijk ook direct een aftrap van onze terrasjes drinkseizoen. Dus dat wil zeggen dat wij iedere donderdagavond gaan wij bij iemand anders in de straat en die zorgt dan voor drank en hapjes.
1: Amai, ja. Maar zo goed, dus een soort van beurtrol dan.
0: Ja, inderdaad. We hebben eigenlijk zelf ook in de straat zo'n secretaris en een voorzitter aangesteld.
1: Ja?
0: En de secretaris die stuurt dan zo via onze WhatsApp-groep een bolleken uit waar dat iedereen zijn dagen kan op doorgeven wanneer hij zelf het terrasje drink wil organiseren.
1: Oké.
0: En dan, ja, voilà.
1: Maar zo fijn, dat klinkt alsof de gezelligheid er bij jullie van afspat.
0: Maar dat is echt super. Wij doen dat nu zo ongeveer al een 8 jaar, of zelfs misschien al iets langer.
1: Mm-hmm.
0: En ja, je kan het zo gek niet bedenken, maar dat er iets, allez, als er iets is, dan steken we dat in de groep. En iedereen helpt elkaar, ja.
1: Ja, ik lees zelfs het redden van spinnen.
0: Absoluut, absoluut.
1: Zijn ze bij jou al eens een spin uit de douche moeten komen halen, Lien?
0: Nee, bij mij niet. Ook al ben ik er niet zo'n fan van, maar dan nu niet. Maar mijn man bijvoorbeeld, mijn partner, die is bijvoorbeeld niet de handigste. Dus dan moet hij al snel een keer beroep doen op de buren zo. En dan gaat hij een keer bij de buur hiernaast, of rechtover, of al een keer iets verder.
1: Ja.
0: Voor gereedschap of zo, ja.
1: Oké, okay, ik hoop
0: om
1: dat
0: te komen helpen.
1: Is jouw man ook aan het luisteren op dit moment, Lien? Of?
0: Ja, toch wel.
1: Het is moederdag, dan is je toch net iets meer vergeven dan op een andere dag.
0: Voilà.
1: Allee, wauw, klinkt als een hele fijne buurt. Jullie hebben jullie ingeschreven voor de beste buurt. Ja, wat als jullie winnen, Lien? Wat dan?
0: Mai, maar dat zou fantastisch zijn. We hebben ook het is nog een vrij jonge buurt. Allee, maar hier en daar zijn ik iets oudere mensen zo, maar ook nog veel jonge kinderen. Allee, dat moet daarvoor niet jong zijn. Ook ouder is eigenlijk wel een beetje zot van Camille. Dus laat maar komen.
1: Ik snap het helemaal. Absoluut. En het is dan ook met een heel ontbijt en zo. Dus het gaat supergezellig worden.
0: Fantastisch.
1: Daar hoef je niet aan te twijfelen. Als jij nu aan het luisteren bent thuis en denkt... Ja, maar hey, ik woon ook in zo'n buurt. Je kan je nog altijd inschrijven. Hè. Je hoeft Lien of de rest niet te laten winnen. Je kan ook concurrentie bieden door naar het Radio 2-kanaal te gaan op VRT Max en je daar in te schrijven. Lien, is de dochter, de 12-jarige dochter, al... wakker op dit moment?
0: Of, ja, ze is al wakker. Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja, toch wel. Ja.
1: Kleine opdracht dan. Zet even de tafels en de stoelen aan de kant. En de radio vooral een klein beetje luider. Want hier komt ze. Camille.
0: Zalig.
2: De beste buurt.
3: Elke dag telt voor twee.

0: De fantastische Rihanna en Umbrella. Het is alweer bijna 8 uur.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik ga u één goede tip geven. Zolang dat je dingen blijft persoonlijk pakken, dan zijn we nog niet klaar om zaken te doen.
1: Op VRT1 krijg je de ontknoping in het finale seizoen van Knokken Af. Op VRT Canvas in de politieke fictiereeks The Deal bombardeert Israël Iran. En op VRT Max staat de volledige serie Sweet Pea klaar om gebinged te worden. Veel kijkplezier straks.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Goedemorgen, de zon schijnt, de vogels fluiten. En jouw mama die verdient een extra dikke knuffel vandaag op deze moederdag. Goedemorgen.
8: Elke dag, telk voor 2. Radio 2.
9: Het is 8 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Madjar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Goedemorgen. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is dus aangekomen in Tenerife. Collega Matthias Tuyls, jij bent erbij. Hoe is het daar?
10: Ja, zowat een uur geleden is de MV Hondius dan toch de haven van Granadilla binnengevaren. En het schip is intussen voor anker gegaan. Ik zie het hier recht voor mij liggen op zo'n 300 meter afstand, schat ik. Veel pers is hier aanwezig. Je hoort misschien ook een helikopter cirkelen. De mensen van de Guardia Civil, van de havenpolitie, die zijn massaal aanwezig. Wat ik wel nog niet kan zien is de aanwezigheid van de bussen die de passagiers naar de luchthaven zouden brengen. Die heb ik nog niet gezien. Voor de rest is het afwachten wanneer de operatie begint. Normaal gezien zou dat over een uur moeten beginnen plaatsvinden. Voorlopig dus stilte voor de storm.
9: Oké, dankjewel Matthias. Op het schip raakten mensen besmet met het Hantavirus. 3 ervan zijn er aan overleden. Van de mensen die nu nog op het schip zitten heeft niemand symptomen. Aan boord zijn trouwens ook 2 Belgische reizigers. Zij zullen als ze aankomen in ons land ook nauw opgevolgd worden. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op het springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel afgevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest was er gisteravond een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Madjar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren 100.000 mensen bijeengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was erbij.
11: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van... ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen... en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken... zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien... onder de voormalige premier Viktor Orbán.
9: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de Britse omroep BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel gemeld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar. Zij halen vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een officieel staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël. Maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus door. De Europese omroeporganisatie EBU, dat is de organisator van het Eurovisie Songfestival, heeft de Israëlische openbare omroep op de vingers getikt. In een video op sociale media had de Israëlische kandidaat voor het Songfestival in verschillende talen opgeroepen om op zijn nummer te stemmen, en liefst nog 10 keer. Dat is het maximale aantal. Zo'n directe oproep voor 1 artiest of 1 lied mag niet. Na de kritiek over het Songfestival van vorig jaar, toen Israël expliciet stemmen had geronseld, heeft de EBU de regels veranderd en beslist dat kijkers nog maar 10 in plaats van 20 keer kunnen stemmen. Over de deelname van Israël zelf is er dit jaar ook veel te doen vanwege de genocide in Gaza en de oorlog in Libanon. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen daarom niet mee aan het Songfestival. De eerste halve finale is komende dinsdag trouwens. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Een verslag van Peter van den Bent.
6: Een al bij al makkelijke overwinning voor Club Brugge tegen Sint-Truiden, dat toch een mate klein bleek en met maar 2-0 nog goed wegkwam. STVV begon wel ambitieus met voetbal vooruit en club nam een aarzelende start. Maar bij de eerste Brugse aanval na 12 minuten scoorde Trissol die 1-0. Club ging beter voetballen en beheerste en controleerde de rest van de wedstrijd met sprekend gemak. Van Aken miste 2 grote kansen. Doelman Kokubo redde een paar keer sterk. Maar meteen na de pauze volgde de 2-0 dan toch via Forbes na een blunder van Taniguchi. Ook Kokubo prutste even mee en Merlin pakte een rode kaart op het uur. Goto trapte voor STVV 1 keer scherp op doel. Van den Heuvel redde knap. En voorts had club er ook makkelijk 5 kunnen maken. Maar 2-0 dus. En Club Brugge voorlopig 4 punten los. De druk ligt weer even bij Union.
9: En dat Union tweede in de stand speelt vanavond thuis nog tegen KV Mechelen. In de Challenger Pro League, dat is de vroegere tweede klasse, heeft Lommel nu ook de terugwedstrijd van de promotiefinale gewonnen. Bij Beerschot werd het 1-3. Lommel moet nu 2 keer tegen eerste klasser Dender spelen en de winnaar van die dubbele ontmoeting die speelt dan volgend seizoen in de hoogste voetbalklasse. Het weer vandaag, steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien, maximaal tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en ook 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip gearriveerd, waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op het Canarische eiland zal het nu voor anker gaan, het schip. En daarna zullen de opvarenden het mogen verlaten. Meer op vrtnieuws.be.
0: Zo, dankjewel om ons bij te praten, Lode.
7: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2. Door zo ergonomisch slapen.

0: muziek blijft dit, hè. Billy Ocean en When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going. Goedemorgen, moest je nog maar net uit je luie bed gerold zijn. Het is moederdag vandaag. Of ja, toch tenminste, als je niet in Antwerpen woont, want dan vier je dat meestal niet. Maar Lucchino, die gaat dat wel vieren. Die laat weten, voor moederdag lekker gaan ontbijten met alles erop en eraan. Er staat zelfs een flesje champagne bij, dus dat gaat genieten worden daar. Ja, je moet dat vieren als dat nog kan, hè. Voor velen is dat niet meer het geval, lees ik in de app. Sarah bijvoorbeeld laat weten, ook al zijn alle mama's niet allemaal nog bij ons, wel voor altijd in ons hart. Voor mij is het reeds de derde moederdag zonder haar. Ja, heel veel knuffels aan iedereen die zijn of haar mama moet missen. Of iedereen die mama wil zijn, maar het nog niet is. Heel veel liefde. Ook vandaag. Anja Daams, die is trouwens ook op bezoek geweest bij een mama. Voor de podcast Als de Muren Konden Praten is ze naar de Kempen geweest. Ze ging richting Tanja Deksters. Die woont in Olen met haar kinderen Valentina en Xavier. En haar man Michael. En nog een hele beestenboel erbij. Maar echt, altijd leven, altijd beweging daar. Maar dan vraag je je toch af, ja, hoe loopt dat dan praktisch in zo'n druk huishouden? Is daar een duidelijke taakverdeling? Ja, die is er, maar nogal eenzijdig misschien.
1: Ja, mama doet alles. Ja, dat is de taakverdeling. Ik moet wel zeggen, in het begin als ik met Micha samen was, ik schrok daarvan dat hij... Dat hij het vlees aan het snijden was voor zijn zoon. Dat hem die in de douche aan het wassen was. Dat hem zo na het scheren zijn lavabo uitkuiste. En alles die hij was... Ik had zoiets van, wow. Ondertussen is dat ook al lang niet meer.
0: Ja, alles wendt, zo gaat dat dan, hè. Hoe het er bij hen thuis aan toe gaat en wie wat voor zijn rekening neemt, dat hoor je dus in de podcast Als de Muren Konden Praten. Die vind je op VRT Max. Of als je gewoon via de radio wil luisteren, dan kan dat straks hier vanaf 9 uur op Radio 2.

0: De fantastische Robbie Williams en Let Me Entertain You. Hoe ga jij jezelf vandaag entertainen? Wat zijn de plannen voor deze zondag? Martien Vermeijren die laat weten, samen met mijn dochter en haar tikkel Fons, ga ik naar het tikkelfestival in Waregem. Klinkt leuk, hè? Als je straks nog een tip nodig hebt om iets te gaan doen, dan ben ik er met een beetje inspiratie, zo rond 9:15. En zometeen gaan wij nog een belangrijke verjaardag vieren.
1: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2.
2: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens.
3: Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeautje van 100 euro en straffe aanbiedingen. Merken, Pit, Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Dorso.
6: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
5: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen experten.
6: Echt?
5: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
6: Dorso, ergonomisch slapen.

0: Pommelien Thijs en de jarige Mo. Ja, ze wordt 26 jaar vandaag. Radio 2. Dat is lang geleden hoor. 26 jaar worden. Gelukkig zie ik er nog steeds 26 uit, net zoals jij, Xavier.
1: Jij komt er nog mee weg met 26. Ik echt al heel lang niet meer. Maar dankjewel voor het compliment.
0: Ja, weet je, dat komt gewoon door die skincare routine die wij hebben. Hè. Dat ligt daaraan. Hè. Zeg, voor de mensen die het gemist hebben, by the way. Ja, ik moet jou vanaf nu aanspreken met meneer de auteur. Want er komt een boek.
1: Goh, meneer mag je altijd zeggen. Auteur is een groot woord. Er komt inderdaad een boek van Win-Win. Ben ik heel erg blij mee. Ben ik ook best wel trots op. Want na het radioprogramma, tv-programma, de Facebookpagina, de Instagram, de podcast, de nieuwsbrief, is er ook een boek. En dat boek, daar zijn we en zeker Harald bij ons op de redactie heel hard aan het werk. En dat moet ergens begin september moet dat er liggen. Wordt heel leuk, sowieso.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Zeg. En deze week had jij het over huisdieren. En waar je dan op moet letten als je nu voor de eerste keer een huisdier neemt. Wat heb jij onthouden?
1: Wel, ik onthoud dat je er vooral eerst goed over moet nadenken. Want dat een huisdier bij sommige mensen wel vaak iets is dat ze heel graag willen. Mm-hmm. Omdat ze het idee leuk vinden. Maar als dat dier er dan is, dan komen ze ineens tot de constatering dat dat toch veel werk is. Want een hond moet je twee keer uitlaten per dag. Een kat is iets minder in onderhoud, kan ik over meespreken. Maar een dier komt ook met verantwoordelijkheden. Dus daar echt wel goed over nadenken voor je een dier in huis neemt. En dat het ook niet gratis is, want een dier moet eten of kan ziek worden. En dan moet je daarmee naar de dierenarts. En dus je moet daar wel goed over nadenken.
0: Ja.
1: Wat wil je erbij nemen en hoeveel geld wil je eraan uitgeven? Want gratis is het niet, maar leuk. Zeker en vast.
0: Zeker wel. Fijn, als het niet bijt in ieder geval. Mijn zoon heeft sinds kort een hamster. Kan je zeggen, dat beest dat heeft tanden. Dat is zo scherp, is ongelooflijk. Enfin, komende week is het een kortje. Dan gaat het alweer over geld in Win-Win.
1: Ja, het gaat altijd over geld hè, in Win-Win. Maar vorige week hadden we toch dat verhaal van die Nikki, die mevrouw uit Blind gekocht in dat programma op Play.
0: Ja.
1: Die moest afhaken in het programma omdat ze dus geen lening kreeg.
0: Mm-hmm.
1: Er kon niemand borg staan voor het 100% bedrag dat ze wilde lenen bij een bank. Meestal moet je 10-20% van een aankoop zelf inleggen. Zij wilde 100% lenen.
0: Ja.
1: De bank wilde dat toestaan, maar dan moest er iemand borg staan. En dat, ja, daar vond ze niemand voor of dat wilde ze liever ook niet, omdat ze dat te veel verantwoordelijkheid vond voor iemand extern. Wij gaan komende week op zoek naar wat je kan doen als de bank je geen lening geeft en je toch een huis wil kopen. Kan dat dan nog? En zo ja, op welke manier?
0: Oké, goed. Het is vandaag ook moederdag. Ik mag hopen dat je het niet vergeten bent. Ga je haar in de watten leggen dan, Xavier?
1: Ik leg mijn moeder elke dag in de watten. Want zo ben ik, de perfecte zoon. Ah ja, Sharon, nee. Nee, mocht je dit horen, dan denkt ze, no way. We gaan gewoon gezellig brunchen. Enfin, gewoon, ja, we gaan gewoon met het kerngezin.
0: Mm-hmm.
1: Mijn zus, mijn petekind, mijn man, ik, mijn vader en mijn moeder. Dan gaan we brunchen in de buurt van Oostend.
0: Maar ja, meer moet dat toch ook niet zijn. Geniet er vooral heel erg van, hè.
1: Dankjewel, en jij ook. Fijne moederdag, hè, Sharon.
0: Merci.

Ik zou zeggen, de mens moet alles eens geprobeerd hebben in het leven. Katy Perry en I Kissed a Girl. En als je het dan ook nog leuk vindt, dan is het helemaal goed. Zeg, als je haar gratis en voor niks aan het werk wil zien op 27 juni op Werchter Boutique, geef dan even je drie favoriete nummers van Katy Perry door op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En dan is het enige wat je kan doen, duimen en een kaarsje branden. Want je wint misschien wel een duo-ticket.

half negen, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het Nederlandse cruiseschip waarop mensen besmet zijn geraakt met het Hantavirus is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Het schip ligt momenteel op 300 meter van de wal. Rond 9 uur zouden de opvarenden dan dat schip mogen verlaten en daarna worden ze één voor één gerepatrieerd naar hun eigen land. Aan boord zijn ook twee Belgische reizigers. Zij hebben geen symptomen van het Hantavirus, maar ze zullen wel nauwlettend opgevolgd worden in ons land. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat gekomen om de eetaflegging van Péter Magyar als nieuwe premier te vieren. Gisteren kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde Magyar de democratische instellingen te herstellen en de corruptie in het land aan te pakken. En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. Door die zegen vergroot Club de voorsprong op nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Steeds meer wolken de komende uren. Tegen het einde van de dag kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Ja, wat een fantastisch nummer blijft hij toch. Michael Jackson en Thriller. Mijn oudste zoon heb ik net Michael Jackson leren kennen. Vond dit een heel eng nummer. Maar probeert nu ook al moonwalkend van de living naar de keuken te gaan. Met gemiddeld succes, laat het ons zo zeggen. Trouwens, check zeker eens VRT Max, want daar vind je een nieuwe documentaire, driedelige documentaire over het leven van Michael Jackson. En echt van toen hij kind was, totdat hij de grootste popster ter wereld werd met alles erop en eraan. De Michael Jackson Story. Zeker een aanrader om eens te bekijken als je tijd hebt op VRT Max.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert.
6: Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
9: Radio 2. Ik weet niet of je de tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: Deze kanjer is jarig vandaag, zit vanaf vandaag op tram 5. Udo en Als de wereld morgen eindigt. Heeft er een goede dag uitgekozen, toch? Radio 2. Het is de laatste dag van het weekend en dat wordt een beetje een kwakkeldag. Want deze zondag die begint droog met op de meeste plekken zon. Maar straks, toch zeker als je in het zuiden van het land woont of bent, gaan er meer wolken komen en ook regen. Maar vertel eens, wat ga jij vandaag doen op deze zondag? Je kan misschien naar Lummen voor een belangrijke herdenking.
1: Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag.
3: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Want toen het Duitse leger België binnenviel op 10 mei 1940, had een deel van de Belgische troepen zich aan het Albertkanaal opgesteld. En België hoopte op die manier de Duitse overmacht te kunnen tegenhouden. Maar dat bleek toch niet zo gemakkelijk. De bruggen over het kanaal werden al die eerste dag opgeblazen. En Lummen was op 12 mei al ingenomen. Tijdens deze slag van Lummen sneuvelden 38 Belgische soldaten. En dat wordt vandaag herdacht. Om 10 uur op de begraafplaats. Plaats aan de Krekelstraat.

0: Komende week is het zover. Het Eurovisie Songfestival. En dit is nog altijd de koningin, de keizerin, de trots van België. Sandra Kim en J'aime la vie in de a cappella la versie. Zeg, en vandaag zal die Belgische trots ook verdedigd worden, maar dan in Leuven. Ja, in Sportoase daar zal het heel erg druk zijn voor het Belgian Cheer Championship. Maar dat is een mondvol dat ik dat kan op een zondagochtend. Ik ben onder de indruk van mezelf. Linde Samijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent atleet bij Ayra United, een van de clubs die meedoet vandaag. Misschien moet je het even uitleggen. Cheerleading en performance cheer, wat is dat precies?
1: Ja, dus performance cheer en cheerleader zijn ook twee eigenlijk andere categorieën.
0: Oké.
1: Okay. Performance cheer neemt er wat meer aan bij dans, maar is super strak, super gesynchroniseerd.
0: Mm-hmm.
1: En dan cheer lijkt misschien wat meer op wat je kent van Amerika.
0: Ja.
1: Dat is met stunts, tumbling en piramides.
0: Ah ja, dus echt

0: dan moeten opvangen of die jou in de lucht moeten gooien ook.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik ben zelf een beest, dus ik gooi ze in de lucht.
0: Oké.
1: Maar ja, wij zijn wel superveel om te zorgen dat het allemaal super veilig wordt opgebouwd en dat dat vertrouwen er ook wel echt is.
0: Ja, ik vind het slim gekozen. Ik denk dat ik ook beneden zou blijven staan. Zeg, maar het is vandaag een Belgisch kampioenschap, een hele belangrijke dag veronderstel ik voor jullie.
1: Ja, dat is wel echt de wedstrijd van het jaar, waar dus alle teams in België aan kunnen deelnemen.
0: Mm-hmm, ja, en wat staat er dan op het spel, om het zomaar te zeggen?
1: Je kan hiermee een ticket verdienen naar het Europees kampioenschap als je in de hoogste categorie deelneemt.
0: Ja.
1: Maar voor de rest is het ook wel gewoon leuk om te winnen.
0: Ja, ja, dat kan ik me helemaal inbeelden. Het zal ook wel veel trainen zijn, hè? Je zegt het al, hoeveel uur per week train jij zo om dit te kunnen doen?
1: Ik train zelf 7 tot 10 uur per week. Maar dat hangt een beetje af ook van je club.
0: Ja, maar dat is toch al heel pittig, denk ik. Zijn wij als België daar goed in cheerleading?
1: Ja, dat begint toch wel echt op te komen. We zijn deze zomer ook gewonnen in de elite-categorie op het WK.
0: Ah ja? Is dat zo?
1: Dus ja, dat klopt op, ja.
0: Oké, okay. Wow, supergoed. Ik wist dat niet, dat wij daar zo goed in waren. Zeg, en je bent daar nu naar onderweg. Is dat dan ook, voel je, want het zijn heel veel verschillende clubs, voel je die concurrentie onder elkaar dan vandaag?
1: Goh, ik denk het hier is echt een super supportive sport.
0: Ja.
1: Ook omdat het, ja, je doet je eigen routine en je gaat vooral voor een hele goede routine voor jezelf. Dus die concurrentie is er natuurlijk wel, maar dat wordt niet echt heel hard uitgespeeld. Dus ja, dat valt wel goed mee.
0: Ja, want zo in mijn hoofd zit het dan dat het vooral onder vrouwen is die meedoen. Of zijn er ook mannen die mee cheerleading doen?
1: Nee, ja, het is verschillende categorieën. Je hebt een categorie waar ik ook zelf in zit en dat is All Girl. Dat is met alleen maar meisjes.
0: Okay.
1: Maar je hebt ook een categorie dat heet Co-ed en dat is met jongens en meisjes.
0: Dat is zo cool. Vind ik echt heel, heel leuk. Moet leuk zijn om te kijken. Ook kunnen mensen vandaag komen kijken naar dat kampioenschap?
1: Ja, dat kan zeker. De eerste routines beginnen vandaag om 9:30
0: mm-hmm.
1: en de laatste gaan zijn rond 5:30.
0: Ja.
1: Dus ja, inderdaad, dat is ook een leuke activiteit. Dus vandaag voor Moederdag denk ik dat een heel toffe activiteit kan zijn om weer in Leuven te komen kijken.
0: Ja, daarover gesproken, het is Moederdag, Linde. Had jouw mama nu niet gehoopt dat jij daar toch iets anders met haar zou doen vandaag? Of was ze een beetje voorbereid?
1: Ja, ze komt straks wel kijken.
0: Ja.
1: Maar ik ben ook al bloemetjes gaan halen en ontbijt. Dus ik denk dat ook goed is.
0: Oké, okay, de punten zijn al gescoord eigenlijk.
1: Ja.
0: Nu nog die punten scoren zo meteen op dat Belgian Cheer Championship daar in Leuven bij Sportoase. Veel succes, Linde.
1: Dankjewel. Dag.

0: Een beetje Frans Gal om de zondagochtend mee te beginnen. Doe je nooit iets fout mee, hè? Het was er nog eens met Ella, Ella.
1: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
2: Meedoen met al onze wedstrijden.
1: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
2: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
1: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Elke dag telt voor twee. Hey, hey. Radio 2.
1: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
4: Bijgedacht.
5: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
2: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
1: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
6: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slottenkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
7: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
6: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
7: Aspe, het slottenkoord.
6: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Het cruiseschip waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus is aangekomen in Tenerife. In Hongarije was er gisteravond een groot volksfeest na de heetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier. En in het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Heel goedemorgen. Op Tenerife, het Canarische eiland, wordt nu alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Op dat Nederlandse cruiseschip brak enkele weken geleden het Hantavirus uit. Matthias Tuyls, je bent ter plaatse, hè?
1: Ja, buiten het cirkelen van de helikopter hangt er momenteel een gespannen stilte hier in de industriehaven van Granadilla. Alle diensten die lijken er klaar voor, de pers ook. Ik zie Guardia Civiles in van die witte pakken, ja, die toch een beetje doen denken aan de tijden van 6 jaar geleden van corona. Maar niets wordt natuurlijk aan het toeval overgelaten. De boot zelf die ligt hier stil. Voor anker, zoals dat dan heet, op zo'n 300 meter van hier. En de operatie die kan nu elk moment beginnen.
0: Dankjewel, Matthias. En als de opvarenden aan het land zijn gekomen, dan zullen ze met bussen naar de luchthaven gaan. Dat zegt correspondente daar ter plaatse, ook Miral de Bruyne van Op Tenerife.
2: Het is niet zo gek dat er juist voor is gekozen om hier het schip op anker te laten liggen. Door de ligging hier heel vlakbij het vliegveld. Dus de mensen kunnen heel snel uiteindelijk naar de vliegvelden of vliegtuigen worden gebracht. Was vannacht een beetje oneenigheid of bijvoorbeeld het Nederlandse vliegtuig al aangekomen zou zijn. Ik heb vanochtend met Buitenlandse Zaken gesproken dat het vliegtuig wel degelijk was aangekomen vannacht.
0: Ook de twee Belgische passagiers aan boord van het schip vliegen straks mee met de Nederlandse repatriëringsvlucht. In totaal zullen 29 opvarenden naar Eindhoven vliegen. De Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een grondige medische evaluatie. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde tijdens een jeugdvoetbaltoernooi gisteren. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van het springkasteel gevallen en op de omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. In Boedapest kwamen gisteravond zo'n 200.000 mensen op straat voor een groot volksfeest na de eetaflegging van Peter Magyar als nieuwe premier van Hongarije. Daarmee kwam er officieel een einde aan 16 jaar bewind van Viktor Orbán. Op het plein voor het parlement waren mensen samengekomen om de nieuwe premier te vieren. Correspondent Stefan Bos was daarbij.
3: Het wordt echt gezien als een bevrijdingsfeest. Heel veel mensen met vlaggen, maar ontzettend veel jongeren. Dit is echt een revolutie van de jonge kiezers, zo blijkt. Maar ik heb ook gesproken met oudere mensen die zeiden van ja, de nieuwe generatie, die moet het nu gaan bewijzen en Hongarije echt een volwassen Europees Unieland maken zonder de corruptie die we al die jaren hebben gezien onder de voormalige premier Viktor Orbán.
0: 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt allemaal uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ook Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms moeite om opvang te vinden.
4: Dat is niet altijd evident. De scholen zijn ook om 3:30 gedaan. Ze vallen ook al eens ziek. En zelf wil je ook al eens tijd voor jezelf. Dus dan is het altijd even zoeken naar opvang. Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden of babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
0: In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. Maar binnen de partijtop blijven de rangen voorlopig wel gesloten. De voormalige staatssecretaris Catherine West heeft zich gisteren wel officieel kandidaat gesteld als mogelijke uitdager, maar zij maakt voorlopig weinig kans. Bij de verkiezingen verloor Labour zo'n 1500 zetels op lokaal niveau. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en haalt vanuit het niets meer dan 1400 zetels. In Libanon zijn gisteren meer dan 20 mensen omgekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Het leger beweert dat het leden van de pro-Iraanse militie Hezbollah viseert. Hezbollah heeft in het noorden van Israël ook verschillende droneaanvallen uitgevoerd. Daarbij raakten 3 Israëlische soldaten gewond. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren van kracht tussen Hezbollah en Israël, maar aan beide kanten gaan de aanvallen desondanks dus gewoon door. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft leider Club Brugge met 2-0 gewonnen van Sint-Truiden. Dat is de derde in de stand. En door die zege vergroot Club de voorsprong op het nummer 2, Union, tot 4 punten. Union speelt vanavond thuis nog wel tegen KV Mechelen. Brugge-aanvoerder Hans van Aken is tevreden, maar vond wel dat zijn ploeg de wedstrijd sneller had moeten beslissen.
5: Hetzelfde een beetje als vorige week. Die kansen op 0-4, 0-5 moeten we afmaken. Dan in de tweede helft nog een paar goede kansen. Dus eigenlijk moet je een snelle 3-4-0 maken. Dan is het helemaal gedaan. Al bij al gewoon een perfecte avond. Hoor.
0: Het weer om af te ronden. Vandaag steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Maxima tussen 15 en 22 graden. Morgen wisselvallig en ook 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, nadien meer wolken, maar zo goed als droog. Het kwik zakt dan tot 13 graden. We zaten op Tenerife bij het begin van dit nieuws. Daar is het Nederlandse cruiseschip aangekomen waarop mensen besmet raakten met het Hantavirus. Op dat Canarische eiland zal het nu voor anker gaan en daarna zullen de opvarenden het schip mogen verlaten om terug te vliegen naar hun eigen land. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2.
8: Hey Anja, met Tanja Dexters hier. Zeg, ik zou heel graag hebben dat je bij mij eens op bezoek komt. En ik wil jou eens voorstellen aan al mijn beestjes hier. Ik hoop dat dat gaat lukken, maar ik denk dat jij ook wel van beestjes houdt. Tot dan!
6: Radio 2. Als de muren konden praten.
9: Anja Daams. Alleen over het uur waren we een beetje onduidelijk geweest. Maar ik wilde met veel plezier wachten in Ole voor de deur van een van de mooiste meisjes van België, Tanja Dexters.
10: Radio 2. Hier is ze. Even zeggen, dat is geen vliegtuig, dat is een auto, hè?
11: Ja, maar daar zit een V8 in. Mijn man die heeft, die handelt in auto's. En je ziet al, dat moet dan zo de mooiste velgen, helemaal uitgebouwd. En daar zit een V8 in, dus ja, maar dat was meer lawaai dan snelheid dat je hoorde. Hoor. Ik hou mij heel goed aan de regels. Daar rijbewijs gaan ze mij niet meer afpakken. Ik ga eerst een kus geven. Hey. Hallo.
10: Ja,
11: kom binnen.
10: Ja, dank u.

0: Survivor, een Eye of the Tiger. Vanmorgen op bezoek bij Tanja Deksters dus. Tanja woont dus in Olen, samen met haar man Michael, dochter Valentina en pluszoon Xavier. En dat is nog niet alles.
1: Als de muren konden praten.
2: Ik weet niet of je weet dat ik 4 poezen en 4 hondjes heb.
0: Nee.
2: Dus die gaan u verwelkomen. De Jos, een Engelse bulldog, die durft wel eens tegen uw been aanrijden. Dat moet je niet persoonlijk nemen, dat doet hem bij iedereen. En de anderen zijn gewoon nieuwsgierig.
0: Oké.
2: Okay. Hey, dag Jos, amai. Dat zijn de 2 kleinste chihuahuakjes, die heb ik geadopteerd. Die komen van Spanje. Dat is Lucky en Happy.
0: Heel allemaal.
2: Dag Jos. Dus ze komen langs de zijkant. Ja, de voordeur, dat is zo echt met de deur in huis vallen, vind ik. Dit is zo wat gemakkelijker, persoonlijker. Mijn wasmachine staat hier, hè. De propere wassen, de beddenlakens.
0: Het ruikt hier wel heel lekker.
2: Oh,
0: een goeie geur. Oh, sorry, Jos.
2: Ik heb verschillende geurtjes allemaal, eigenlijk.
0: Oh, die katten. Amai, dat is een mooi.
2: Geuren in huis, al is het poetsmiddel, al is het kaarsen, wierookstokjes. En om eerlijk te zijn, Anja, dat is ook wel een beetje nodig met die beesten. Want dat geeft al heel snel een geur, zo'n beestenboel. Voor de beesten had ik ook al graag geurtjes in huis. Maar je moet wel altijd zo een geurtje laten branden en gaan en zo. Omdat anders... ik merk dat als ik terugkom van vakantie, dat... dat hier een beestengeur hangt. Zo, omdat mama niet in huis was voor de lekkere kaarsjes aan te steken.
0: Ja. Maar deze is echt wel een hele mooie poes.
2: Dat is een Maine Coon.
0: Ja.
2: Dat is Cathy.
3: Kinder zit er ook nog een.
2: Ja, dat is Tony. Dat is de broer van Elvira. Die komen uit hetzelfde nest. Dat is eigenlijk een mix tussen een Maine Coon en een Britse korthaar. Die brengen mij tot rust, die diertjes.
0: En komen die katten overeen?
2: Ja, in het begin was ik daar wel een beetje bang van. Want de Jos, de bulldog, die is... dat is geen een agressieve hond. Maar die heeft wel een hele grote klauw, zijn mond.
0: Wat mogen ze buiten, de katten?
2: Nee, want we hadden een eerste Maine Coon 2 jaar geleden... die zag je bijna nooit binnen. Die zat te miauwen, die vluchtte altijd naar buiten. Die haar leven was echt buiten. Mm-hmm. Maar ze is dan ook een paar maanden geleden aangereden geweest hier. Wij woonden al een drukke baan. Mm-hmm. En die heeft nu een mooi plekje in de tuin gekregen. En daar zijn we wel nog altijd niet goed van. En ja, die 2 poesjes die zijn daar dan bijgekomen. Die durf ik niet meer buiten laten.
0: Ik zou 2000 euro nu ook niet echt over het straat laten.
2: Nee.

0: Inderdaad, over de zotte sprongen die Tanja in haar leven ooit gedaan heeft, hebben we het straks nog. Parachute van Something Happens. Maar Tanja Dexters die is dus bij haar man in Ole ingetrokken. Maar haar leven heeft ze bij manier van spreken nog altijd niet uitgepakt. En daarvoor moesten we de tuin in.
1: Want hier, het eerste deel van de tuin is het kakparadijs van de hondjes. Dus goed zien waar je loopt.
0: Als de muren konden praten. Op weg naar een grote hangar in de tuin. En wat ik daar allemaal zag, dat is voor zo meteen.
2: Radio 2. Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2.
3: Radio 2. Radio 2.

0: zou ook over Tanya Dexter kunnen gaan. Born to be Wild van Steppenwolf. 3 jaar geleden is Tanya getrouwd met Michael. Samen wonen ze in Ole. Daar woonde Michael namelijk al met zijn zoon Xavier.
1: Ja. Hij had het al. Hij woonde hier al 10 jaar. Want de woning was van hem en zijn ex.
0: Ah, ja.
1: En ze hebben samen beslist dat hij vooral met Xavier in de ouderlijke woning blijft.
0: Ah, ja. Oké. En hoe is dat dan voor jou om hierbij in te trekken? Hoe maak je daar dan een thuis van jou van?
1: Dat heeft alleen de tijd heeft dat opgelost.
0: Ja.
1: Sowieso, ja. Heeft Michael met de scheiding allemaal nieuw interieur gekocht.
0: Ah ja.
1: Dus ze hebben natuurlijk een verdeling van de meubelen en zo gedaan. En het meeste is naar de mama van Xavier gegaan.
0: Ja.
1: Of gewoon verouderd weg, naar de kringloop, weet ik veel. En heel het interieur is eigenlijk veranderd. Dus dat maakte het al een nieuw begin.
0: Ja.
1: Ik moet wel zeggen, als er zo nog vroeger hingen hier van die kristallen lusters, die zijn ex had uitgekozen ooit. En op een bepaald moment, dat hing altijd vol met stof, dat was veel werk. En ik heb beetje bij beetje het huis moderner ingericht. Ja. En op een bepaald moment zijn die lusters dan, hebben we beslist van die weg te doen, om nog meer open ruimte te hebben.
0: Mm-hmm.
1: En het wat strakker te maken allemaal. En dan was het wel grappig dat ik op dat moment wel zei van, allee, dat is het laatste van Lisbeth dat eruit.
0: Want heb jij zelf spullen meegebracht nog?
1: Nee, spullen niet. Die heb ik zelf allemaal achtergelaten in mijn vorige woning, omdat die grotendeels van mijn ex waren ook. Mm-hmm. De bedden en de sofa's en weet ik veel wat allemaal. Bij mij zit hem in de kleine dingen. De handtassen, de schoenen. Ja. Daar is een grote hal waar dan Michael zijn oldtimers bewaart.
0: Ja.
1: Maar daar staat ook heel veel rommel van mij. Daar is eigenlijk heel mijn uitzet en mijn leven van de afgelopen 30 jaar. En dat is best wel heel veel. Tot grote ergernis van Michael. Want hij zegt dat is hier eigenlijk mijn showroom voor mijn oldtimers. En hier staat, uw showroom staat er binnen. Ook van nog sample kledingstukken van mijn kledinglijn die ik ooit heb gehad. Ja, dat zijn 700 samples, dat ligt daar allemaal. En een hele hoop herinneringen en toestanden. Hè.
0: Is dat daar?
1: Ja.
0: Kunnen we dat zien?
1: Wil jij nu gaan kijken?
0: Ja, graag.
1: Ja, dank je.
2: Als de muren konden praten.
1: Langs hier, door de tuin. We zeggen altijd de hal, maar daar is eigenlijk ook een guesthouse.
0: Ah, oké.
1: Waar dat als de zus of zo of vrienden op bezoek komen van verder weg. Wacht, dat de poesjes binnen blijven.
0: Ah, ja.
1: Dan kom ik al langs daar.
0: Ja.
1: Want hier het eerste deel van de tuin is het kakparadijs van de hondjes. Dus goed zien waar je loopt. Dus hier komen de kindjes eigenlijk feesten. Of als mijn zus een keer komt logeren met man en kind, dan zet ik het wat meer op orde. Dan gaat de chauffage aan en zo. En dan zie je, hè, dan heb je een slaapkamer, nog een slaapkamer. Hier is de keuken. Dus dat is eigenlijk wel plezant.
0: Ja. En hier staan jouw spullen dan?
1: Hier is dat echt een guesthouse. Hier is een badkamer. Ja, dat is hier plezant. Hier is ook een pooltafel. Met een barretje. Wacht, ik ga even het licht aandoen. En dan een tv, een discobarretje.
0: Oh.
1: Dat is hier eigenlijk heel gezellig. Ja. Maar dat is dus niet wat ik wou laten zien.
2: Als de muren konden praten.
3: Hey. Anja Daams.
4: VRT Radio 2.
0: Nee, Tanya wilde mij een grote hal laten zien waar haar hele leven ligt opgestapeld in dozen. Veel dozen. Dat is voor zo meteen. Eerst fixkes.

0: Vraag het aan, een beleefde vraag van Fixkes. Vanmorgen in Ole in de Kempen op bezoek bij Tanja Dexter. Tanja trok in bij haar man Michael en samen maakten ze van zijn huis een thuis voor hun gezin. Nu, het leven van Tanja zit eigenlijk nog ingepakt, want Michael kocht naast hun huis een huis met een grote hangar. Dat huis, dat dient voor feesten en de hangar staat vol met allemaal spullen van Tanja.
1: Dit is echt de hal. Dat is wel een beetje een rommelruimte. Hè? Dus nu moet je wel oppassen, want het licht staat daar.
0: Ja. Het leven van Tanja Dexters in een notendop.
1: Ja, dus klauter er maar even door. Zie foto's van vroeger allemaal. Hè? Oh. Zie mijn ouders nog hier, Dennis Blackmagic.
0: Ja.
1: Dus zo zie je maar. Oh, Anja kan zo blijven doorgaan met van alles. Nog mijn paaldans-dvd's, cursus paaldans dat ik heb gedaan. Hier ligt van alles. Kijk, zie je daar? Ja. Mijn naaktkalender, dan nog mijn eerste single die ik uitbracht, foto's allemaal. En zo zit dat allemaal vol.
0: Wat
1: zie nog een kroontje van een Miss België-verkiezing of weet ik veel
0: wat. Ja, inderdaad.
1: Boekjes overal. Je zie hier...
0: Al die boekjes waar jij hebt ingestaan, je hebt die allemaal bijgehouden.
1: Allemaal bijgehouden. Die kasten zitten ook vol, hè. Hier heb je een stuk van het Atomium, van het vroegere Atomium. Die stonden toen te koop voor 1200 of 2000 euro. Naar gelang de grootte kon je dan een stuk kopen.
0: Ja.
1: Ik heb dat van mij is niet gekocht. Ik heb dat eigenlijk gepikt.
0: Gepikt?
1: Ja, ik ga het anders zeggen. Een goede vriend van mij deed de werken. En die deed de vernieuwingen. Hè. Dus de oude stukken afhalen, de nieuwe plaatsen. En die zei gewoon tegen de maten. Zeg, als iemand een stukje wilt hebben, dan kom je vanavond maar met de camionet. Ja, en ik heb dat gedaan. Dus ja, mijn excuses. Ik heb het eigenlijk gekregen.
0: Ik zou hier zo graag komen opruimen, Tanja.
1: Ik
0: ruim graag op, hè.
1: Maar ik doe dat graag. Als de zon schijnt, mag je komen helpen.
0: De vraag, ben jij een verzamelaar of smijt jij gemakkelijk weg, is dus met deze beantwoord, hè?
1: Ja, ik ben een beetje een hamster. En hier zie je dan, je ziet tussendoor dan de wagens staan van Michael.
0: Hè,
1: dus hij houdt van al die oldtimers. Ja, en hier, dat is ook allemaal van mij nog, hè.
0: Help!
1: Ja, ik weet het. Dat gaat een schoenen, hier mijn campagnefoto's van L'Oréal toen ik Miss België was. En zo ligt hij hier vol met verhalen.
0: En dat zijn die schoenen?
1: Dat zijn mijn schoentjes nog. Van Vivienne Westwood, dat hou ik bij. Want Valentina Sot van Vivienne Westwood, die heeft daar al oorbelletjes van en dit en dat. En wie weet, en die roken naar snoepjes nog altijd. Dat was zo'n speciale editie. Met snoepjes.
0: Staan hier in een garage. Dexters.
1: Ah, wel ja. Nu komen de kasten, hè.
0: Ja.
1: Maar dus je ziet het, hè. Hier is serieus wat opkuiswerk.
0: Ja, dat is een leven. Nodig, dat is echt een leven. Dus de Miss België-periode is in huis niet meer zo aanwezig.
1: Oh, mijn lint ligt daar. Ik heb mijn ketting aan waar ik Miss België mee... Die ik heb gekregen als ik Miss België werd.
0: Oké. Okay. Ah, die draag jij nog altijd?
1: Ja, die draag ik veel, ja.
0: Ah,
1: ja.
0: Mooi.
1: Ja, hè? Ja. Normaal kunnen we langs hier naar buiten, hè.
0: Voilà.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Elke dag telt voor twee. BRT Radio 2.
0: Toch ook even vertellen dat je mijn hele babbel met Tanja Dexters kan beluisteren in de podcast Als de muren konden praten. En die staat op VRT Max.

0: Champagne en de oogjes van Tanja Dexter beginnen te blinken. Stil champagne van Davina Michel. Zometeen hebben we het trouwens over hun plekjes vinden in het nieuw samengesteld gezin.
1: Omdat Michel zo verliefd op mij was, was er geen ruimte meer tot herstel van de vorige relatie.
2: Let Robbie Williams entertain you op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Maak je klaar voor Life is Life 2026. Met onder andere Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel, Bart Peters, Suzanne en Freek, Kleimans en Van Geel en Robbie Williams. Tickets en info via lifeislife.be. Samen met Radio 2.
3: Dovi viert 46 jaar, krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
4: Hey schat, ik ben thuis met lekkere aardbeien.
5: Ah, super. Allee.
4: Ja, ja, het zijn hoogstraten aardbeien.
5: Ah, dan is het gewoon.
4: En als je de QR-code scant, dan weet je van welke teler ze komen.
5: Oh, dus zijn van eraf blijkbaar.
6: Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste. Hoogstraten aardbeien.
7: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Elke dag telt voor 2.
9: Radio 2.

0: Never Gonna Give You Up, een jaren 80 belofte van Rick Astley.
1: Als de muren konden praten.
0: Terug naar de Kempen in Ole, thuis bij Tanja Dexters. Tanja is de laatste 10 jaar wat uit de media verdwenen. Daar hebben we het zo meteen over. Ze ontpopte zich tot een huismoeder blijkbaar. Dus ik vroeg haar of ze effectief ook veel zelf doet.
2: Het enige dat ik laat doen, dat is echt het dwijlen. Omdat dat, ik ga ook eerlijk zijn, dat is iets dat ik echt niet graag doe.
0: Ja. Is er een taakverdeling in huis hier?
2: Ja.
0: Ja?
2: Mama doet alles. Ja, dat is de taakverdeling. Ik moet wel zeggen, in het begin als ik met Micha samen was, ik schrok daarvan dat hij het vlees aan het snijden was voor zijn zoon. Dat hem die in de douche aan het wassen was. Dat hem zo na het scheren zijn lavabo uitkuiste en alles die was. Ik had zoiets van, wow. Ondertussen is dat ook al lang niet meer. Ik vind dat oké om te koken. Want wij als vrouw zijn misschien iets handiger in koken. En iets handiger in... ik heb leren koken. Maar bijvoorbeeld bedden opmaken. Ja. Een hoestlaken en een dingen. Wij vinden dat evenzeer een lastige taak. Maar je merkt toch wel dat een man daar nog meer mee sukkelt dan wij.
0: Ja, maar we hebben dus, het moeten leren, hè, Tanja?
2: Ja, ik weet het. Maar dus ik kan wel begrijpen dat er zo instinctief wat taakverdeling is. Omdat dat in ons genen zo zit dat dat voor de ene gemakkelijker is dan de andere. Hè? Gelijk mannen die alles kwijt doen en niks weten liggen, die niks terugvinden. Ik heb me daarbij neergelegd, die hebben dat gewoon. Dat is in die hersenen, dat systeem zit daar niet. Dan zeg je in de frigo en dan vinden ze het nog niet, terwijl het voor hun neus staat. Daar ben ik niet meer kwaad om, omdat ik echt wel door heb dat ze daar ook gaar me niks aan kunnen doen. Maar bijvoorbeeld van die taken van, ik heb graag dat jij het vuil buiten zet. Ik heb gekookt, doe jij het vuil naar buiten. Mm-hmm. Daar moet ik dan ook wel zo achter zagen nog en zo. En snappen die dat nu niet?
0: Ja. En heeft Xavier dat bijvoorbeeld ook?
2: Ja. Ik heb bijvoorbeeld al 100 keer gezegd dat hem zijn schoenen in de schoenenkast moet zetten als hij binnenkomt. Ik heb dan een periode gewoon die schoenen in de kelder gesmeten. Ik zeg, en dat vindt hij dan heel ampetant, dat hij naar de kelder moet gaan om zijn schoenen te gaan halen. Ja. Ik zeg, maar zo besefte hoe ampetant dat ik het vind om mij alweer te bukken en dan naar de kast. Ja. En dan moet je denken, die kast staat daar gewoon bij het binnenkomen. Hè.
0: Ja, het is hier een nieuw samengesteld gezin.
2: Mm-hmm. Hè?
0: Is dat vlot verlopen?
2: Wel, tussen Valentina en Xavier is dat eigenlijk wel altijd heel goed gegaan. Die hebben altijd heel snel een broer-zusrelatie gehad.
0: Ah, ja.
2: In die zin ook dat ze soms elkaar irritant vonden. Waar dat kan merkte van, ja, dit is gelijk broers en zussen zijn. Maar mijn relatie met Xavier in het begin, dat was natuurlijk niet goed. Ik was een binnendringer, hè. Ik was een binnendringer en dat heb ik hem ook nooit kwalijk genomen of zo. Dat is eigenlijk met de jaren heen wel goed gekomen. Nu is dat al lang goed, hè. Mm-hmm. Maar in het begin, als ik zo'n binnendringer was, dat was omdat dat ook tegen hem gezegd werd door iedereen. Omdat iedereen nog zo in die fase zat van, het komt nog wel goed met mama. En ik ben nooit de reden geweest waarom zij uiteen zijn gegaan. Maar ze hebben mij wel altijd als reden gezien waarom ze niet meer terug zijn samengekomen. Mm. Omdat Michael zo verliefd op mij was, was er geen ruimte meer tot herstel van de vorige relatie. Mm. Maar dat was dan even natuurlijk moeilijk voor Xavier. Maar dan de eerste jaren waren moeilijke jaren met mij en Michael. En Michael veel weg was van huis. Mm. En dat heeft mij toen heel veel heel verdrietig gemaakt. Ik ben veel eenzaam geweest. Ik zat alleen met de kinderen. En Xavier heeft toen die periode ook zijn papa veel gemist. En zeker omdat hij ook merkte dat hij nog op zoek was naar, wil ik bij Tanja zijn of wil ik bij iemand anders zijn. Dus ik heb hier veel alleen gezeten met Xavier. Dat hem zijn papa ook miste eigenlijk. En er waren soms ongelukkige periodes. Maar die periodes hebben Xavier en mij wel dicht bij elkaar gebracht.

0: We kunnen niet zeggen dat Tanja Dexters deze wijze raad in de wind slaat. Leef van André Hazes. Want inderdaad, als we aan Tanja denken, dan denken we aan een turbulent leven, aan waaghalzerij, wat nog allemaal. Maar is de Tanja die wij kennen nu heel anders dan de Tanja die ze thuis is?
1: Ja en nee. Ik zal op televisie, en dan spreek ik vooral over vroeger, want ik ben bijna 10 jaar eigenlijk uit de showbiz gegaan, bewust en niet bewust. Waardoor dat ik in die 10 jaar sowieso als persoon ook ouder en rustiger ben geworden. Maar vroeger liet ik in de showbiz eigenlijk mijn kans zien die dat ik het liefste naar buiten wou brengen. Mm-hmm. Ik had toen geen behoefte om te zeggen tegen iedereen van oh, ik heb mijn kindje in bad gestoken en ik ben de beste mama ter wereld. Terwijl dat ook wel was. Maar ik wou gewoon tv brengen op de manier dat ik het leuk vond en op de manier hoe dat mensen mij wouden zien. Mm-hmm. En dat was dan meedoen aan de Fear Factor, mm-hmm, of de Grote Sprong, of de Media Madame, of de gekke dingen allemaal, de plezante dingen. Pokertoernooien gaan interviewen, racen met de motto.
0: Maar mis je dat dan niet?
1: Jawel, soms heb ik zo wel iets van, goh, ik wil de kriebel nog wel eens voelen. Mm-hmm. Ik heb dat wel gemist, ja.
0: Zeg, je hebt zotte dingen gedaan, hè. Stel nu dat Valentina volgende week op de Eiffeltoren gaat staan en roept, mama, ik ga springen. Wat zou je dan zeggen?
1: Ze is onlangs naar Parijs geweest en ze heeft mij gebeld, want ze was daar met vrienden. En ze heeft mij gebeld en ze heeft gezegd, mama, waar stond jij dan precies? Ik zeg, ja, vlak onder het restaurant, want hoger kan je niet. Op 280 meter ongeveer. En als je het water links hebt en de tuinen rechts, dan ben ik naar die kant gesprongen. En dan zei ze van, wow, amai mama, dat jij dat gedurfd hebt. Oh my god, ik krijg er kriebels van. Wel cool, cool. Dus ik weet dat ze dat niet gaat doen. Maar om uw vraag juist te beantwoorden, nee, dat zou ze niet mogen van mij.
0: Allee.

0: dat ik heb gebasejumpt. Mama, sorry dat ik al die parachutesprongen heb gedaan. Dat is het eerste dat ik zei, oh my god, mama. Mama, wat heb ik u aangedaan? Maar die adrenaline dat je dan voelt. Ik snap echt niet waar mensen ooit de rottels hebben gehaald. Dat ik aan de drugs zou gezeten hebben of dit of dat. Sorry, maar mijn drugs is altijd adrenaline geweest. Met de motorracen, met de auto's racen, parachutespringen, basejumpen. Al die uitdagingen, fear factor. Die rush dat door je lichaam gaat... Dat geeft een kick.
1: Is die motto dan van jou die hier in de living staat?
0: Nee, die is van Michel.

0: Zoals je in de reeks op streams kan zien, verblijven Tanja Dexters en haar man Michael heel vaak in Spanje. En Tanja droomt dan ook van een toekomst daar. Dus als ik haar over 20 jaar een mailtje stuur met de vraag: Tanja, hoe gaat het nu met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja,

0: Ik moest even aan je denken, dus ik schrijf je deze mail vanuit een paar jaar verder in mijn leven. Het gaat goed met mij, echt goed. Ik woon ondertussen eindelijk in Spanje, in Marbella, samen met mijn man. We zijn nog altijd even gelukkig samen. Ja, we kibbelen nog af en toe. Dat zal waarschijnlijk ook nooit veranderen. Lach, lach, lach. Maar de liefde zit nog altijd diep en oprecht. Dat voelt zo mooi en vertrouwd. Met de kinderen gaat het ook super. Ze wonen nu in ons ouderlijk huis, hun thuis ondertussen. En dat is toch wel bijzonder om te zien. Ze hebben allebei een weg gevonden, een job waar ze gelukkig van worden en dat maakt mij misschien nog het meest trots. Ze komen regelmatig naar ons in Spanje en die momenten samen, dat zijn echt kleine stukjes geluk. Dan is het genieten, lachen, samen eten en ja, af en toe ook een feestje. Onze hondjes zijn mee verhuisd naar Spanje. Die genieten hier even hard van het zonnetje als wij. De poesjes zijn in België gebleven bij Valentina en Xavier. En dat voelt ook goed zo. Alles heeft zijn plaats gekregen. En wij? Wij gaan ook nog geregeld terug naar België. Op bezoek bij de kinderen. In ons vroegere huis. Dat blijft toch een speciaal gevoel. Om daar binnen te stappen als gast. Terwijl het ooit helemaal van ons was. Maar tegelijk voelt het warm. Want zij maken er nu hun thuis van. Als ik het zo allemaal bekijk, kan ik alleen maar zeggen, het is een happy life. Niet perfect, maar wel echt. En dat is meer dan genoeg. Ik hoop dat jij ook goed zit, Anja. Waar je ook bent in jouw leven. Liefs, Tanja.
1: Als de muren konden praten.
2: Backstage Producties stelt voor... Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
3: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
2: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
3: Aspe, het slotakkoord.
2: Met onder andere Francesca van Tielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
4: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
5: Bij getest.
6: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
8: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
7: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
9: Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: 10 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de passagiers van de Hondias op te vangen. Dat Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak, is vanochtend aangekomen op het Canarische eiland. De komende uren worden alle passagiers van boord gehaald met bootjes, daarbij ook twee Belgische reizigers. Collega Matthias Tuyls is ter plaatse en zegt dat de hele operatie nu elk moment kan starten.
1: Er hangt hier een gespannen stilte in de haven van Granadilla, omdat de operatie, omdat die nu elk moment zou kunnen beginnen. Er zou nog een medische inspectieteam aan boord zijn voor een laatste check-up. En dan zouden die passagiers met dus die bewuste bootjes per 5 aan de wal worden gebracht. Van daaruit gaat het meteen de bus op en dan snel naar de luchthaven Tenerife Sur om zo snel mogelijk te vertrekken. Maar voorlopig zijn we allemaal nog in blijde verwachting. Hier pers is massaal aanwezig voordat dat zal gebeuren.
0: Op het schip raakten enkele passagiers besmet met het Hantavirus. 3 mensen zijn overleden. Van de opvarenden die nu nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een val uit een springkasteel. Het ongeval gebeurde gisteren namiddag tijdens een voetbaltoernooi. De jongen nam daaraan deel met zijn club en was tussendoor aan het spelen op een springkasteel. Rond 2 uur in de namiddag is de jongen dan van dat springkasteel gevallen en op een omheining terechtgekomen. Hij werd nog overgebracht naar het UZ Gent, maar daar is hij overleden. 4 op de 10 ouders van kinderen van 5 jaar ervaren opvangstress. Dat geldt zowel voor koppels als voor alleenstaanden. Ze zeggen dat ze er vaak alleen voor staan en moeite hebben om opvang te vinden. Dat blijkt uit een grootschalig OESO-onderzoek. 2 op de 10 ouders zeggen dat ze niet genoeg op familie of vrienden kunnen rekenen wanneer het nodig is. Ellen de Wit heeft als bewust alleenstaande moeder van 2 kinderen soms ook moeite met opvang vinden.
2: Ofwel probeer ik het zelf te doen, ofwel probeer ik te kijken of het mogelijk is binnen familie of binnen vrienden. Ik probeer dat wel tot een minimum te beperken, omdat ja, die mensen ook allemaal hun leven hebben en hun eigen dingen. En anders zijn er ook nog altijd het netwerk van babysits. Maar dat is natuurlijk ook weer een kostelijke zaak.
0: Koningin Mathilde is vanochtend vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Turkije ligt strategisch erg goed als toegangspoort tussen Europa en Azië en het is ook een belangrijke NAVO-bondgenoot. Collega Pascal Mertens, jij reist ook mee. Waarom leidt koningin Mathilde deze missie?
3: De koning had het daar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee, hè. Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus ze keert nu even terug naar haar leven als prinses.
0: Pascal, dankjewel. In Oostenrijk zijn 2 vrouwen zwaar gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen verkeert nog altijd in levensgevaar. De 2 zouden tijdens de sprong tegen elkaar gebotst zijn en daarna een hoogspanningskabel hebben geraakt. 1 van hen viel dan ook nog eens in een rivier, maar kon daar wel worden gered. Waarom ze tegen elkaar zijn gebotst tijdens de sprong is voorlopig nog niet duidelijk. Steeds meer wolken vandaag. Tegen het einde van de dag krijgen we kans op buien, maxima tot 22 graden. Morgen een wisselvallige dag en nog 16 graden in het centrum van het land. Meer op vrtnieuws.be.
4: Hoogstraten aardbeien.
5: Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2. Radio 2.
6: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
7: Sunday. De prehistorie.
5: Guy de Pree.
8: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. De volgende aflevering van de prehistorie, dat wordt een speciale, want daarin geef ik een overzicht van 70 jaar Eurovisie Songfestival met de mooiste Vlaamse en buitenlandse songfestivalliedjes en ook de opvallendste gebeurtenissen tijdens die 70 jaar Eurovisie Songfestival. Het zal een goed gevulde aflevering van dit programma worden, vermoed ik. Maar hopelijk eentje waarvan je met volle teugen kan genieten. In deze uitzending geen songfestival, maar zowel hits en nieuwsfeiten uit de tweede week van mei 1960, 70, 1980 en 1990. 66 jaar geleden, in mei 1960, was er een duidelijke toename van de meisjesnaam Marina in de bevolkingsregisters van Vlaamse steden en gemeenten. En dat was voor een stuk een gevolg van het gigantische succes van Rocco Granata, die met zijn liedje Marina een wereldhit te pakken had in mei 1960.
5: Radio 2.
7: De prehistorie.

0: Marina was bedoeld als B-kantje van een single, maar het werd de grote doorbraak van de Italo-Belg Rocco Granata. In Nederland floreerde ook Willy Alberti's versie. De pa van Willeke verkocht 400.000 exemplaren van Marina voor een groot deel aan de Italiaanse gemeenschap in de Verenigde Staten, waardoor hij als eerste Nederlander ever de Billboard Hot 100 haalde. Maar de enige echte originele versie is van onze nu 87-jarige sympathieke landgenoot Rocco Granata. De mensen hadden het in de tweede week van mei 1960 over deze dingen. De Amerikanen gaven toe dat ze met hun spionagevliegtuigen U-2, waarvan er eentje door de Russen werd neergehaald, verkenningsvluchten boven Siberië uitvoerden. En in de stad Antwerpen verwelkomde burgemeester Lode Kraaibeks 66 jaar geleden de Shah van Iran en onze koning Boudewijn.
1: This weekend, where the good guys are.
2: De prehistorie.
3: Radio 2.
2: Met Guy de Pre.

0: Niels Sedaka in mei 1960 met Oh Carol over een jonge Carole King. Naar aanleiding van het overlijden van Niels Sedaka op 27 februari van dit jaar bracht die Carole King op sociale media hulde aan haar high school sweetheart. Soms schreef hem als een uitzonderlijk talent die haar inspireerde om ook liedjes te gaan schrijven. En dat is haar wonderwel gelukt natuurlijk. In 1960 zaten we in volle koude oorlog en die werd door de twee toenmalige supermachten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, onder meer gevoerd door elkaar te bespioneren. Een U-2, een Amerikaans spionagevliegtuig, dat overigens nog altijd in gebruik is door de Amerikaanse luchtmacht en waar de Ierse rockband zijn naam vandaan heeft, werd begin mei 1960 neergehaald boven Siberië. De piloot Gary Powers werd gearresteerd door de Sovjets, verscheen voor een Russische rechtbank en werd veroordeeld tot 3 jaar cel en 7 jaar werkkamp. Maar na 21 maanden al werd hij aan de Berlijnse muur uitgewisseld voor een Russische spion. Zo klonk het in het Britse bioscoopjournaal van 66 jaar geleden.
1: On display in Moscow, what's alleged to be the wreckage of the U-2 spy plane, which Russia claims to have shot down by rocket. Captain Powers, he is to be put on trial, says Mr. Khrushchev. Whatever the truth of the details of the story, it's a most unfortunate pre-summit incident. Mr. K, of course, continues to extract every ounce of propaganda from it. To hear him, you'd think that intelligence or espionage was something quite unknown to Soviet Russia.
2: We work in the same way, only in different areas.

that's pretty.

0: In de tv-special The Frank Sinatra Timex Show, Welcome Home Elvis, op 12 mei 1960, naar aanleiding van de terugkeer van Presley op de beeldbuis na zijn militaire dienstplicht, werd geschiedenis geschreven. Het duet dat beide heren, Elvis Presley en Frank Sinatra, daarin samen zongen, droeg bij tot de vervelling van Elvis van rebelse rock'n'roll zanger tot mainstream artiest. Er werd van Love Me Tender en Witchcraft nooit een studio-opname uitgebracht, maar de beelden van de live-uitvoering in de tv-show die vonden wel hun weg. Sinatra interpreteerde Presley's Love Me Tender, terwijl de King op zijn manier Sinatra's Witchcraft zong. Elvis ontving $125.000 voor zijn bijdrage aan de Frank Sinatra Timex Show. De Verenigde Staten wilden eerst niet toegeven dat ze de U-2-vliegtuigen gebruikten voor spionage. En ze hielden het initieel bij vluchten om weerkundige informatie te verzamelen. Op vrijdag 11 mei 1960 verklaarde de Amerikaanse president Ike Eisenhower dan toch dat het om verkenningsvluchten boven de Sovjet-Unie ging. Want de Verenigde Staten wilden ten allen prijze een tweede Pearl Harbor vermijden, zei hij.
1: No one wants another Pearl Harbor. This means that we must have knowledge of military forces and preparations around the world, especially those capable of massive surprise attack. Secrecy in the Soviet Union makes this essential. In most of the world, no large-scale attack could be prepared in secret. But in the Soviet Union, there is a fetish of secrecy. This is a major cause of international tension and uneasiness today.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Radio 2.
2: Terug naar de gouden jaren 60.
1: De prehistorie.
2: Guy de Pre.

0: En het speelde ik hier in de prehistorie over de tweede week van mei 1960. Het knappe diep in mijn hart van Jo Leemans, die toen naast haar solo-carrière ook de huiszangeres was van het orkest van Francis B. En dit was de Amerikaanse rocker Eddie Cochran, die op 17 april 1960 was bezweken aan de verwondingen die hij de nacht daarvoor had opgelopen bij een autocrash. Cochran's laatste hit verscheen na zijn dood in de hitlijsten, maar dat de Three Steps to Heaven had dus wel een wrange bijsmaak. De Amerikaanse regisseur Jules Dassin, de vader van zanger Joe Dassin, maakte 66 jaar geleden de succesfilm Never on Sunday. Hij speelde daarin zelf ook een rol van een Amerikaanse toerist, terwijl de Griekse Melina Mercouri de hoofdrol had, die van de prostituee Ilia. Mercouri kreeg daarvoor op het filmfestival van Cannes de prijs voor beste actrice. Het bouzouki-thema van de film werd een grote hit en leverde de componist Hadjidakis in 1961 een Oscar op voor beste filmmuziek. Vrijdag 13 mei 1960 vertelde Melina Mercouri over haar rol in Never on Sunday, een film die zich afspeelde in haar geliefde vaderland Griekenland.
1: On est gay parce qu'on est pauvre. Qu'est-ce que vous voulez? On a rien d'autre à faire. La joie, ça existe en Grèce parce qu'il y a le soleil, parce qu'on est heureux. J'ai joué des rôles qui étaient tristes, mais toujours avec une note d'optimisme, parce que le peuple grec, c'est un peuple optimiste.

0: Introductie van de anticonceptiepil in de Verenigde Staten inspireerde 66 jaar geleden deze in 2022 overleden countryzangeres Loretta Lynn tot dit liedje, The Pill. Lynn was 28 in 1960 en had toen al 4 van haar 6 kinderen op de wereld gezet. In 1964 zou ze nog bevallen van een tweeling. The Pill was haar meest controversiële, maar ook meest succesvolle song. Loretta Lynn zong over een vrouw die zich verzette tegen haar man die haar elk jaar zwanger maakte, maar die dankzij de pil eindelijk haar vrijheid terugvond. Conservatieve Amerikaanse radiozenders banden het nummer en geestelijken verboden hun parochianen zelfs om er naar te luisteren. De Brit Richard Attenborough was de oudere broer van de bekende filmmaker van BBC natuurdocumentaires David Attenborough. Richard was zelf ook een bezig baasje, want hij was acteur, filmmaker, producer, ondernemer en politicus. In 1983 zou hij 2 Oscars winnen met zijn film Gandhi. En we kennen hem ook als acteur in Jurassic Park uit 1994. Vrijdag 13 mei 1960 vertelde Richard Attenborough over zijn film The Angry Silence, waarin hij voor het eerst acteerde en ook de rol van producer op zich nam. Niet evident blijkbaar.
1: It was a great problem because all actors are egotists, naturally enough. Otherwise they wouldn't be actors. And the great problem one had to face was if you play a part in a film, when you go to see it on the screen, your main concentration, obviously, is on you. Is on how have I done that? Have I done that right? Could I have done that better? And so on and so on. But when one becomes a producer and playing in it at the same time, one somehow has got to cut out that feeling of direct interest in a person and obtain some form of objective perspective on the thing as a whole. I just hope that it's come off. It's been very exciting, tremendously exciting.

0: Johnny Preston werd ontdekt door de Big Bopper. Die hielp hem ook aan zijn eerste hit met Running Bear. En dit Cradle of Love was daarvan de opvolger en een hit in de lente van 1960. Daarna was het afgelopen met de grote hits voor Preston, al bleef hij nog decennia lang optreden. Hij overleed begin 2011. En dat was het voor de 60s vandaag, want we duiken nu samen de 70s in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

Een van mijn favoriete nummers van zijn 50 jaar geleden. Sympathy door Steve Rowland en The Family Dog. Steve Rowland produceerde ook hits voor Dave D, Dozy, Beaky, Mick en Titch. En deze cover van wat origineel een song was van de groep Rare Bird behaalde bij ons en in Nederland hoge noteringen. Maar op 9 mei 1970 kwam het nog maar nieuw binnen in onze toen tweede BRT Top 30 ooit. Over deze onderwerpen werd er 56 jaar geleden gepraat. In de tweede week van mei 1970 dus. De Amerikaanse Nationale Garde schoot aan de Kent State University in Ohio 4 studenten dood die protesteerden tegen de oorlog in Vietnam en tegen de Amerikaanse invasie in Cambodja. 5 dagen later betoogden 100.000 mensen in Washington tegen de Vietnampolitiek van president Nixon. Je hoort straks de vader van een van de doodgeschoten studentes. De Rode Duivels vertrokken 56 jaar geleden naar het WK voetbal in Mexico. En Blue Mink, een Britse groep rond componist en producer Roger Cook, scoorde toen met Good Morning Freedom. Madeline Bell was de getalenteerde zangeres.

0: kleinste steegje.
1: Goedemorgen.
2: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
0: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
3: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
4: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
0: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
3: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
5: Radio 2.
3: Terug naar de gouden jaren 70.

0: I Can't Help Myself, Sugar Pie Honey Bunch, was in 1965 de eerste Amerikaanse nummer 1 van de Four Tops. Liedzanger Levi Stubbs haatte het, maar na de nummer 1 notering verzoende hij zich met de compositie, die in 1970 werd heruitgebracht en in Groot-Brittannië, en daar in tegenstelling tot 5 jaar eerder, toen wel de top 10 haalde. Alison Krauss was een Amerikaanse studente aan de Kent State University in Ohio, die betoogde tegen de oorlog in Vietnam en tegen de Amerikaanse invasie in Cambodja. Op 4 mei 1970 werd ze door de Nationale Garde op haar universiteitscampus doodgeschoten, samen met 3 andere protesterende studenten. Neil Young schreef de protestsong Ohio over dat bloedbad voor de supergroep Crosby, Stills, Nash & Young. De dag na de moord op zijn dochter vroeg de vader van Alison, Arthur Krauss, een overlever van de Nazi-Holocaust, of het anti-oorlogsprotest van zijn dochter voor de Amerikaanse overheid een reden was om haar dood te schieten.
1: She felt that war in Cambodia was wrong. Is this dissent a crime? Is this a reason for killing her? Have we come to such a state in this country that a young girl has to be shot because she disagrees deeply with the actions of her government? I want something to be done.

0: Deze Britse band Christie bestond uit speelfiguur Jeff Christie en Mike Blakely, de jongere broer van Alan Blakely van de Tremolos. Christie bood in 1970 Yellow River dan ook aan de Tremolos aan, maar de band bedankte voor de eer. Achteraf bekeken een blunder van het formaat, want het werd een grote hit en het stond op 6 juni 1970 op nummer 1 in de Britse singleslijsten. Voor een periode van 6 weken vertrokken de Rode Duivels op zaterdag 9 mei 1970 naar Mexico om daar deel te nemen aan het WK voetbal. Bondsvoorzitter Louis Wouters net voor hun vertrek naar het verre Mexico.
1: Ik denk dat dat voor hun een probleem is. Daarmee dat we iemand meegeven die zich speciaal met die kant zal bezighouden. Ze zijn gehuwd, ze zijn toch allemaal mensen die in het midden in de sport staan, die gewoon zijn aan een zeer lange activiteit in België. Ik denk dat dat een probleem is waar we ons moeten mee bezighouden, Ginder. Maar we hebben filmen mee, we hebben boeken mee, we zullen verplaatsingen maken, kleine zaken af en van het jaar.

0: 8 mei 1970 werd het laatste studioalbum van de Beatles, Let It Be, uitgebracht. En daaruit was dit natuurlijk de titelsong. Het lange wachten op die LP was te wijten aan producer Phil Spector. Die had heel wat tijd gestoken in het hermixen van de liedjes. Op 13 mei 1970 ging in New York dan de gelijknamige Beatles-film in première. 56 jaar geleden werd in onze scholen een wedstrijd georganiseerd over ruimtevaart. En de winnaar was een meisjesklas in Ukkel. Reporter Jan Bouwens vroeg woensdag 13 mei 1970 hoe ze het hadden aangepakt. En ik kreeg een gevat antwoord.
1: Het verwondert mij dat een meisjesklas de eerste prijs heeft. Je zou toch denken, ruimtevaart is echt iets voor jongens of niet?
2: Maar meisjes zijn daarom niet minder waarde dan jongens, hoor. Meisjes kunnen toch ook opzoeken in encyclopedies en documentatie zoeken?
1: Zou jij later ergens willen betrokken zijn bij zo'n wetenschappelijk experiment, dat zij als ruimtevaartster, zoals bijvoorbeeld de Reshkova?
2: Misschien later, als het zeker is dat ze terugkomt en dat ik heel zeker is, dan zou ik wel durven.
1: Nu is het nog niet zo zeker.
2: Ik weet het niet, ik zou nog niet naar

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Radio 2 in Limburg live.

ongeveer gelijktijdig met onze BRT Top 30 ging begin mei 1970 ook onze Vlaamse Top 10 van start. En in de allereerste editie daarvan was deze Anneke Soetaert hekkensluiter met Weet je, weet je. Anne was in Vlaanderen groot geworden dankzij televisieprogramma's zoals Ontdek de Ster en Canzonissima. De zangeres leerde een Amerikaanse muzikant kennen die ze achterna reisde en voor wie ze de naam Anne Bradford aannam. Dat huwelijk liep op de klippen, maar ze vond er wel een nieuwe liefde, de inmiddels op hoge leeftijd overleden John Valens. Je hoorde vanmorgen in de prehistorie over week 2 van mei 1970 nog eens de pittigste onder de Vlaamse zangeressen van toen, Anneke Soetaert. En wat hoor je na het nieuws? Hits en nieuwsfeiten uit mei 1980. En dan passeren Funky Town van Lip Sync, What I Like About You van de Romantics en nummer 1 van de Kreuners, hier onder andere de Revue. Afspraak dus over enkele minuten.

0: Amai, check die foto van Trump met een rollator.
1: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
0: Ah, serieus?
1: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
4: Keuken. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Er zijn meer details bekend over het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag er een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen de omheining. 4 kinderen raakten daarbij gewond, onder wie een jongen van 7. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. De 3 andere kinderen raakten licht gewond. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft een deskundige aangesteld die het ongeval onderzoekt. De eerste passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken zijn zo net van boord gegaan. Matthias Stels volgt daar voor ons in Tenerife.
1: Ja, het heeft allemaal wat langer geduurd dan voorzien, maar een dik kwartier geleden is een eerste groep passagiers, Spaanse staatsburgers, zijn die toch met een bootje aan de wal gebracht. Die zijn momenteel in een legertent verdwenen, maar zouden elke minuut via de bussen moeten vertrekken naar de luchthaven. Dus de operatie waar zo lang werd naar uitgekeken, die is wel degelijk begonnen.
0: Door het Hantavirus zijn 3 passagiers van het schip overleden. De rest van de reizigers hebben geen symptomen, maar uit voorzorg wordt iedereen wel onderzocht. Er zijn ook 2 Belgen aan boord. Zij zullen worden opgevolgd in het UZ van Antwerpen en zullen ook in quarantaine moeten gaan. Koningin Mathilde is vanochtend vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertes, jij reist ook mee. Wat is het belang van deze economische missie?
2: Wel, deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije, met maar liefst 428 deelnemers. Want door de geopolitieke onzekerheid willen ondernemers nu eigenlijk graag business doen met bevriende landen of nabije landen. En Turkije is het allebei. Het ligt fantastisch. Het is het toegangspoort tussen Europa en Azië. Een veilig land in het Midden-Oosten en ook de springplank naar Afrika. En het is een NAVO-bondgenoot en economisch al sterk verbonden met de EU via de douane-Unie. Het leidt wel onder een hoge inflatie, waardoor het er niet meer zo goedkoop is als vroeger. Maar Turkije staat op een keerpunt. Het wil bedrijven aantrekken in nieuwe sectoren, zoals defensie, duurzame energie, technologie. Dat staat dus op het programma en ook de veiligheid van havens en luchthavens.
0: Oké, Pascal, dankjewel. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op premier Keir Starmer toenemen na de forse nederlaag van zijn Labour-partij bij de lokale en regionale verkiezingen. Volgens de omroep BBC willen al zeker 30 Labour-parlementsleden dat Starmer opstapt als partijleider en dus ook als premier. En mogelijk volgen er nog, zegt collega Katrien van der Schot.
3: Al voor de verkiezingen zelf, toen die rampzalige resultaten werden voorspeld, gingen er al stemmen op bij bijvoorbeeld de vakbonden dat het zo niet verder kon. En toen de verliezen zich opstapelden, vrijdag was dat dan, hoorden we ook al een aantal kopstukken om het ontslag van Starmer vragen. Of tenminste een soort van uitstapscenario voor de nieuwe nationale verkiezingen over 3 jaar. En nu lijkt dat toch wel in een stroomversnelling te komen. Catherine West, een parlementslid en een vroegere staatssecretaris bij Labour, stelt een ultimatum aan de regering. Ofwel dagen jullie Starmer uit, voor morgen is dat dan, als partijleider en dus ook als premier, ofwel doe ik dat zelf.
0: Labour heeft bij de verkiezingen van afgelopen donderdag zo'n 1500 zetels op lokaal niveau verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage is de grote winnaar en zij halen vanuit het niets meer dan 1400 zetels. Het weer vandaag, steeds meer wolken. Tegen het einde van de dag kans op buien. Temperaturen tot 22 graden. Morgen wisselvallig en nog 16 graden in het centrum van het land. Dinsdag eerst opklaringen, maar nadien meer wolken. Wel zo goed als droog en nog 13 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dorso. Ergonomisch slapen. Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2. Radio 2.
5: What we're gonna do right here is go back. Back into time. Sunday.

0: Welkom terug in de prehistorie in de tweede week van mei 1980 met de song die zijn naam gaf aan het jaren 80 funk, soul en disco programma Funky Town van Lips Inc. Lips Inc. was een bedenksel van producer Steven Greenberg en zangeres Cynthia Johnson die 46 jaar geleden Miss Black Minnesota was. Ik wil dit nummer vandaag graag opdragen aan mijn lieve collega Annemieke Pieters die eind vorige maand is overleden en met wie ik heel de jaren 80 Funky Town heb mogen presenteren. Ik heb nog een fragmentje gevonden uit een van de programma's, eigenlijk een spotje voor een evenement van Funky Town, waarin ook de stem van Annemie nog eens te horen is.
1: Hi, this is Jeffrey Daniels of Shalimar, inviting you to come down to the Manhattan Disco in Leven, Wednesday, the 2nd of June, for the fabulous Funky Town Party starting at 8 p.m. And we'll all make this a night to remember.
2: Night to Remember, dat was de eerste Funky Town 5 zeker en dat wordt de tweede ook.
3: En die gaat door op woensdag 2 juni in de Leuvense Manhattan vanaf 20 uur.
2: Naast een pak videoclips van artiesten uit de funkwereld zijn er ook optredens van Allé Allé
3: en van Mike Anthony. Everybody wants to live
2: together. Why can't we live together? Funky Town, woensdag 2 juni, live in de Manhattan in Leuven en in stereo op uw radio via BRT2 Omroep Brabant.
3: Reserveer nu uw tickets aan 100 frank op dit adres. Funky Town Party 2, Manhattan, Vaart, Leuven. Of de avond zelf aan de kassa. De Funky Town Party, woensdag 2 juni.

0: In ons radioprogramma Funky Town in de jaren 80 van de vorige eeuw, dat Annemieke Pieters en ik in die 80's presenteerden bij BRT 2 Omroep Brabant, kwam dit gezelschap Shalamar vaak langs op plaat, maar ook live tijdens de tweede Funky Town Party in de Manhattan in Leuven, zoals je daarnet nog kon horen. Shalamar met The Second Time Around, ter nagedachtenis van Annemieke Pieters, die ons enkele weken geleden voorgoed heeft verlaten. Enkele onderwerpen waarover de mensen praten in de tweede week van mei 1980. Want daarover gaat het hier nu in de prehistorie. Het protest tegen de bouw van een kerncentrale net over de Franse grens in Chaux. De Belgische marine enterde een Nederlandse vissersboot die, ondanks de waarschuwingen, toch binnen de 12-mijlszone van ons land kwam vissen. En in de tweede week van mei 1980 ging de BRT-televisie van start met teletext.
1: Terug naar de gouden jaren.
2: De prehistorie.
1: Radio 2.
0: In de Amerikaanse staat Florida botste zaterdag 10 mei 1980 een Liberiaans vrachtschip tegen een brugpijler. 32 mensen kwamen daarbij om het leven. Het ongeluk gebeurde in de baai van Tampa toen er een zware storm woedde en de zichtbaarheid bijna nihil was. Het wegverkeer op de brug stortte 30 meter naar beneden.
3: A Greyhound bus en route from Chicago to Miami dropped 150 feet into the water. There were 23 people on the bus, now dimly visible beneath the surface. Divers found an air pocket inside the bus, but said none of the occupants got to it. Three cars and a pickup truck also plunged off the torn bridge. The driver of the truck, Wesley McIntyre, was the only survivor.
4: This happened so fast that the bridge was swaying, and I seen the ship, and I figured it was all over when I couldn't stop. All I remember next thing was I was in the water, and I managed to get the door open, and I started swimming to the surface, and I finally made it up.

0: Deze Detroit Spinners waren een beetje van de radar verdwenen tot producer en componist Michael Let's All Chant Zager in 1980 voor hen deze medley bedacht. Working My Way Back to You, origineel van de Four Seasons uit 1966, en zijn eigen Forgive Me Girl. Het werd een nummer 2 hit in de Verenigde Staten en ook een groot succes bij ons hier. In mei 1980 werd de grote prijs Formule 1 van België niet in Francorchamps, maar wel op het circuit van Zolder verreden. Maurice Belien van de omloop van Zolder op donderdag 8 mei 1980.
1: Er wordt hier gewerkt in Zolder door iedereen, zowel de gemeente, de VVV, Ottoclub, de circuit zelf. Iedereen helpt hier fantastisch mee.
2: Hoe zit het met de piloten en hun opinie over het circuit zelf?
1: Ik geloof dat het duidelijk is dat de inspanningen die wij doen voor hun veiligheid ook door hen wordt geapprecieerd. En dat is wel ook weer wederkerig. En zo is het zo dat wij dit jaar een hoop werken gedaan hebben die zelf niet gevraagd werden. Wij zijn, laten we zeggen, al zo onderlegd dat we zien wat gevaarlijk is en dat wij ook reeds ingrijpen voordat het te laat is. Ik ben er zeker van dat we een van de veiligste circuits zijn van de wereld.

0: Dus heb je...
1: Lapidus perineum, ai ai ai.
0: Dus je moet om medicatie in de apotheek.
2: Niet alleen met tijdens het eten, slapen, lopen, springen, shoppen, koken en armen.
0: Je komt weer thuis en voelt je helemaal... Ongeveer 1 op 3 Vlamingen durft te weinig vragen stellen aan zijn dokter, weet te weinig over de eigen gezondheid en neemt daardoor niet de juiste beslissingen. Daar willen Anne en Daan iets aan doen.
3: We bekijken wat het probleem precies is en hoe je met 3 simpele vragen een betere kijk kan krijgen op jouw gezondheidssituatie.
0: Ah, maar ik weet toch al alles? En anders vraag ik het wel aan dokter Google of therapeut AI.
3: Dat gaan we dan toch eens testen met echte dokters, apothekers en experten.
0: Volgende week bij Radio 2 Anne en Daan.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Radio 2.
0: Terug naar de gouden jaren 80.
7: De prehistorie.
0: Guy de Pre.

0: Annette Kreuners in mei 1980 met hun eerste echte singeltje nummer 1. En nu de Romantics, die in Vlaanderen de 11e plaats in onze top 30 bereikten met What I Like About You. 46 jaar geleden probeerde Wilfried Martens een regering op de been te helpen. En zoals we allemaal weten is dat geen sinecure in dit landje. Reporter Geert van Istendaal op woensdag 14 mei 1980 met ex-premier Paul van den Boeijnans van de PSC, de Franstalige Christen-Democraten.
1: Meneer van den Boeijnans, uw partij gaat ja zeggen tegen het akkoord, maar heeft uw partij geen bezwaren, bijvoorbeeld over Brussel? Status quo, vaste begrenzing waarschijnlijk?
2: Je hebt kunnen vaststellen dat er geen enthousiasme is. En hadden wij alleen aan het electoraal aspect gedacht, dan hadden wij moeten nee zeggen. Maar dit land moet geregeerd worden. En daarom moet men uit de slap geraken. En het is om die reden dat wij Brusselse Christen-Democraten aanvaarden dat men de oplossing voor Vlaanderen en Wallonië tot stand brengt, in de hoop dat men in de komende maanden in een geest van verdraagzaamheid en van begrip ook een oplossing voor Brussel zullen vinden.

0: Eigenlijk had de Italiaanse muziekproducer Giorgio Moroder Stevie Nicks van Fleetwood Mac in gedachten voor dit Call Me, maar dat werd niks, want Nicks had net een nieuw contract getekend bij haar platenlabel. Daarop kwam Blondie in beeld en Moroder liet de frontvrouw Debbie Harry de instrumentale versie horen van het nummer. Debbie ging daarvoor zitten en schreef in een paar uur tijd de tekst vanuit het oogpunt van de hoofdpersoon van de film American Gigolo, een mannelijke prostituee. Het resultaat was een Amerikaanse nummer 1 en wereldwijd succes dat later ook nog in andere films werd gebruikt. In Nederland en in Groot-Brittannië hadden ze 4 decennia geleden al teletext op televisie. En in mei 1980 ging de BRT ook van start met een teletext-experiment. Directeur informatie Karel Hemmerichs op donderdag 8 mei 1980.
1: Wij werken volgens de Engelse norm, dat is duidelijk. Terwijl men in het Waalse landsgedeelte eigenlijk in het voetspoor zal lopen van de grote zuiderbuur. Dat wij de Engelse norm hanteren, dit is wel belangrijk, omdat er in Nederland sedert 1 april al een geregelde dienst functioneert na een proefperiode die ook enkele jaren in beslag genomen heeft en dat de mensen die zich bij ons dus een decodeerapparaat aanschaffen met dat apparaat dus ook de Nederlandse geregelde teletextdienst kunnen ontvangen. Oh ja.

0: Jonah Louis schreef de melodie van You'll Always Find Me in the Kitchen at Parties in zijn thuisstudio en hij nam de begeleidingstrack volledig zelf op wat basgitaar en percussie na. Het waren de echtgenotes van de producer en van de label-eigenaar die de achtergrondzang verzorgden. En dat was meteen alles voor week 2 van mei 1980 in deze De Prehistorie. Het is tijd nu voor de 90's.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 90.
3: De

Week 2 van mei 1990 werden de 5 eerste plaatsen in de Amerikaanse top 100 ingenomen door 5 vrouwelijke artiesten. Op nummer 5 stond Janet Jackson met All Right. Nummer 4 was voor het trio Wilson Phillips met Hold On. De Ierse, inmiddels overleden zangeres Sinead O'Connor, stond op 3 met Nothing Compares to You. De hoogste plek werd 36 jaar geleden ingenomen door Madonna met Vogue. En de tweede plaats was voor deze damesgroep Heart met All I Wanna Do Is Make Love To You. En waarover hadden de mensen het 36 jaar geleden zoal? Wel over de Vlaamse protestbetoging door het actiecomité Vlaanderen 90 tegen de faciliteiten voor Franstaligen in de 6 Brusselse randgemeenten. Over minister van Onderwijs Koens die in de tweede week van mei 1990 Franse lessen in een kleuterschooltje in Overpelt verbood. Of over het hoofd van het Vlaamse gemeenschapsonderwijs die tegen het gebruik van computers was op school. UB40 stond op 12 mei 1990 met Kingston Town op 1 in de Nederlandse top 40. En bij ons was een vierde plaats hun hoogste notering met dit nummer.

0: Ketnet viert feest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
0: Wij komen
2: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te Pannen.
0: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan!
0: Van 14 tot en met 17 mei.
1: Want ik ben Like Me.
0: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Terug naar de gouden jaren 90.
6: De prehistorie.
5: Guy de Pre.

0: groepsnaam Depeche Mode werd in 1980 gekozen na het zien van een Frans tijdschrift met die naam dat de groepsleden goed vonden klinken. Vanaf 1984 kwamen de hits en ook Enjoy the Silence uit 1990 haalde de hitparades. De band verkocht inmiddels wereldwijd meer dan 100 miljoen albums. Nogal wat Vlamingen hadden 36 jaar geleden een omniumverzekering afgesloten voor hun auto. Anderen dan weer niet. Maar de meesten wisten sowieso niet wat zo'n omnium precies inhield.
1: Nee, ik denk dat niet speciaal. Nee, nu zeker niet. Het is 2 jaar oud.
2: Maar je kan toch ook nog op een wagen van 2 jaar oud een omnium nemen?
1: Ja, maar zoveel geld. Ja, kunnen beter voorzichtig rijden, vind ik. Hè?
3: Ja, ik ben omnium verzekerd.
2: En weet je wat dat je voor je wagen zou krijgen? Moest je hem nu stuk rijden?
3: Nee, ik zou het niet weten. Hè. We hebben een nieuwe wagen gekocht. En als je dan iets tegenkomt, dan heb je ineens helemaal niks meer. Het is toch een groot bedrag. Ik wou daar wel een verzekering voor hebben.
4: Ja, ik had mijn verzekeringsmakelaar. Ik ben al zeker 20 jaar mee verzekerd en zo. Hè. Dus die had mij advies gegeven en ik vertrouw op die meneer.
5: En dat is een vertrouwenskwestie. Die vind ik, ja, uiteraard. Hè.

niet, met het oog op wat we daarvoor moeten betalen en zo. Wij zijn als drukkingsgroep gerechtigd, denk ik, het is zelfs onze plicht, om onze standpunten uiteen te zetten. De uiteindelijke doelstellingen waar we naartoe werken en waar we de politici willen zien naartoe werken, vast te

Na de wonderjaren van Clouseau in mei 1990 met het album Hoezo, dat 36 jaar geleden bovenaan de albumlijst stond. Dit geslaagde Louise was een van de singles daaruit. Wil je meer de prehistorie? Dat kan elke maandagochtend van 4 tot 6 op Radio 2, op zaterdag om 10 uur op Radio Bene en zondags om 10 uur nog altijd op Radio 2 uiteraard. Top dat je weer luisterde vanmorgen. Maak er een hele mooie dag van als je kan en graag afspraak in de volgende aflevering van de prehistorie. En dat wordt er, zoals ik al vertelde, eentje over 70 jaar Eurovisie Songfestival. Tot dan!

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max. Zin in een nieuw of fris interieur? Bij Nibema in Riemst vind je alles om van je huis een echte thuis te maken. Van stijlvolle meubels tot kwaliteitsvolle oplossingen op maat. Voor wonen en slapen. Onze interieurexperts helpen je graag bij keuzes die echt bij jou passen. En er is goed nieuws. Bij elke aankoop in de winkel krijg je nu een interieurgeschenk cadeau. Ontdek het nu bij Nibema in Riemst en op nibema.be. Nibema. Thuis in wonen.
2: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag en ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
3: Met onder andere het Move Lab in Hasselt en een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt.
4: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
5: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
4: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
5: Aspe, het slotakkoord.
4: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
6: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
7: Bij gedacht.
8: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Het is 12 uur, VRT Nieuws met Lode Roels. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken traag. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Goedemiddag, er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
1: Wel, volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen. En een van de kinderen zou dan ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
2: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen. Dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
1: Volgens de burgemeester was het springkasteel trouwens geplaatst door een professionele firma. Maar wat er precies is misgelopen, moet dus nog verder onderzocht worden. Het parket van Oost-Vlaanderen heeft daar een deskundige voor aangesteld. De voetbalclub van Hamme laat weten dat ouders, kinderen en medewerkers van de club er deze namiddag terecht kunnen voor een gesprek.
0: Oké, Wim, dankjewel. In Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken volop aan de gang. De 147 passagiers en bemanning worden met kleine bootjes aan land gebracht en vertrekken daarna met bussen naar de luchthaven. De evacuatie verloopt langzaam. De 2 Belgische reizigers zijn nog altijd aan boord. De hele operatie is in handen van de Spaanse overheid. Maar ook Nederland helpt mee met de coördinatie en organiseert een repatriëringsvlucht. Ook de 2 Belgen zullen meevliegen naar Nederland. Dat zegt de Nederlandse ambassadeur in Spanje, Roel Nieuwekamp.
3: Nederland is de vlaggenstaat, zoals dat heet. Nederland coördineert de consulaire bijstand ook van andere landen. Dus we zijn ook met een hele ingewikkelde puzzel bezig, omdat er 23 nationaliteiten aan boord zijn. En die moeten natuurlijk allemaal weer terug naar hun eigen land, op een veilige manier. En dat moet ook heel snel. Ons coördinatiecentrum in Nederland heeft die hele ingewikkelde puzzel gelegd. En dat is vraag en aanbod. Wij hebben een aanbod gedaan en een aantal landen zijn erop ingegaan, waaronder België, maar ook we nemen Japan er mee, mensen uit Argentinië.
0: In totaal zullen 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. De 2 Belgen reizen daarna door naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen voor een medische evaluatie. Aan het fort van Breendonk wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme in 1945 herdacht. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Hun belangrijkste boodschap is dat burgers ook vandaag waakzaam moeten blijven tegenover extreem rechts. En op deze moederdag zijn er ook moeders aanwezig die het belangrijk vinden om hier met hun kind te zijn.
4: Dat maakt deel uit van de waarden die wij hem willen meegeven. Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden en dat er geen lessen worden getrokken.
5: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst van onverdraagzaamheid. Ik vind het angstig eigenlijk.
6: Nooit geen fascisme meer, nooit geen oorlog meer. Dat is de belangrijkste boodschap die we in deze maatschappij kunnen uitdragen, denk ik.
0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Koningin Mathilde is vanochtend vroeg vertrokken op economische missie naar Turkije, samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Sinds prinses Astrid op doktersadvies moest stoppen met het leiden van die missies, nam koningin Mathilde de fakkel over. Collega Pascal Mertens reist mee en zegt dat het een belangrijke missie wordt.
7: Deze missie is de grootste ooit van ons land naar Turkije met maar liefst 428 deelnemers. Want door de geopolitieke onzekerheid willen ondernemers nu eigenlijk graag business doen met bevriende landen of nabije landen. In Turkije is het allebei. Het ligt fantastisch. Het is het toegangspoort tussen Europa en Azië. Een veilig land in het Midden-Oosten en ook de springplank naar Afrika. En het is een NAVO-bondgenoot en economisch al sterk verbonden met de EU via de douane-Unie. Turkije staat op een keerpunt. Het wil bedrijven aantrekken in nieuwe sectoren, zoals defensie, duurzame energie, technologie. Dat staat dus op het programma en ook de veiligheid van havens en luchthavens.
0: Israël heeft 2 activisten van de Gaza-vloot Flotilla het land uitgezet. Het gaat om een Spanjaard en een Braziliaan. De 2 worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot die probeert om de Israëlische blokkade van Gaza te doorbreken. Twee weken geleden heeft het Israëlische leger de hulpvloot onderschept voor de kust van het Griekse eiland Kreta. In totaal zijn toen zo'n 175 pro-Palestijnse activisten opgepakt door Israël. De meeste van hen zijn daarna naar Griekenland gebracht, maar de twee organisatoren zijn dus een tijd lang vastgehouden. Naar welk land de twee nu zijn uitgezet is niet bekendgemaakt. In het noordwesten van Pakistan zijn bij een aanslag op de politie zeker 15 doden gevallen. Een zelfmoordterrorist is er met een autobom ingereden op een politiepost. Verschillende gewapende militanten hebben de controlepost ook bestormd. De aanslag gebeurde vlakbij de grens met Afghanistan. Die regio wordt al tientallen jaren geteisterd door geweld. Volgens de Pakistanse regering is het aantal aanslagen gestegen sinds de Taliban opnieuw aan de macht zijn in buurland Afghanistan. Het weer, er komt meer bewolking aan, maar in Vlaanderen zou het wel droog blijven. Maximaal vandaag tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum van het land. Morgenochtend trekt die regen stilaan weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen bij 14 graden. Dinsdag bewolkt met een lokale bui, woensdag opnieuw onstabieler. En het blijft de hele tijd fris, niet warmer dan 15 graden. Het dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen, dat zat vooraan in het nieuws. Een windvlaag zou dat springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. Vier kinderen raakten daarbij gewond. Eén jongen van 7 heeft het niet overleefd. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er door werken een kwartier file tussen Menen en Moorselen. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzate-tunnel dicht door werken. Daardoor file rijden aan de Zelzatebrug. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En in Gerardsbergen kan het verkeer niet over de Wijngaardbrug.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Welke mama je ook bent... Een fijne moederdag van Radio 2.
11: Radio 2 Top 2000 Quiz.
10: Kim de Brie.
12: Omdat mama's nooit genoeg in de bloemen gezet kunnen worden, muziek over, door en voor de mama's op deze moederdag. En in Antwerpen quiz je gewoon mee voor de toffe prijs die je kan winnen.

van eye-rollen aan de keukentafel naar sorry mama, je had gelijk. De Spice Girls is zonder girl power kreet, maar een recht uit het moederhart. En effectief met de mama's van de Spice Girls in de videoclip. Ideale start voor de Radio 2 Top 2000 quiz op deze moederdag. Dus we gaan ook voluit voor die nummers die draaien rond de mama's. In welke vorm, kleur of stijl dan ook. Hier bij K3 als trooster, alleskunner en veilig.

0: Op 193 in Radio 2 Top 2000 eind vorig jaar. K3 met Heya Mama.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag.
0: Dit lied, die Heya Mama, was misschien wel het begin van alles voor K3. Maar wie was dat ook alweer die de meisjes vergeleek met fijne vleeswaren tijdens de Eurosongselecties in 1999? Was dat A. Herman Brusselmans, B. Marcel van Tilt of C. Peter van de Veire? Het eerste antwoord van de vier, noteer jouw antwoord al ergens of klik het aan via de Radio 2 spelnieuwsbrief of het kan ook via Doe Mee op het Radio 2 kanaal op VRT Max. En waarvoor quiz je dan precies mee vandaag? Wel voor dat duo-ticket voor het concert van Zucchero, zaterdag 30 mei in de Lotto Arena.

0: mas je kinderen loslaten. Dadelijk de suggestie van Anita uit Houthalen Helchteren. Ze stuurt hierdoor: op deze moederdag doe die toffe van ABBA nog maar eens. Das ja madde no. Dat is een hele goede suggestie, Anita, want die scoorde ook weer heel goed, hè, in onze Radio 2 Top 2000. Ik heb het even opgezocht. Stond op 227 vorig jaar. VRT Radio
1: 2. Lab 9 presents.
2: Fout? Wat fout? Oh, ik ben je pc-kotsbeu.
3: Nee, joh.
2: Jawel, ik wil ene die goed werkt, simpel en snel.
3: Nee, joh.
2: Zegt ook eens iets dat wel helpt?
3: Wel, de MacBook Neo bij Lab 9 voor nog geen 700 euro. 3 jaar garantie en gratis lessen.
2: Nee, joh.
3: Ja, joh.
1: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts. Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Meghan Trainor liet zich inspireren door haar eigen moeder Kelly, die ook meedanst in de clip. En natuurlijk ook door die Mr. Sandman.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag
2: 2.
0: Sterk, stijlvol en soms een tikkeltje streng. Meghan Trainor over de mama's met power. Maar daar gaat de vraag niet over. Meghan is al jaren samen met acteur Daryl Sabara. Die man was als kind in heel wat films te zien, maar ook in de populaire sitcom Friends. In welke aflevering dook hij op? A. The one where Rachel finds out. B. The one where Ross finds out. Of C. The one where Ross is fine.
3: I'm fine!
4: I'm fine.
0: En zo ben je goed op weg om dat duo-ticket voor het concert van Zucchero binnen te halen. Over een kleine 3 weken is dat concert 30 mei in de Lotto Arena. Je speelt dus mee via de Radio 2 spelnieuwsbrief. Die ontvang je als trouwe abonnee elke zondagochtend in je mailbox. Of je kan natuurlijk ook gewoon zo meespelen. Dan kijk je even op de Doe Mee-pagina via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
5: Elke dag telt voor 2.
0: En geen mama's zonder ook dat jasje vandaag. Als de dag van toen blijft ook goed scoren in de Radio 2 Top 2000. Dit hoorde je eind vorig jaar nog op plaats 367.

0: Ja, kijk, dat is dan onze creatieve twist in onze zoektocht naar liedjes die met mama te maken hebben vandaag op deze moederdag, behalve dan in Antwerpen. Mama's jasje als de dag van toen. En natuurlijk mag ook deze van Meteor niet ontbreken.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Meteor en moederenwijsheid. Natuurlijk hebben ze gelijk, die mama's.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
0: Vraag
2: 3.
0: Het is een lied dat Joris effectief al samen met zijn mama gezongen heeft tijdens een concert in de stad Schouwburg. Maar ken jij ook de naam van zijn mama? Hoe heet ze? A. Ingrid Bergmans.
3: Mamma mia.
0: B. Gella van de Keimeulen. Of C. Julia Werbroek. Zo heb je het derde antwoord al. Nog één vraag dadelijk en dan kan je de vier hopelijk juiste antwoorden doorsturen om kans te maken op dat duo-ticket voor het concert van Zucchero in de Lotto Arena. Alle details en ook de mogelijkheid om je antwoorden te registreren vind je via de Radio 2 spelnieuwsbrief in je mailbox of via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
1: Radio 2. Top 2000 quiz.
2: Radio 2.
0: Trouwens, als je nog niet geabonneerd bent op die spelnieuwsbrief, maar als je het wel tof zou vinden om heel veel toffe prijzen te winnen en je ook elke zondag wat te kunnen amuseren met toffe spelletjes en quizzen, dat is handig als die spelnieuwsbrief hapklaar in je mailbox zit. Elke zondagochtend gebeurt dat dan, rond een uur of acht, en je kan je nog altijd abonneren via het Radio 2-kanaal op VRT Max. Waar anders?

0: Die vervormde stem van Phil Collins maakt het allemaal wat dreigender. Het is een iets donkerder nummer. Die mama hier gaat ook niet letterlijk over moederschap. Maar mama staat hier eerder symbool voor verlangen en obsessie. Ja, gelaagd. Kan zeker ook in onze Radio 2 Top 2000 op 926 vorig jaar. Dadelijk de Bohemian Rhapsody van Queen. Want daar wordt ook geroepen op mama.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè?
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè?
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
6: Met Robbie Williams Entertain You op zaterdag 27 juni in het Middenvijverpark in Antwerpen. Maak je klaar voor Life is Life 2026. Met onder andere Sugar Babes, Ozark Henry, Davina Michel, Bart Peters, Suzanne en Freek, Kleimans en Van Geel en Robbie Williams. Tickets en info via lifeislife.be. Samen met Radio 2.
8: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
11: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
12: Radio 2.

0: In welk dialect dan ook, mama stelt gerust. Flip Kalier en zijn mama nou hamahan.
1: Radio 2 Top 2000 quiz.
2: Vraag 4.
0: Flip is meteen ook het onderwerp van die laatste quizvraag van vandaag. Daarvoor gaan we trouwens terug naar het begin. Flip Kalier begon zijn carrière bij een West-Vlaamse hip-hopgroep. Een groep die trouwens dit voorjaar nog een nieuwe EP uitgebracht heeft. Wat is de naam van deze band? Is dat A. Brihang? B. Het zesde metaal? Of C. Het hoofd van commerce? Nu kan je er voluit voor gaan. Stuur die vier antwoorden door via de Radio 2 spelnieuwsbrief. De link die je daarin vindt is gewoon superhandig. Of je kan het ook allemaal doorgeven via de Doe Mee pagina op het Radio 2 kanaal op VRT Max. En dan, fingers crossed, hopen dat jij dat duo-ticket wint voor het concert van Zucchero zaterdag 30 mei in de Lotto Arena. En als je niet zeker weet of je mag of kan gaan naar dat concert, doe zoals Bloem. Even aan je moeder vragen.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Radio 2 in Limburg, live.

0: Dat is geen minne, die moeder van Sylvia, want ze blokkeert de jongen die Sylvia nog snel wil spreken voor haar huwelijk. De moeder als poortwachter, bewaker van het liefdesleven. Dr. Hook en The Medicine Show en Sylvia's Mother. Straks na het nieuws verder genieten met DJ Karemijnen en Radio 2 Weekend. En ik hoor je graag morgenavond weer om 6 uur in een nieuwe Radio 2 Olala. Mooie zondag.
1: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
2: Maak elk.
3: Die was die ligt hier nog altijd.
2: Momenten, Max.
4: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoenen. En je weet...

0: Als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kun je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
1: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
2: Alle Radio 2 nieuwtjes als eerste in je mailbox.
3: Meedoen met al onze wedstrijden.
2: Je voordeel doen met de consumententips van Win-Win.
3: Dan kan je niet zonder onze wekelijkse nieuwsbrieven.
2: Schrijf je nu meteen in via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
4: Elke dag telt voor twee. Hey, hey, VRT. Radio 2.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
5: Bij getuigd.
6: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
7: Backstage Producties stelt voor.
8: Aspe, het slotakkoord.
7: Wie heeft inspecteur Van Inge vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
8: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
7: Mis dit niet. Van Inge, nog een laatste keer in het theater.
8: Aspe, het slotakkoord.
7: Met onder andere Francesca van Thielen en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
2: Naar Madrid, Kopenhagen of Londen. Superleuk! Maar wat betekent Europa voor jouw streek? Luister volgende week naar Radio 2 Middag. En ontdek hoe Limburg slimmer, groener, veiliger en socialer wordt dankzij Europa.
9: Met onder andere het Move Lab in Hasselt. En een begeleidingstraject naar werk en maatschappij voor kwetsbare personen in Midden-Limburg.
2: Je voelt en ziet het overal in Vlaanderen. Europa is dichterbij dan je denkt. Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
10: Met vandaag Katy Perry nog even op het piedestalletje. Alles heeft te maken met haar komst naar Werchter Boutique natuurlijk. Daar heb ik nog een duo-ticket voor.

0: 1 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. In Oost-Vlaanderen is een jongen van 7 overleden na een ongeval op een springkasteel. Op Tenerife verloopt de evacuatie van de passagiers van het cruiseschip waarop het hantavirus was uitgebroken langzaam. En koningin Mathilde is vertrokken op economische missie naar Turkije. Er zijn meer details bekend over het dodelijk ongeval tijdens een voetbaltoernooi gisteren in Hamme in Oost-Vlaanderen. Daarbij is een jongen van 7 overleden die op een springkasteel aan het spelen was. Wim de Mazeneer, wat weten we intussen?
1: Volgens de eerste vaststellingen zou een windvlaag het springkasteel hebben weggeblazen. Het stond vlakbij ijzeren omheiningen en een van de kinderen zou ongelukkig gevallen zijn op of tegen die omheining. De jongen is nog zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar uiteindelijk overleden aan zijn verwondingen. 3 andere kinderen zijn licht gewond geraakt, zegt de burgemeester van Hamme, Sophie Peters.
2: Het gaat dan over kleinere verwondingen. De ouders zijn op eigen kracht naar de huisarts of naar het ziekenhuis gegaan. We hebben daar ook niets meer van vernomen, dus wij gaan ervan uit dat dat goed nieuws is.
1: Volgens de burgemeester was het springkasteel geplaatst door een professionele firma, maar het parket onderzoekt dus nog wat er precies is fout gelopen.
0: Dankjewel, Wim. En de voetbalclub waar de jongen speelde, KFC Wambeek Ternat, reageert aangeslagen. Deborah Stoffels.
3: We hebben gisteravond het overlijden van een spelertje van onze U8 vernomen. En de hele club is verslagen. We zijn eventjes zonder woorden, maar we proberen wel het nodige te doen om ondersteuning te bieden.
0: Op het Canarisch eiland Tenerife is de evacuatie van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken nog altijd volop aan de gang. De eerste Spaanse passagiers zijn intussen wel al opgestapt op hun repatriëringsvlucht. De andere passagiers, onder wie ook 2 Belgen, komen straks aan de beurt. De Nederlandse ambassadeur in Spanje heeft contact met de mensen op het schip.
4: Ik heb de expeditieleider gesproken en een paar passagiers. En ook de arts die aan boord is. Nou, het goede nieuws is dat niemand symptomen heeft. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En ook heel belangrijk is dat de sfeer aan boord goed is. Maar iedereen wil natuurlijk wel zo snel mogelijk naar huis. Ik durf geen uiteindelijke uitspraak te doen wanneer het helemaal klaar is. Maar we hopen zoveel mogelijk mensen in ieder geval vandaag al weg te krijgen.
0: Mogelijk worden de Belgische passagiers deze namiddag gerepatrieerd. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. Aan het fort van Breendonk in de provincie Antwerpen wordt ook dit jaar de overwinning op het fascisme herdacht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar gevangenen van de nazi's ondergebracht en gemarteld. Vakbonden en kunstenaars delen samen het podium. Verslag van Benedikt Koesement.
5: Waarom gebeurt er steeds weer wat er niet gebeuren kan?
6: Het is niet alleen een herdenking. Woordkunstenaar Hint El Jadid gebruikt hier het podium voor haar boodschap. Het moet ook morgen beter.
7: Het gaat over genocides, het gaat over geschiedenis dat zich toch wel weer weet te herhalen, ondanks wat we al hebben meegemaakt.
6: Voor het publiek is de strijd tegen het fascisme ook vandaag nog relevant.
8: Ik denk dat er tegenwoordig veel te nonchalant wordt omgegaan met het verleden en dat er geen lessen worden getrokken. Hè.
9: Ik maak mij serieus zorgen over de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want zoals het nu gaat, we gaan meer en meer naar een maatschappij die verrechtst.
10: Het is Gaza, het is de Oekraïne, en dan bombardementen op schooltjes, op ziekenhuizen waar onschuldige mensen de laatste nacht van hun leven beleefd hebben met een drone of een aanval. Dat is onmenselijk en onwaardig.
11: Honderden gewonden, lijken worden onder ingestorte kinderdromen gevonden.
6: Belangrijkste boodschap: waakzaam blijven om een herhaling van de geschiedenis te vermijden.
10: We moeten niet altijd negatief in het leven staan, maar hoop doet leven. Hè.
0: Rusland beschuldigt Oekraïne ervan het 3-daags staakt het vuren te hebben geschonden. Gisteren was een belangrijke feestdag in Rusland. De Russen vieren op 9 mei de overwinning op Nazi-Duitsland. Maar ondanks het afgesproken staakt het vuren heeft Oekraïne volgens Rusland heel wat drone- en artillerieaanvallen uitgevoerd. Op 24 uur tijd zou Rusland 57 Oekraïnse drones hebben neergehaald. Rusland zegt zich wel aan de gevechtspauze te houden, maar ook in Oekraïne waren er verschillende gewonden na Russische droneaanvallen, onder meer in Kharkiv. Koningin Mathilde is op economische missie in Turkije. Ze is vertrokken samen met 5 ministers en een ruime delegatie van zakenmensen. Collega Pascal Mertens reist ook mee en vertelt waarom onze koningin die missie leidt.
12: De koning had het daar gevraagd toen prinses Astrid hem eind vorig jaar zei dat ze ermee moest stoppen van de dokter. Normaal gezien zou natuurlijk kroonprinses Elisabeth die missies gaan leiden, maar zij studeert nog. Ze studeert eind deze maand af in Harvard. En Mathilde, zo vertelde ze me, wil haar dochter toch nog wat tijd geven. En dus leidt zij ze dit jaar en volgend jaar tot Elisabeth ze dan kan overnemen. En ja, Mathilde heeft er ook ervaring mee, hè? Als prinses is ze veel mee geweest met Filip toen die als kroonprins de missies leidde. Ook op de laatste missie naar Turkije in 2012 was dat 9 maanden voor de troonswissel. Dus ze keert nu even terug naar haar leven als prinses.
0: 428 deelnemers zijn meegereisd. Turkije is interessant als handelspartner, doordat het land ook een NAVO-bondgenoot is en ook nog sterke banden heeft met de Europese Unie. Weer komt meer bewolking aan. In Vlaanderen zou het droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Vanavond en vannacht regen in het centrum. Morgenochtend trekt die regen weg. Daarna opklaringen, maar na de middag opnieuw regen en dan nog 14 graden. Dinsdag vaak bewolkt met een lokale bui. Woensdag opnieuw onstabieler en blijft fris, niet warmer dan 15 graden. Dodelijke ongeval met een springkasteel gisteren in Oost-Vlaanderen zat vooraan in het nieuws. Een windvlaag zou er een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten daarbij gewond. Een jongen van 7 overleefde het niet. Meer op vrtnieuws.be.
13: Dankjewel Iris. Ondertussen 6:06. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er door werken maar 1 rijstrook vrij tussen Menen en Moorselen. Dat zorgt daarvoor 10 minuten vertragen. Op de E34 Antwerpen-Knokke is door werken de Zelzate-tunnel afgesloten. Het verkeer rijdt daarom via de Zelzatenbrug. In beide richtingen komen er 10 minuten bij. En op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem.
14: Hoogstraten aardbeien.
15: Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2.
14: Radio 2 Weekend.
15: Karen Meijer.
13: Een zeer fijne moederdag. En Katy Perry, die is er vandaag ook bij. Een duo-ticket voor Wechter Boutique. Dat heb ik in de aanbieding. En veel fijne muziek. Wees welkom.

Change to the Rhythm. Ze staat nog even centraal dit weekend hier bij Radio 2. Want ze komt naar Werchter Boutique, het eendagsfestival 27 juni. Dan is het zover op de weide van Werchter natuurlijk. Maar ze komt niet alleen, hè. Ah, nee. Er zijn nog andere artiesten die dag zullen optreden. Onder andere Emmy Dark vanuit eigen land. Ook Roxy Dekker is erbij uit Nederland. De Brit James Arthur. Maar ook Pommelien Thijs, Mika Pitbull en Katy Perry dus. Je kan nog heel eventjes tot 3 uur vanmiddag via VRT Max stemmen op jouw 3 favoriete liedjes van Katy Perry. Ze heeft er wel wat gemaakt, dus er is keuze. Klik er even uit 3 aan die voor jou er absoluut uitspringen. En als je dat doet, op die manier, maak je kans voor dat laatste duo-ticket voor Werchter Boutique.

0: Misschien zit je buiten op dit moment. Niet meteen met de stilte om je heen, maar de radio. De geluidjes van fluitende vogeltjes. Een beetje genieten van de zondag moet kunnen. Hè. Je hoort het Doe Maar en Eén Nacht Alleen. Zometeen gaan we dansen met Lionel Richie.
1: Hey, zin in een nieuwe keuken?
2: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
3: Grando, grando, grando.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels,
6: natuursteen,
5: parket, Impermo.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Radio 2.

zo'n fijn nummer rijden. Word je zo goed gezind van, toch? Vind ik wel. Lionel Richie en Dancing on the Ceiling. Trouwens, fijne liedjes aanvragen, dat kan allemaal hè, bij Radio 2. Vanavond zeker tussen 6 en 9 in het programma Morgen Maandag. Dus als je een verzoekje hebt, mag je dat nu al gerust doorsturen. Hè. Welk liedje wil je horen, voor wie en waarom? Laat het maar weten via een berichtje, de Radio 2-app of VRT Max. En dan komt dat straks in orde.

de Stadsbouwer. En de wereld draait voor jou. Katy Perry die staat centraal dit weekend hier bij Radio 2, omdat ze naar Werchter Boutique komt. Ze is de headliner, de hoofdact dit jaar, daar 27 juni. Dan vindt het allemaal plaats op de wei van Werchter natuurlijk. Met onder andere ook Mika op het podium, Pitbull. James Arthur zal erbij zijn, Emmy Dark, Roxy Dekker, Pommelien Thijs. Ze zijn er dus allemaal. Maar Katy Perry die mag de festivaldag dus afsluiten. Ik heb een heel mooi liedje klaarstaan, Never Worn White. Het is een mooie pianoballade. Eigenlijk een liedje waarin ze ook bekend maakte dat ze zwanger was in 2020. En als je de videoclip nog eens kan bekijken, moet je dat zeker doen. Want ik denk zowat alle boeketten die je vandaag bij de bloemisten hebt zien staan, die heeft ze in die videoclip allemaal verwerkt in een jurk. Kijk het zelf maar eens een keertje. Never Worn White, dit is Katy Perry.

0: Ja, zo kan ze het ook, hè. Rustig doen. Never Worn White, Katy Perry. Ondertussen een minuut over half twee geworden. Op de E34 Antwerpen-Knokken is de Zelzatentunnel afgesloten. Ze zijn aan het werken daar. Het verkeer rijdt om via de Zelzatenbrug. In beide richtingen komen er 10 minuten bij. Ook door werken is er op de A19 van Ieper naar Kortrijk maar 1 rijstrook vrij tussen Menen en Moorselen. Op de binnenring rond Brussel ook 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Ook op de Antwerpsring richting Nederland vertragen tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout. Elders wat lichte vertraging.
1: Je luistert naar Radio 2.

Ze liet een beetje op zich wachten, Robin S. Maar ik denk dat ze even tegen de deur was gelopen. Want hoor je het? Pijn, hè? Ja, kijk, voilà.

0: zijn.
1: Vooral te vinden in Thailand de laatste tijd. Jaap Reesema, en het heeft zo moeten zijn.
2: Van het kleinste steegje.
3: Goedemorgen.
4: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
2: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
2: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor twee. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten. Schrijf je in via het Radio 2-kanaal op 14 Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

gaan we nog net inhouden. Ik wou net zo hoog meezingen. Micro gaat open. Ik dacht, nee, niet doen. Aha, en Take On Me. Ja, straks ben jij weer aan zet, hè. Want straks tussen 6 en 9, dan is Caroline de Becker er weer. Met het programma Morgen Maandag. En daarin kan je iemand verrassen met een leuk liedje. Je buren, je vrienden, je kleinkinderen, je ouders, je baas, je collega's, je scoutsvrienden, de mannen waarmee je vandaag bent gaan wielrennen, ik zeg maar wat. Enfin, je kan iemand in de bloemetjes zetten, dus trouwens ook moederdag. Geef het maar even mee, mocht je het vergeten zijn. Je kan een plaatje aanvragen, vertel ons even via de Radio 2-app voor wie, welk liedje en vooral waarom. Dan geef ik dat nu allemaal al door aan Caroline en dan komt dat vanavond helemaal in orde. Dus welk plaatje wil je horen, voor wie en vooral waarom? Stuur het even door via de Radio 2-app of via de reageerknop op VRT.

Het is een nummer dat gaat over dementie, hè? Deze mooie pakkende song van Snelle, Laat het licht aan. Ondertussen 8 minuten voor 2 geworden op deze zondagmiddag. We zijn ondertussen 10 mei en je weet het, je mag die verzoekjes laten komen, hè, via onze Radio 2-app. Welk liedje, voor wie en waarom, we lezen het graag.

Nick Heyman en I Promise Myself. Wat een fijn liedje. En dit is alweer een fijne boodschap. En al die gillende meiden. Cheap Trick en I Want You To Want Me. Laat die gitaar maar komen. Allee, waar blijft ze? 1, 2, 3. En daar is ze.

0: Cheap Trick en I Want You To Want Me. Ja, dat is je heel
1: luistert naar Radio 2
0: dat hoefde
1: in
0: niet. Straks nog fijne muziek van Katy Perry, want je kan nog een uurtje stemmen voor je ultieme drie en dus ook nog een uur kans.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak, zullen rond 3:30 vanmiddag vertrekken uit Tenerife. Ze worden gerepatrieerd samen met de Nederlandse passagiers en zullen naar Eindhoven vliegen en daarna volgt een strikt parcours. Dat zegt collega Matthias Stuyls vanuit de haven in Granadilla, Tenerife, waar het cruiseschip Hondius voor anker ligt.
1: Wanneer het toestel met hun aan boord in Eindhoven landt, dan is het de bedoeling dat die Belgen zo snel mogelijk worden overgebracht naar het universitair ziekenhuis in Antwerpen voor grondig onderzoek. Dat transport zou worden geregeld door Defensie en het departement Zorg. En ook thuis zullen ze de komende weken verder worden opgevolgd.
0: De eerste 13 Spaanse passagiers zijn intussen al onderweg naar hun thuisland. De andere passagiers volgen dus. De volledige evacuatie van het cruiseschip kan wel nog duren tot morgen. Dan zou de laatste repatriëringsvlucht vertrekken naar Australië. De organisatie van het voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen reageert aangeslagen op de dood van een jongen van 7 gisteren. Tijdens het toernooi zou een windvlaag een springkasteel hebben weggeblazen tot tegen een omheining. 4 kinderen raakten gewond, de jongen van 7 overleed later in het ziekenhuis. De organisatie wil ouders, spelers en iedereen die betrokken was voldoende kunnen opvangen, zegt manager Peter De Velder.
2: De verslagenheid is gigantisch, hè? Zowel binnen als buiten de club. Op zo'n scenario zijn we niet voorbereid. Deze namiddag komt er slachtofferhulp en sociale begeleiding voor mensen van binnen de club. We zijn ook aan het kijken, de mensen van Wanbeke met Voetbal Vlaanderen, hoe dat we de andere clubs kunnen begeleiden die eventueel begeleiding nodig hebben.
0: Wout van Aert heeft zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege in Parijs-Roubaix een maand geleden meteen gewonnen. Van Aert was de beste in de Marley Grave Race, een gravelkoers van 150 kilometer in Valkenburg in Nederland. Van Aert reed zo'n 20 kilometer solo over de onverharde wegen. Bij de vrouwen won de Nederlandse wereldkampioene Lorena Wiebes. En in de Champions Playoffs van het voetbal ontvangt AA Gent Anderlecht. Tom Boudewijn, hoe staat het daar?
3: 0-1 voor de bezoekers, voor Anderlecht. We zijn een half uurtje ver. En dat is een verdiende voorsprong, want Anderlecht is de beste ploeg. De meeste kansen ook. De own goal van Lopez, dat is het enige doelpunt dat op het scorebord staat op aangeven van Bertaccini. En dat is toch de man van het eerste half uur, want hij was een paar keer gevaarlijk. Bij elke gevaarlijke actie is hij betrokken. En Anderlecht dus 0-1 voor. Dat zou een goede generale repetitie moeten zijn met het oog op donderdag, want dan speelt Anderlecht de bekerfinale tegen Union. Half uurtje ver dus. Gent nog niet veel getoond. Anderlecht verdient op voorsprong 0-1.
0: Dankjewel, Tom. Het wordt bewolkt vanmiddag. In Vlaanderen zou het wel droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend krijgen we eerst regen. Die trekt daarna weg. Daarna volgen opklaringen. Na de middag opnieuw regen. En dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Iris. Ondertussen 3:03. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzate-tunnel afgesloten door werken. Het verkeer rijdt om via de Zelzate-brug. In beide richtingen komen er 10 minuten bij. Ook 10 minuten vertragen door werken op de A19... van Ieper naar Kortrijk, tussen Menen en Moorselen. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Borgerhout. En elders zijn er wat lichte vertragingen.
5: Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2.
5: Radio 2 Weekend.

Katy Perry. En ze blaast een beetje koud en warm, hè. Zo zeggen ze dat wel eens. Ja, zo was dat met haar destijds ook wel een klein beetje, hè. Maar ze is ons ondertussen al een keertje de ruimte ingegaan. Heeft nadien de grond gekust alsof de grootste kernfysicus was. Maar goed, enfin, ze maakt vooral toffe muziek. Dat is het belangrijkste. En ze komt naar ons land. Op 27 juni staat ze op het hoofdpodium. Ja, ja, het is maar één podium eigenlijk. Van Werchter Boutique. Ze krijgt daar het gezelschap onder andere van Mika, James Arthur, maar ook Emmy Dark zal erbij zijn. Roxy Dekker, Pommelien Thijs, Pitbull. Ze komen allemaal die dag naar Werchter Boutique. Ik heb nog een duo-ticket daarvoor. Dat kan je vandaag winnen, maar dan moet je stemmen op je drie favoriete liedjes van Katy Perry. Er is maar één manier waarop je dat kan doen. Dat is via VRT Max, via ons Radio 2-kanaal. Daar zie je een foto staan van Katy Perry. Klik daar even op en het wijst zichzelf gewoon uit.

Francisco. En alleen, misschien dans jij ook wel eens door je straten, maar woon jij in een buurt waar dat dansen niet alleen hoeft te zijn? Misschien vind jij voor jezelf wel dat jij in de beste buurt van Vlaanderen woont. Wel, schrijf je dan in, want we zijn weer op zoek, hè, naar de beste buurt van Vlaanderen. Woon je ergens waar iedereen elkaar zo spontaan een beetje helpt, waar de gereedschapskoffers van hand tot hand gaan, waar er spontaan een feestje ontstaat, waarbij mooi weer de barbecues de geuren naar elkaars tuinen lokken. Ik zeg maar wat, waar de kinderen lekker in de straat kunnen spelen, lekker krijttekeningen op de stoep kunnen maken of zo. Laat het gerust weten. Schrijf jouw buurt in voor de beste buurt van Vlaanderen. En wie weet komt Margot van de regio bij jou op bezoek. Komt ze dat allemaal met haar eigen ogen een beetje inspecteren hoe jullie dat aanpakken. En de winnende buurt die krijgt uiteindelijk echt een heel tof magisch buurtfeest. Met een optreden, heel tof muzikaal optreden, gratis ontbijt. Enfin, het wordt echt de moeite. Schrijf je in via VRT Max. Inspireer heel Vlaanderen dat jouw buurt de beste buurt van Vlaanderen is. Inschrijf je dus via VRT Max.

0: Soul Sister. Die maar beloftes bleven maken, hè, met hun promises. Zometeen John Paul Young.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
2: Keuken. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
4: Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Love is in the Air. John Paul Young. Love is in the air. Misschien is er nog wel veel meer in the air. Een duo-ticket voor Werchter Boutique, wie weet. Maar dan moet je dus stemmen, hè, voor die ultieme drie van Katy Perry. Katy komt er trouwens zometeen aan na deze Rosanne. En

Rosa Anne, je mag haar ook aanspreken als dokter Kerkhaart, want vorig jaar is ze afgestudeerd in geneeskunde. Maar ze kan dus ook aardig zingen. Hè. Gaat vooral eerst een beetje focussen op de zangcarrière en dan zal ze wel zien, doktertje spelen kan je nog altijd, zei ze. Ondertussen 2:55 geworden. Katy Perry, die zal tegenwoordig vooral wat in Canada te vinden zijn, want die is toch samen met die ex-premier van Canada, grote buurman. Dat was wereldnieuws toen, toch?

0: Hey, it's gonna be okay, Anna Katy Perry.
1: I'm never gonna let you drown, no matter if you're up or down.
0: Trouwens, ze was op Coachella, Katy Perry, samen met haar lief. En dat is inderdaad dus de ex-minister-president van Canada, hè, Justin Trudeau. Trouwens, dan heeft ze misschien deze dame ook wel gezien op het podium. Want Madonna, die was er ook bij tijdens Coachella. Dit een soort verrassingsoptreden aan de zijde van Sabrina Carpenter. En dat heeft nog een staartje gekregen, want ze hebben een duet samen uitgebracht. Dat heb ik je vorig weekend trouwens laten horen. Dit is Papa Don't.

0: Moederdag moet dat kunnen, hè? Papa don't preach. Je hoorde Madonna, het is 2:30 geworden. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzate-tunnel afgesloten door werken. Het verkeer rijdt om via de Zelzate-brug. Door werken is op de A19 van Ieper naar Kortrijk ook maar één rijstrook vrij tussen Menen en Moorselen. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door een ongeval in Aartselaar de weg volledig versperd aan het kruispunt met de Kleidalaan. Omrijden kan daar via de zijrijweg. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij tussen Machelen en Zaventem. En ook op de Antwerpse ring richting Nederland vertragen tussen Linkeroever en Borgerhout.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Een grote hit in de 90's, hè? Met de stem van Seal, Adamski en Killer.
1: Volgens de dokters heb je...
2: Lapidus perineum, ai ai ai.
1: Dus je moet om medicatie in de apotheek.
3: Niet alleen met hen, ze eten, slapen, lopen, springen, shoppen, koken en armen.
1: Je komt weer thuis en voelt je helemaal... Ongeveer 1 op 3 Vlamingen durft te weinig vragen stellen aan zijn dokter, weet te weinig over de eigen gezondheid en neemt daardoor niet de juiste beslissingen. Daar willen Anne en Daan iets aan doen.
4: We bekijken wat het probleem precies is en hoe je met 3 simpele vragen een betere kijk kan krijgen op jouw gezondheidssituatie.
1: Ah, maar ik weet toch al alles? En anders vraag ik het wel aan dokter Google of therapeut AI.
4: Dat gaan we dan toch eens testen. Met echte dokters, apothekers en experten.
1: Volgende week bij Radio 2 Anne en Daan.
5: Backstage Producties stelt voor. Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen. U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten. Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater. Aspe, het slotakkoord. Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
6: Radio 2.
7: Radio 2.

Harry Styles en As It Was. Vergeet vooral niet te stemmen voor die ultieme drie wat Katy Perry betreft. Dat heb ik je al vaker gezegd. Maar je hebt misschien ook het mooie nieuws gehoord dat er een musical gaat komen. Jawel, een musical. Hallo Radio 2. Dat gaat over de radio, beginjaren van de radio. Hoofdrol zal gespeeld worden door Chris van Tongelen. Afwisselend met onze eigen Peter van de Veire natuurlijk. Het grote radiobeest. Die musical die gaat in 2027 in première in het nieuwe Studio 100 Theater dat ze gaan maken. En als je er zeker alvast wil bij zijn, dan kan je je kaarten nu al bestellen via VRT Max of via halloradio2.be.

Cook en Nobody's Wife. We blijven nog een beetje in Nederland, hè? Want van Anouk komen we bij Dothan terecht. Dit is het mooie Home.

Dotem en We're Coming Home. Volgende week, zaterdag, dan is er het Eurovisie Songfestival. Maar we gaan deze week, zowel bij Radio 2 als bij Radio Bene, het vooral hebben over de muziek van het Eurovisie Songfestival van de afgelopen 70 jaar. Want er zijn heel wat mooie liedjes ooit de revue gepasseerd. Hè. Denk maar bijvoorbeeld aan Nono Letà van Gigi Olecinquetti. Zo'n mooi nummer. Maar ook Loreen en Euphoria. Heel tof nummer. En laat ons niet vergeten dat Sandra Kim voor ons land ooit het Eurovisie Songfestival won. Onze collega's van Radio Bene die gaan deze week tussen 1 en 4 ook helemaal 70 jaar Eurovisie Songfestival. Peter Hermans die draait eigenlijk alleen maar evergreens uit de geschiedenis van dat festival. En hij gaat ook bellen met deelnemers, een beetje terugblikken op hun deelname toen. Denk bijvoorbeeld Ingeborg Door de Wind, maar ook Vanessa Chinitor, Emily Starr bijvoorbeeld. En wie er ook ooit bij was op het Songfestival, dat zijn deze mensen. Weet je nog, toen stonden ze in Rome in 91. Clouseau en Geef het op.

Robbie Williams en Feel. Ondertussen 3:05 geworden. Je hebt nog 5 minuten om te stemmen voor die ultieme 3 wat Katy Perry betreft. En je kan dus een duo-ticket winnen voor Werchter Boutique. Allee, nog snel naar VRT Max.

0: de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis. Knalprijs. Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Welke drie liedjes hebben het gehaald in die ultieme drie van Katy Perry? En wie gaat er aan de haal met het laatste duo-ticket voor Werchter Boutique?

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impe. Twee Belgen verlaten rond deze tijd het cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. Ze worden aan land gebracht in Tenerife en daarna naar het vliegtuig om terug naar ons land te keren. Eens hier aangekomen is er een strikt scenario voor de Belgen, zegt Annelies Wienand van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.
1: Wanneer de twee Belgen aangekomen zijn in Eindhoven, zullen zij overgebracht worden naar UZ Antwerpen. Daar zullen zij medisch geëvalueerd worden. En na die medische evaluatie zal blijken wanneer zij naar huis kunnen gaan en thuis hun quarantaine verder zetten.
0: De eerste 13 Spaanse passagiers en 1 bemanningslid zijn intussen al teruggevlogen. De andere passagiers volgen nog. De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd in de zevende dag. Er moet wellicht zo'n 7 miljard euro gezocht worden om de begroting op koers te houden tegen 2029. Ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zodat alles ook uitgevoerd kan worden, vindt minister van Petegem.
2: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer. Ja.
0: In de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang in de wedstrijd tussen AA Gent en Anderlecht. Tom Baudouin, hoe staat het daar?
3: Gelijke stand tussen beide ploegen na ruim een uur voetballen. Gent-Anderlecht 1-1 en bij de rust leek Anderlecht met 0-1 te kunnen gaan rusten. Dankzij een sterke eerste helft. Een own goal van Lopez onder leiding van een sterke Bertaccini bij Paars-Wit. Het was vooral Davy Roef die Anderlecht zijn ex-club op 0-1 hield. En dan zat het spel op de wagen helemaal op het einde van de eerste helft met de gelijkmaker van Jean-Kévin Duverne, de verdediger van AA Gent 1-1. En meteen daarna een rode kaart voor Svetkovic, de aanvaller van Anderlecht. En dat heeft het scenario in de tweede helft toch een beetje veranderd. Want Gent is nu de betere ploeg. Maar de dominantie, het overwicht, kan het niet omzetten in echt grote kansen. Vandaar dat het na 66 minuten nog altijd 1-1 is.
0: Dankjewel, Tom. En op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is zelf nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. 10 dagen geleden stuntte Bloks nog door de halve finale te halen in Madrid, maar ook daar werd hij toen uitgeschakeld door Zverev. Het wordt bewolkt vanmiddag met buien in het zuiden. In Vlaanderen zou het droog blijven bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna opklaringen. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Tot 14 graden dan nog morgen. Meer is te vinden in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Iris. Het is 3:03 ondertussen op de E34 Antwerpen-Knokke. Ik ga eerst bij dit beginnen. Door werken is er meer dan een kwartier file op de A19 van Ieper naar Kortrijk en dat tussen Menen en Moorselen. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzatentunnel afgesloten. Dat komt door werken. Het verkeer rijdt daar in beide richtingen om via de Zelzatenbrug. Op de A12 van Antwerpen naar Brussel is door een ongeval in Aartselaar de weg volledig versperd aan het kruispunt met de Kleidaallaan. Omrijden kan via de zijrijweg, maar hou wel rekening met 20 minuten vertragen en dat vanaf Wilrijk. Op de binnenring rond Brussel komen er 10 minuten bij en dat tussen Machelen en Zaventem. Daar is ook een ongeval gebeurd. Op andere plaatsen wat kleine vertragingen.
5: Hoogstraten. Na, na, na, na, na. Hoogstraten aardbeien.
6: Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2.

Katy Perry en This is a Part of Me. Dat je dus nooit nog van haar afpakt, dat is toch wat ze wil zeggen in dit liedje. Straks die ultieme drie van Katy Perry en dan ja, weet je of jij uiteindelijk aan de haal gaat met dat laatste duo-ticket voor Werchter Boutique.

0: is de commentaar op sociale media beu.
1: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
0: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
2: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
0: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
3: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
4: Alles goed?
0: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
4: Alles goed?
0: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC Kampioenenbrood. Juist.
7: Bij gedacht.
8: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Elke dag telt voor twee.
0: Radio 2.

Duran Duran en Girls on Film. Als de telefoon gaat en je hebt gestemd voor de top 3 van Katy Perry, dan kan het best wel eens zijn dat ik dat straks ben met goed nieuws, dat je dat laatste duo-ticket voor Werchter Boutique in de wacht sleept, om daar het concert van Katy Perry mee te maken, maar ook het concert van deze dame, Pommelien.

0: Sniff and the Tears en hun driver's seat. Kaat, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Kaat, je bent een beetje nerveus om op de radio te komen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Begrijp ik helemaal. Maar je hebt wel gestemd online via VRT Max voor je favoriete liedjes van Katy Perry. Wat is voor jou zo je absolute favoriet, Kaat?
1: Fireworks.
0: Begrijp ik helemaal. Een en al feest en vuurwerk. En ik weet niet waar je op dit moment bent, maar je mag het vuurwerk afsteken, Kaat. Want je krijgt een duo-ticket om naar Werchter Boutique te gaan. 27 juni. 27 juni, dat is een zaterdag. Ik weet niet of je dan al iets te doen hebt, maar maak je
1: agenda... Dan heb ik nog geen plan.
0: Ah, goed. Maak je agenda vrij, want je kan dan gaan genieten van onder andere optredens van Emmy Dark... Roxy Dekker is er ook bij. Heel tof, vind ik persoonlijk. Ja. Pommelien Thijs, die komt ook. Mika, die komt. Katy Perry komt. Pitbull komt. James Arthur komt. Enfin, het wordt een topdag. Kaat?
1: Ja, heel leuk.
0: Geniet ervan. Salutjes.
1: Dank je wel.
0: Ondertussen 3:30 geworden. Doorwerken is er een kwartier file op de A19 van Ypen naar Kortrijk. Tussen Menen en Moorselen. Het verkeer moet er over de pechstrook. Op de E34 Antwerpen-Knokke is de Zelzatentunnel afgesloten doorwerken. Het verkeer rijdt daar in beide richtingen om via de Zelzatenbrug. Hou daar ook rekening met 10 minuten vertragen. En op de A12 van Antwerpen naar Brussel is in Aartselaar de weg vrijgemaakt. Ook op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten extra. Straat tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring is in Jette ook de rechterrijstrook versperd. Dat komt daardoor een ongeval.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.

0: Gunter Neefs en zijn wervelwind.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpje.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Jelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: Er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
0: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max. Goedemorgen, morgen.
6: Hey, zin in een nieuwe keuken?
7: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
8: Grando, Grando, Grando.
9: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
10: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
12: Chin chin.
11: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
12: Knalprijs.
11: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

Dat is zo'n beetje flower power Woodstock vibe in de jaren 90. Dit nummer van R.E.M. The Shiny Happy People. En dan maar zo fladderend met je armen zwaaien tijdens het dansen. VRT Radio 2. Kan deze trouwens ook, hè? Heeft al een paar keren bewezen op het Eurovisie Songfestival. Dansen, dat kan ze. Op een expressieve, bijzondere manier. Dit is Loreen en haar tattoo.

fijn. Het is een mooie combinatie geworden tussen Benner en Olivia. Wat blijft er nog over? Wel, bij Radio 2 Weekend, wat blijft er nog over? De ultieme drie van Katy Perry natuurlijk. Het was een beetje een nek-aan-nek race tussen de nummer 1 en de nummer 2. Ja, het zal niet echt een grote verrassing zijn wat helemaal bovenaan staat. Ik kan je wel verzekeren dat zometeen de favoriet van Kaat van net voorbij komt. Fireworks staat er zeker en vast in. Maar we beginnen met een beestachtig nummer. Dit is Roar, dit is Katy Perry op 3.

0: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Radio 2 in Limburg live.

0: groene. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kun je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
1: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
0: de max.
2: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
3: Aha, die zon die schijnt speciaal voor alle mama's die aan het luisteren zijn. Maar ook voor wie een mama moet missen vandaag. We denken vandaag aan jou en er komt goede muziek aan. Zeker wel.

0: Maak elk.
1: Die was die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
1: Ik kende dat. Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakt de moed u in de schoen.

0: 4 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken zijn aan wal gegaan in Tenerife. Ze zijn nu naar de luchthaven om er aan boord te gaan van het Nederlandse vliegtuig dat hen naar Eindhoven zal brengen. Matthias Tuils volgt het in de haven van Granadilla in Tenerife, waar het schip voor anker ligt.
1: Wel, tenminste één van de bussen met daarin passagiers voor het Nederlandse toestel is al richting luchthaven vertrokken. De andere die zijn vertrekkers klaar. Maar er zijn daarnet toch ook weer nog wel enkele passagiers van die omvangrijke groep in van die blauwe pakken van op het schip geëvacueerd. Dus vooral Nederlanders in deze groep, maar ook onze twee Belgen aangevuld met Duitsers onder meer. En die zijn nu op weg naar de luchthaven. Dat toestel dat zal richting Eindhoven vertrekken. De buitenlandse passagiers die zullen daar kort nog in een quarantainezone worden gehouden. Maar de twee Belgen die moeten toch vooral zo snel mogelijk van daaruit in het UZ in Antwerpen geraken.
0: In totaal zijn nu al 26 personen van boord gegaan. De hele repatriëringsoperatie zou tot morgen duren. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Een verslag van Tom Boudeweel.
2: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug en aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
0: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. Thierry Neuville heeft de Rally van Portugal gewonnen, de zesde wedstrijd van het wereldkampioenschap. Neuville profiteerde op de laatste dag van een lekke band van de Fransman Ogier om naar de leiding te springen. Het is nog maar de eerste zege van het seizoen voor Neuville, die zevende blijft in de WK-stand. En op het tennistoernooi van Rome is onze landgenoot Alexander Bloks uitgeschakeld in de derde ronde. Bloks verloor in 2 sets van de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Bloks is zelf de nummer 36. Het werd 6-1 en 6-4. 10 dagen geleden stuntte Bloks nog door de halve finale te halen in Madrid, maar ook daar werd hij toen uitgeschakeld door Zverev. Het wordt bewolkt vanmiddag met buien in het zuiden. In Vlaanderen blijft het droger bij maximaal tot 22 graden. Morgenochtend trekt de regen stilaan weg. Daarna volgen opklaringen, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. We halen het dan nog tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dorso. Ergonomisch slapen.
4: 3 over 4, goedemiddag. Ja, door werken op de E19 van Ieper naar Kortrijk is er een kwartier file tussen Menen en Moorselen. Het verkeer moet daar over de pechstrook rijden. Ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokken de Zelzatentunnel afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzatenbrug. En dan op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra daar tussen Machelen en Zaventem.
3: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2.
5: Radio 2, Weekendwijzer.
3: Romy de Ridder.
4: Ja, er zijn veel leuke dingen om met je mama te doen. Als jouw mama van lekker eten houdt, blijf vooral luisteren dan.

El Mismo Sol van Alvaro Soler. Ja, liefde gaat door de maag, hè. Niet alleen bij mannen, maar ook bij mama's bijvoorbeeld. Dus ben je nog op zoek naar een leuke verrassing voor jouw mama? Wel, neem ze misschien mee naar Antwerpen Proeft volgend weekend. Details hoor je zo, na deze In Excess. En Suicide Blonde.

0: Maxime heeft ook zijn mama goed gevierd op Instagram met een mooie post. En I love you mama daaronder kan je checken op zijn Instagram. Heel lief om te zien allemaal. Nu over iets helemaal anders. Michelinsterren, ja, die zijn uitgedeeld, dat weten we allemaal. Restaurant Zilte in Antwerpen bijvoorbeeld, de keuken van chef Vicky Geunes, die heeft er opnieuw 3 gekregen. Nu, wanneer ga je daar echt eten? Het is mij nog niet gelukt, misschien jou wel. Mag je laten weten in de app van Radio 2. Maar Antwerpen proeft kan wel een leuke binnenweg zijn om daar dan toch een beetje van te proeven. Een hele goede middag, organisator Ward Ramakers.
1: Dag Romy, leuk dat we weer een babbel kunnen hebben. En ik wil graag alle moeders en grootmoeders een fijne moederdag wensen. En inderdaad, je had het daar straks over een cadeau. Geef je moeder of je grootmoeder een cadeau bij Vicky Geunes, een gerecht eten voor €13,50. Dat gaat niet lukken in het echte restaurant, maar wel op Antwerpen proeft volgend weekend.
0: Je bent een ongelooflijk goede verkoper, Ward. Dat merk je meteen, in de eerste seconde.
1: Ik vertel gewoon wat op het evenement... stel maar je vraag, Romy.
0: Nee, dus opnieuw een culinair hoogtepunt voor jou. We hebben vorig jaar inderdaad ook al met elkaar gebeld. Het wordt een fijn ritueel. Nu vertel nog eens kort voor mensen die toch nog nooit van Antwerpen proeft hebben gehoord. Wat houdt het juist in?
1: Ja, Antwerpen proeft is een culinair festival, restaurantfestival, foodfestival. In ons geval het is 1 keer per jaar, al voor de 18e keer. We zijn klein begonnen op de Groenplaats. Het duurt 4 dagen, het lange weekend van 1 mei. En enkel op die 4 dagen vind je een selectie. Een heel puzzelwerk is dat altijd, maar ook wel leuk om te doen. Een selectie van 50 restaurants. En dat gaat heel breed, van inderdaad de Vicky Geunes waar je het net over had, tot super streetfood en ook alle leuke dingen daartussenin die de moeite zijn. En die selectie, die bieden een, ik denk dat het zelfs 120 zijn. 100, laten we het op 100 houden, 100 topgerechtjes aan. En waar is het te doen? In, dus binnen en rond de Antwerpse Waagnatie, Rijnkaai, 2000 Antwerpen.
0: Geweldig.
1: Dat is het.
0: Ja, ik neem inderdaad het sterrenrestaurant Zilte als voorbeeld. Wil dat dan ook zeggen dat we sterren eten kunnen proeven voor een meer toegankelijke prijs?
1: Ja, ik bedoel, €13,50 is echt wel... ik moet opletten wat ik zeg. Nee, dat vind je niet. Hè. Een gerechtje voor €13,50 bij het Zilte ook. We hebben het beste restaurant van Wallonië, R. Duton, van Sangmoen de Gendre. Die komt ook. Ik denk dat het €12 kost bij hem. Nee, dat zijn geen courante prijzen in sterrenzaken. Maar het leuke natuurlijk is, op ons evenement kun je wel voor het eerst kennis maken met die restaurants voor naar hun normen, super speciaal tarief.
0: Ja, ik heb het idee trouwens dat Vlamingen nogal snel naar traditionele keuken grijpen. Bijvoorbeeld, ja, we bestellen nog altijd graag stek met friet bijvoorbeeld, of vol-au-vent. Gaat het er volgend weekend wat avontuurlijker aan toe qua gerechten? Gaan we meer vinden dan stek met frietjes bijvoorbeeld? Ik ga er net van wel.
1: Ja, je gaat meer vinden van stek met frietjes, wat ik daarnet heb verteld. Dus van de sterrenchefs tot super streetfood en alles daartussenin wat de moeite is. Maar we moeten ons ook niet schamen voor ons verre van. Trots zijn zelfs op onze Vlaamse keuken, want er zijn 1 of 2 stands die Vlaamse gerechten weliswaar met een creatieve twist ook in de kijker zetten. En vorig jaar bijvoorbeeld was dat zeer, zeer gegeerd. Dus bij ons vind je alles, en dat willen wij ook uitdrukkelijk zijn met Antwerpen Proeft, een staalkaart van wat er op dit moment culinair te proeven en te beleven is in ons land.
0: Geweldig. Ja, praktisch nu. Het werkt eigenlijk echt als een festival, hè, met een toegangsticket. Ik denk, een ticketje kost €14 ongeveer, hè, en dan mag je binnen.
1: €14,25. Ik heb het zelf moeten checken. Ja. En je krijgt een gratis drankje bij binnenkomst. Je kunt er ook mee naar allerlei gratis kokdemonstraties, workshops, een kokbattle ook. Oh. Met Imke Courtois. Dat hebben we al bekendgemaakt een tijdje geleden. Is iets speciaals. De strijd voor het beste WK-gerecht. Met Imke Courtois als host. Ook bekend van de sportzaal bij jullie natuurlijk. Maar kun je ook doen, gratis wijnproeverijen. Je kunt inschrijven voor een barbecue workshop. En natuurlijk dan bij die selectie van 50, 49 als je het echt... nou, dat kan we goed hebben. 50 mooie restaurants en speciaalzaken.
0: Hé, hey, wat knap zeg. Van donderdag tot en met zondag in Antwerpen. Dus Antwerpen proeft. We moeten met honger komen, hè, Ward? Dat denk ik dat wel duidelijk is, hè?
1: Ik zou dat doen, ja. Ik zou met honger komen. Ik zou er ook voldoende tijd voor uittrekken. Dus je moet het echt zien als een namiddagje of een avondje uit. Dus kom met honger, trek er ook tijd voor uit. Bekijk alle stands. Doe mee aan een workshop. Drink een lekker drankje. Wie weet pik je de zonsondergang wel mee. Hè. Het is dus indoor en outdoor. Het is meer indoor dan outdoor. Op die manier zetten we het weer buitenspel. Maar bij leuk weer, en ongetwijfeld zal het ook bij momenten minimaal leuk weer zijn, pik je daar ook nog het gegeven de Schelde mee. Het is letterlijk naast de Schelde.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Het evenement.
0: Hey, maar laat het smaken, Ward. Wordt mooi.
1: Jazeker. Romy, dank je voor de leuke babbel weer. En je bent natuurlijk welkom.
0: Ah, kijk, dat had ik al gehoopt. Nee, maar tot in Antwerpen. Merci.

0: Love Generation van Bob Sinclair. Ja, moederdag die wordt ook gevierd natuurlijk ten huize Dexters. En DJ Anja Daams mocht bij Tanja Dexters deze zondag eens binnenkijken. In Ole, zometeen meer daarover.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
2: Elke dag telt voor twee.

0: Womack & Womack Teardrops. Het is 25 over 4. Goedemiddag. Het is zondag natuurlijk nog steeds, 10 mei. En Anja Daams, onze Radio 2-dj, die ging voor haar podcast Als de buren konden praten in de Kempen op bezoek bij Tanja Deksters. Ja, Tanja die trok jaren geleden in bij haar man. In Olen woonde hij. En ze hebben er samen in geslaagd om er een heel warm huis van te maken, heeft Anja ondervonden. Ze woonden daar samen met zoon, dochter, 4 katten, 4 honden. Dus dat is leven in de brouwerij, dat is het minste wat je kan zeggen. Nu, wat Anja Daams nog heeft gezien, is dat een groot stuk van Tanja's leven eigenlijk nog ingepakt is in dozen. In een hangar in de achtertuin. Ja, letterlijk showbizkleren vindt hij daar terug. Oude tijdschriften bijvoorbeeld. Foto's, zelfs nog haar schoolboekentas van vroeger. En ook, iets heel opvallends, een stuk Belgische geschiedenis.
1: Hier heb je een stuk van het Atomium, van het vroegere Atomium. Die stonden toen te koop voor 1200 of 2000 euro. Naar gelang de grootte kon je dan een stuk kopen. Ja. Ik heb dat van mij is niet gekocht, ik heb dat eigenlijk gepikt.
0: Gepikt?
1: Ja, ik ga het anders zeggen. Een goede vriend van mij deed de werken. En die deed de vernieuwingen, dus de oude stukken afhalen, de nieuwe plaatsen. En die zei gewoon ja, tegen de maten, zeg, als iemand een stukje wilt hebben, dan kom je vanavond maar met de camionet. Ja, en ik heb dat gedaan. Dus ja, mijn excuses. Ik heb het eigenlijk gekregen.
0: Dat was zo'n verhaal dat je typisch bij Tanja Deksters hoort. En je schrikt er ook niet van. Nee. Wat je nu nog allemaal in die bijzondere hangar in de tuin daar in Olen ontdekt, dat luister je gewoon of hoor je gewoon in de podcast van Als de muren konden praten, staat op ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Olivia Dean is dit. Met Man I Need.

0: Olivia Dean en Man I Need. Gisteren heeft ook Amsterdam, of Nederland, van haar soul en vreugde mogen genieten. Ook daar hopeloos uitverkocht. Maar kijk, als je luistert, dan weet je ook waarom, hè. Wat een stem, zeg. Dat hoor je straks. Eerst even kijken naar de weg. Doorwerken op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er een kwartier file tussen Menen en Moorselen. Het verkeer moet daar langs de pechstrook. Ook doorwerken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzatentunnel afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzatenbrug. Op de binnenring rond Brussel nog 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem.
1: Radio 2 Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.

0: The Buggles en Video Killed the Radio Star. Ja, naast Antwerpen, wat is zo een modieuze plek in Vlaanderen? Denk er eens even over na. Het antwoord verrast je misschien wel. Nu heb je een idee, zeg je, oh, ik weet nog wel veel modieuze plekken in Vlaanderen. Wel, gooi het even in de app van Radio 2 als je wil.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Radio 2.

0: Kylie Minogue en Spinning Around. Het is bijna 5:20. En we moeten het hebben over mode. Daar praat ik persoonlijk heel graag over. Dus ik kan nog wel een eindje doorgaan hierover. Maar we houden het kort. Antwerpen kennen we natuurlijk als modestad. Maar Limburg is eigenlijk ook een hotspot. Dat bewijst het Modemuseum Hasselt nog maar eens. Een hele goede middag, Eve de Moen, curator van Modemuseum Hasselt.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Eve. Ja, jullie hebben een nieuwe expo sinds kort. Memory is Home. En het gaat eigenlijk over de sterke link tussen Limburg en mode. Vertel eens.
1: Ja, klopt. De tentoonstelling opent volgende week, de 14e mei, voor het publiek. En ze gaat over de persoonlijke herinneringen en de persoonlijke verhalen van 18 speelfiguren uit de mode-industrie die een link hebben met Limburg. En het is heel bijzonder, omdat we echt vertrekken vanuit die persoonlijke verhalen en bekijken van oké, op welke manier heeft hun creatieve parcours eigenlijk geïmpacteerd en wat is de creatieve output van deze mensen.
0: Ja, ik zie hier bijvoorbeeld een naam staan, Raf Simons, een naam als een klok. Mocht je hem toch niet kennen, het is toch wel een belangrijke ontwerper van deze tijd. Nog steeds actief ook, denk ik, hè?
1: Ja, klopt. Hij zit nu bij het label Prada, waar hij ontwerpt. Maar ja, Raf Simons is inderdaad een heel belangrijke ontwerper, sowieso voor de Belgische mode en internationaal ook uiteraard. Maar hij heeft een heel grote link naar Limburg, omdat hij daar geboren is enerzijds. En natuurlijk heeft hem dat ook enorm beïnvloed. Zeker het werk van Raf Simons zien we heel veel referenties aan zijn kindertijd, aan zijn jeugd in Neerpelt. Maar ook evenzeer aan familie en vrienden die heel belangrijk zijn voor hem en voor zijn werk. En dat is ook echt wel iets waar de tentoonstelling enorm op inzet. Dus we hebben enerzijds die herinneringen, maar anderzijds die togetherness. Dat staat ook in de ondertitel van de tentoonstelling. Ja. Die samenwerkingen en het gegeven van familie en verbondenheid, zeg maar.
0: En het zijn niet alleen maar grote namen. Er zijn ook heel veel mensen die achter de schermen natuurlijk in de mode-industrie aan het werk zijn. Ook die worden niet in de steek gelaten, hè, tijdens Memory is Home.
1: Ja, absoluut. Dus we geven ook extra aandacht aan het werk dat eigenlijk voor het groot publiek onzichtbaar is. We willen daar een bepaalde zichtbaarheid aan geven. Want natuurlijk, een grote naam in de modewereld, dat word je niet alleen. Bijvoorbeeld achteraf iemand staat Bianca Luzzi, dat is de CEO en zij is ook co-curator van de tentoonstelling. Maar iedereen kent bijvoorbeeld ook een grote naam, Martin Margiela. Maar achter hem stond ook een heel belangrijk zakelijke partner, Jenny Meijers, die niet zo bekend is bij het grote publiek, maar die heel veel impact gehad heeft. Dus die figuren van CEO's tot knitwear designers, fotografen, die bespreken we eigenlijk allemaal in de tentoonstelling.
0: En maak het eens concreet, wat gaan we dan zien van hen?
1: Dus enerzijds gaan we vertrekken we dus van de audiogetuigenissen. Dus we hebben interviews gedaan met heel veel mensen. Uh-huh. Dus mensen gaan ook echt die persoonlijke getuigenissen horen. En die worden dan samengetoond met bijvoorbeeld hun vroege werk, hun eerste experimenten, hetgene wat ze als echte output hebben, wat ze getoond hebben op de catwalk. Dus dat zijn heel veel persoonlijke, mooie verhalen waar dat bezoekers zich ook echt wel mee gaan kunnen identificeren. En we sluiten eigenlijk af met zo de creatieve output, de looks die we zien op de catwalk en in de magazines en editorials.
0: Ja, we kennen natuurlijk ook vooral modestad Antwerpen, met aan de Antwerpse 6 bijvoorbeeld. Dries van Noteren is daar ook een grote naam in. Is er zoiets als een Limburgse stijl, een invloed? Wat link jij dan met Limburg qua mode?
1: Wel, ik denk, het is niet echt de bedoeling van de tentoonstelling om echt een Limburgse stijl te definiëren.
0: Okay.
1: Dat is ook heel moeilijk, maar het is wel een heel interessante regio, omdat je hebt daar natuurlijk die mijncontext, dus daar komen heel veel culturen samen.
0: Ja.
1: En dat heeft toch ook wel een bepaalde impact op de kleedgewoontes in Limburg. En dat is ook iets waar het Modemuseum Hasselt heel veel onderzoek naar doet. Maar het feit is ook, en dat hebben we ook uit de gesprekken wel gemerkt met de mensen, dat er echt wel heel veel creativiteit is en van mensen met een link met Limburg en dat die op een bepaalde manier elkaar ook vinden en dan eigenlijk heel veel mooie grote dingen doen die heel veel impact hebben ook op de mode-industrie.
0: Ja, ik ben wel benieuwd natuurlijk. Er zijn grote namen uitgekomen. Denk nog maar opnieuw aan Raf Simons bijvoorbeeld. Zet de stad Hasselt of Limburg in het algemeen eigenlijk nog in op nieuwe talenten? Zijn er nog iconen in opleiding bijvoorbeeld?
1: Ja, absoluut. Er is recent nog iemand afgestudeerd, Chloe Reeners, die ook deel uitmaakt van ons verhaal. Die afstudeerde aan de modeacademie in Antwerpen weliswaar. Die is afkomstig van Hasselt. En ze is nu eigenlijk carrière aan het maken in Parijs. Maar evenzeer is er bijvoorbeeld Jordi Arthur, die een enorm bereik heeft, zeg ik, een content creator en een ontwerper. Die heeft een enorm bereik online en leert heel veel jongere generaties hoe ze self-made modeontwerper kunnen worden. Dus er is echt nog altijd heel veel talent in de regio. En dat gaan we zeker ook in de tentoonstelling benadrukken.
0: De toekomst is verzekerd dus. Maar Memory is Home vanaf dus de 14e mei, over dus 4 dagen te bezichtigen in het Modemuseum in Hasselt. Over mode, over herinneringen en vooral die verbondenheid daar in Limburg. Dankjewel Eva de Moen, curator van dienst.
1: Dankjewel.
0: Dit is Gers Pardoel en Louise.

Een feit. Het is bijna 5 uur. Na het nieuws van 5 uur hoor je wat er bij jou in de buurt allemaal te beleven valt. Dat is een vraag die ik elke week stel aan de DJ uit jouw buurt. En nog meer muziek van Berre bijvoorbeeld.

0: Fitnet viert feest met Like Me.
1: Tijd om te leven.
0: Wij komen
2: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
0: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
1: Want ik ben Like Me.
0: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
3: Tot dan!
0: Van 14 tot en met 17 mei.
1: Want ik ben Like Me.
0: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
4: Dorso.
5: Amai, wat klink jij uitgeslapen?
4: Ja, sinds ik op een Dorso slaapsysteem lig, sta ik op zonder rugpijn. Belgisch, ergonomisch en aanbevolen door experten.
5: Echt?
4: Ja, dat is niet toevallig dat klanten Dorso een 9,4 op 10 geven.
5: Dorso, ergonomisch slapen.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen
5: Mama.
6: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
8: Klopt, en die grote boze wolf, daar gaan we dit uur nog over hebben. Nog één uur Radio 2 Weekendwijzer. Goedemiddag.

0: blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De twee Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten, waarop het hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is met wat vertraging toch verlopen.
1: Ja, rond 3 uur hebben ze het cruiseschip Hondius verlaten. Met een bootje werden ze dan naar de wal gebracht en daar stond een bus die hen uiteindelijk naar de luchthaven van Tenerife bracht. En de vlucht was voorzien om 3:30, maar die timing hebben ze inderdaad niet gehaald. Enkele minuten geleden pas is hun vliegtuig dan toch opgestegen, richting Eindhoven dus. En de Belgische consul in Tenerife is blij met hoe alles verlopen is. Solange Kasianov.
2: We zijn blij dat ze kunnen thuis teruggaan en dat dus alles heel goed is verlopen.
1: Alles heel goed verlopen. En eens geland in Eindhoven krijgen onze landgenoten een medische check-up in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En daarna houden ze thuis nog enkele weken hun quarantaine aan.
0: Dankjewel, Peter. In Hamme, in Oost-Vlaanderen, is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
3: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
4: Ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen. Uiteraard, ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen. Maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is dat je denkt van oei. Ja, wat als?
5: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken en het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer, alles ging mee en dan gebeurt dat.
3: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was lid van voetbalclub Wanbeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen en ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
0: De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd vanochtend in de Zevende Dag. Er moet wellicht zo'n 7 miljard euro gezocht worden om de begroting op koers te houden tegen 2029. Ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zodat alles ook uitgevoerd kan worden, vindt minister van Petegem.
6: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer. Ja.
0: De politie is vanmorgen binnengevallen in een loods in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. Er zijn 4 mensen opgepakt. De politie had de buurt al een tijd geobserveerd na meldingen over verdacht gedrag. De loods wordt verhuurd. Volgens bronnen zou de inval te maken hebben met drugs. Het parket is een onderzoek gestart. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht speelde wel een helft met een man minder. Een verslag van Tom Boudweel.
7: Anderlecht had alles in handen om de vierde plaats in de stand op te eisen. Het speelde goed in de eerste helft. Paarswit kwam ook op voorsprong door een own goal van Lopez. En Gent-keeper Roef hield een sterke Bertaccini en ook Svetkovic van meer doelpunten. Maar net voor de rust veranderde alles. Duverne benutte de eerste kans van de thuisploeg voor 1-1. En Svetkovic die kreeg rood na enkele vuistslagen. Met zijn tienen kroop Anderlecht terug. En aan saaie tweede helft zonder grote kansen en slechte acteerprestaties van Kozemans en de clubdokter vierde Anderlecht het gelijkspel als een overwinning. Gent wacht nog altijd op zijn eerste zege in de Champions Playoffs.
0: Anderlecht is dus vierde, een belangrijke plek voor een Europees ticket. Gent is vijfde op 2 punten. En in de Europe Playoffs staat het halverwege in de wedstrijd tussen Antwerp en Charleroi 0-1. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de derde rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn tweede overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. En tijdens de halve marathon in Leiden in Nederland is een meisje van 15 overleden. Ze werd onwel tijdens het lopen. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar konden haar niet meer redden. Deelnemers moeten minstens 16 jaar zijn om aan de halve marathon te mogen deelnemen. Hoe ze als 15-jarige dan toch kon deelnemen, weet de organisatie niet. Het systeem gaat uit van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven, klinkt het. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer, bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droog, maar na de middag gaat het opnieuw regenen vanaf de kust. Dinsdag veel wolken met nog kans op een bui. En het blijft ook fris, temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de twee Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden nadat op het schip mensen stierven na een uitbraak van het Hantavirus. Meer is ook te volgen op 14nieuws.be.
8: Hoogstraten aardbeien.
9: 6:05. Op de Antwerpse ring is het 40 minuten file rijden richting Nederland. Tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Daar is een ongeval gebeurd. En daardoor zijn er twee rijstroken versperd. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Door werken op de A19 naar Kortrijk is er 20 minuten file tussen Menen en Moorsele. Het verkeer moet er over de pechstrook. Nog door werken op de E34 Antwerpen-Knokke. De Zelzatentunnel is daar afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzaten. Brug.
10: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2.
11: Radio 2, weekendwijzer.
10: Romy de Ridder.
9: Goedemiddag, Amy McDonald dit nu.
12: WRT Radio 2.
9: Jongens toch, zo doddelen. Dit is This is the Life. We hebben nog een uurtje samen, we gaan ervan genieten, hè.

5 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Iris van Impen. De twee Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Play-off

Amy MacDonald en This is the Life. Ja, het sprookje Roodkapje van de gebroeders Grimm met die grote boze wolf krijgt een musical. En over exact een week gaat hij in première. Nog voor 6 uur hoor je Cara van der Aura, bekend van Spring en Clara bijvoorbeeld. Maar nu dus ook, of toch over een week, als mama van Roodkapje. How did you know? Dit is Alex Warren. I was hoping for a sign. En Fever Dream.

0: De nieuwste is van Alex Warren, Fever Dream. Bijna 4:15. En er is heel wat te doen in jouw buurt ook. Luister even mee.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Limburg.
0: Dag Bjorn, waar kan ik zo naartoe gaan in Limburg? Jij hebt er een overzicht van gemaakt, hè?
3: Absoluut, absoluut. Het is vanavond trouwens nog dat je naar Genk kan, naar de Stadsschouwburg. Want nog tot 6:00 wordt daar percussie gedaan door de Genkse Academie voor Kunst. En dat zijn dus leerlingen slagwerk die tonen wat ze kunnen. En verder is er ook nog het Eliza Jump Springkastelen Festival. Het loopt op zijn laatste beentjes, maar je kan misschien nog snel zijn aan de wielerpiste aan de Deusterstraat in Peer. Voor 5 euro kan je kind daar nog vlug even op de springkastelen. En ja, ook afscheid nemen we van het Bonsai Festival, want dat houdt er mee op. Vandaag was de laatste openingsdag, maar je kan alles nog herbeleven op japansetuin.be. En ga zeker eens naar de Japanse tuin om een bezoekje te brengen als de zon weer gaat schijnen, dat hopen we. Heb je zelf een leuk evenement, dan kan je dat altijd melden. Hoe stuur je dat naar ons? Gewoon doorklikken op VRT Max naar het Radio 2 kanaal. En als je dan doorklikt naar Radio 2, zie je daar berichten sturen. Laat maar weten wat jij organiseert de komende weken.

0: James Blunt en Stay the Night. Ja, voor 6 uur gaan we het nog hebben over Roodkapje, de musical. Ja, komt eraan. Maar eerst... Heb jij al tickets gekocht voor onze eigen Radio 2 musical? Ah ja, Hallo Radio 2, zo gaat het heten. Het wordt een samenwerking met Studio 100. En jawel, een ticketje kopen is eigenlijk een zekerheid tot Peter van de Veire horen en zien zingen. Ja, uit volle borst, dus hou je vast. Tickets vind je gewoon op ons Radio 2-kanaal op VRT Max. Pas op, je moet nog geduld hebben. De musical is gepland voor ergens maart 2027. Maar je kan er dus wel heel snel al bij zijn.
1: Van het kleinste steegje.
0: Hier heb je hem.
2: Goedemorgen.
3: Radio 2 gaat op zoek naar de beste buurt van Vlaanderen.
4: Absoluut. We willen heel graag weten wat er leeft in jouw buurt.
5: Wij hebben hier het pleintje omgevormd tot de moestuin voor alle buren.
6: En onze wijk heeft een eigen klusdienst opgericht.
4: Voilà, daar telt elke dag al zeker voor 2. Maar hoe zit het in jouw buurt?
5: Laat het ons weten, schrijf je in via het Radio 2-kanaal op VRT Max en word de grote winnaar van het beste buurtfeest.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Radio 2.
1: Radio 2.

Supertramp en It's Raining Again. Bijna 5:30. En wil je jouw mama toch nog eens verrassen vandaag? Vraag een song aan voor haar, hè? Ah ja, dat kan gewoon na 6:00 hier op Radio 2. Tijdens Radio 2 morgen maandag. Caroline de Becker zorgt daarvoor. Stuur gewoon een song door in de app van Radio 2. Zeg er ook wel bij voor wie en waarom uiteraard. En dan maken wij dat in orde, hè? Hoe een leuke verrassing is dat niet? Dit is Inner Circle.

La la la long. Geweldig, toch half zes? Ja, morgen is het maandag. Jongens, toch. Dat wil zeggen, Radio 2 morgen maandag na 6 uur op je radio. Dan ben jij de DJ, hè? Dus vraag maar aan in de app van Radio 2. Dan gaan we er straks mee aan de haal. Nu, het verkeer vertraagt nog steeds op de E40 richting Binnenland, net voor Aalter. Komt door een defect voertuig daar op de linkerrijstrook. En naar Antwerpen op de E17 vanaf Zwijndrecht. Ook op de Antwerpse ring gaat het trager. 40 minuten file rijden daar richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door werken op de A19 naar Kortrijk is er 25 minuten file tussen Wervik en Moorselen. Het verkeer moet daar over de pechstrook. En ook door werken op de E34, Antwerpen-Knokken, is de Zelzate-tunnel afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzate-brug.

0: een lekkere beat erbij. Ed Sheeran en Bad Habits. 20 voor 6. En er was eens een meisje met een rood kapje. Ja. En ook een grote boze wolf. En die krijgen nu een eigen musical. Daar hoor je alles over zo meteen.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: Medi-market.
3: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Brothers en Everybody Needs Somebody to Love. Ja hoor. Ik moet iemand nog belangrijk een gelukkige moederdag wensen. Ah ja, een hele goede middag, Cara van der Aura.
1: Goedemiddag, Romy.
0: Gelukkige moederdag. Ah ja.
1: Maar dat is zo fijn. Dat is zo fijn dat je daaraan denkt.
0: Want jij speelt natuurlijk de mama van Roodkapje in die nieuwe musical Roodkapje.
1: Ja, en Roodkapje heb ik vandaag nog niet gehoord, dus opgeklets, denk ik.
0: Kijk, iemand moet de eerste zijn. Ik ben blij dat ik dat ben. Nu, Roodkapje, een sprookje dat iedereen wel kent, denk ik. Ik ben benieuwd, nu jullie dat in een musicaljasje gaan gooien, hoe gaan jullie dat fris proberen houden?
1: Wel door de bewerking die Stanny Krets ervan gemaakt heeft, door zijn eigen schwung te geven aan het oorspronkelijke sprookje, zitten er gewoon heel veel gimmicks in, kan er goed gelachen worden, zit er een hele leuke flow in de voorstelling. Dus het is echt een familievoorstelling waar de kinderen kunnen interactief meezingen, meejoelen, dus echt wel iets voor een zondagmiddag.
0: Geweldig, ja. Ja, nu over meezingen gesproken. Jeremy Vrielink is een bekende voor Radio 2. Wordt hier af en toe ook gespeeld met zijn muziek. Maar hij heeft voor de muziek gezorgd in de musical, hè?
1: Ja, Jeremy heeft dat gewoon fantastisch gedaan. Hij heeft echt de ene meezinger na de andere gecomponeerd. Het is echt heel leuke muziek geworden. Ik pleit echt voor een album na alle shows. Omdat het is echt muziek dat je opnieuw wil horen, waar je eens op wil dansen thuis. Je wil die muziek gewoon beter leren kennen, denk ik. Dus heel tof wat hij gedaan heeft.
0: Ja, en sommigen kennen jou natuurlijk, Cara, van Spring bijvoorbeeld, waar je Chantal speelde. Anderen van Clara, waar je presenteert. Misschien nog andere mensen van ergens anders. Maar het wordt wel jouw musical debuut. Zie je het zitten?
1: Ja, ik zie het super hard zitten. We hebben vorige week de try-outs gehad in Hasselt. En wat er mis kon gaan, is misgegaan. Ik ben opgekomen en mijn microfoon was stuk. Dus dat deel heb ik al gehad. Dus ik hoop met de première dat alles nu gewoon smooth zal verlopen. Nee, ik kijk er ongelooflijk naar uit. Ik heb opnieuw mij kunnen smijten in het dansen. Wat toch wel een heel gedoe was om dat onder de knie te krijgen, die choreografie. Maar dan het spelen en het zingen samen, ja, dat voelde zoals ik het heel mijn jeugd gedaan heb. Dus ik ben heel blij met deze uitdaging.
0: Ja, zal wel zijn. Nu, hoe bereid jij je er dan op voor die première dan? Uiteraard repeteren, maar heb je bijvoorbeeld het originele verhaal nog eens gelezen, bovengehaald?
1: Nee, dat heb ik nu niet gedaan. Dat zit nog wel in het collectieve geheugen, denk ik. Dat is mij zoveel voorgelezen geweest. Ik heb het zelf ook aan mijn kinderen voorgelezen. Dus dat is op zich wel... dat zit er wel in. En ja, sowieso, je moet het een beetje laten rijpen. Hè. Je moet het script van Stanny door je systeem laten gaan en bekijken, oké, hoe kan ik daar nu zelf mijn eigen touch aan geven? Hoe kan ik die moeder een beetje vormgeven? En daar ben ik vooral mee bezig geweest. En dan uiteraard s'avonds na de repetitiedagen nog een beetje extra die dans erin geoefend in de keuken. Om toch maar goed die pasjes onder de knie te krijgen. Vooral in het eindstuk, in de apotheose van de musical. Dus ik denk dat ik er klaar voor ben. Ik hoop het, Romy.
0: Ja, het eindresultaat gaan we zien. Hè. Zondag 17 mei in de stad Schouwburg Antwerpen. Dat is de tijd voor die première van Roodkapje, de musical. Ik wens je veel succes, hè, Cara.
1: Dank u wel, dat is heel tof, merci.
0: Maar komt in orde, hè? Tuurlijk wel.
2: Radio 2. Radio 2, Weekendwijzer.
0: Romy de Ridder.
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Udo wordt 50 vandaag. En dat vieren we hier bij Radio 2 ook. Dit is zijn nieuwste single. Als de wereld morgen eindigt. Laat ons hopen van niet. Ah nee. Want morgen zijn we maandag. Toch altijd een mooie dag. Dit is Shania Twain.
1: Let's go, girls.
0: And man, I feel like a woman. 6:10 zijn we.
1: Come on.

0: feestje gaat zometeen door na 6 uur met Carolien de Bekker. Maar nog even kort, deze Radio 2 Weekendwijzer bereid je. Vanaf donderdag, Antwerpen proeft in Antwerpen, een groot eetfestival in Waagnatie. Nog donderdag trouwens, 14 mei. Opent de nieuwe expo Memory is Home over mode in Limburg, in het Modemuseum in Hasselt. En net nog verteld natuurlijk, volgende week première van Roodkapje, de musical. Gaat de moeite zijn. En kan je Cara van der Aura zien schitteren als mama van Roodkapje.
1: Wij waren zo'n onverantwoordelijke varkens, hè.
2: Bij onze Luc Wijns en Ayana Doucouré van Knokhof. Margot, wat gaat er gebeuren?
3: Binnen een klein uurtje kan ik jullie alles vertellen over al dan niet Brad Pitt in Dendermonde.
2: Goedemorgen, Maxime.
4: Doe jij dagcrèmpjes?
2: Ja, dagcrèmpjes.
4: Ah,
2: ja,
4: een avondcrèmpje ook.
3: Zie je wel, mooi glow heb je.
4: Heelke.
3: Dat is waar, hè.
2: Siska Schoeters en Niels de Stadsbader, goedemorgen.
5: En er heeft mij gisteren voor het eerst iemand terug jonger geschat dan ik ben.
6: Heb ik dagelijks voor. Luister volgende week opnieuw, elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
7: Goedemorgen, morgen.
6: Volgens de dokter heb je...
8: Lapidus perineum, ai ai ai.
6: Dus je moet om medicatie in de apotheek.
9: Niet te nemen tijdens het eten, slapen, lopen, springen, shoppen, koken en armen.
6: Je komt weer thuis en voelt je helemaal... Ongeveer 1 op 3 Vlamingen durft te weinig vragen stellen aan zijn dokter, weet te weinig over de eigen gezondheid en neemt daardoor niet de juiste beslissingen. Daar willen Anne en Daan iets aan doen.
10: We bekijken wat het probleem precies is en hoe je met 3 simpele vragen een betere kijk kan krijgen op jouw gezondheidssituatie.
6: Ah, maar ik weet toch al alles? En anders vraag ik het wel aan dokter Google of therapeut AI.
10: Dat gaan we dan toch eens testen. Met echte dokters, apothekers en experten.
6: Volgende week bij Radio 2 Anne en Daan.
11: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
12: Dovi Keuken.
13: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
14: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
13: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Zo dadelijk morgen maandag na het nieuws. En ik vermoed dat hier vanavond veel platen gaan aangevraagd worden voor moeders. Maar ik trek het open. Voor wie wil jij een plaat aanvragen? Laat weten.
15: Elke dag, telk voor 2.
16: Goeie avond, VRT Nieuws met Iris van Impen. De 2 Belgen die aan boord waren van het cruiseschip zijn onderweg naar Eindhoven. In Hamme heerst verslagenheid na de dood van een jongen tijdens het voetbaltoernooi gisteren. En in de Champions Playoffs blijft Anderlecht vierde en op koers voor een Europees ticket. De 2 Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten, waarop het Hantavirus is uitgebroken, zijn onderweg naar huis via de luchthaven van Eindhoven. Peter de Kroebele, dat is allemaal goed verlopen.
17: Ja, met wat vertraging wel. Rond 3 uur verlieten ze samen met meer dan 20 andere passagiers het cruiseschip. Met een bootje werden ze dan naar de kade gebracht en daarna bracht een bus hen naar de luchthaven van Tenerife. En even voor 5 uur zijn ze dan uiteindelijk opgestegen. En eens geland krijgen onze landgenoten een medische check-up in het

0: universitaire ziekenhuis in Antwerpen. En daarna moeten ze thuis nog wel enkele weken in quarantaine blijven.
1: Ja, en vier andere Belgen die sinds gisteren in quarantaine moesten, omdat ze contact hadden gehad met passagiers van dat schip, die kregen goed nieuws intussen.
0: Ja, ze hebben dan toch geen risico gelopen, dus geen quarantaine, zegt Annelies Wijnand van Volksgezondheid.
2: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze vier personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgeheven.
0: Ja, goed nieuws dus. En de twee Belgen die onderweg zijn naar huis landen straks rond 8 uur in Eindhoven.
1: Dankjewel, Peter. In Hamme in Oost-Vlaanderen is een interventieteam langs geweest om de trainers, medewerkers en families te steunen die nood hebben aan een gesprek. Gisteren is daar tijdens een voetbaltoernooi een jongen van 7 omgekomen na een val op een omhooggewaaid springkasteel. Benedikt Koesement.
3: De dag na het tragisch ongeval vindt hier vandaag in Hamme de finale van het vrouwentoernooi van de U18 van de Pro League plaats. Maar er klinkt geen muziek, er wordt niet gescandeerd. De sfeer is ingetogen en sereen. Ook iedereen rond het veld is nog heel erg onder de indruk van wat er is gebeurd.
4: Ik denk dat iedereen hier alles aan doet om, als je zoiets organiseert, om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, uiteraard. Ik denk dat niemand dat wenst of nog maar aan denkt. En uiteraard zijn we er wel mee bezig dat die kinderen veilig kunnen spelen, maar ik denk dat het vaak ook altijd te laat is, dat je denkt van oei, ja, wat als?
5: Ik was hier ook gisteren. Ik was hier druk aan het bakken en het was een heel mooie dag. Het was super mooi weer, alles ging mee en dan gebeurt dat.
3: De trainers en het personeel worden hier deze namiddag opgevangen door hulpverleners. Het jonge slachtoffer was lid van voetbalclub Wanbeek Ternat. Zijn club komt morgen bijeen en ook voor de leerlingen van zijn klas zal het CLB extra steun bieden.
1: In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde gevallen. De man was tijdens het wandelen gevallen tussen de kade en een cruiseschip. Hij is ter plaatse gereanimeerd en in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Het zou niet gaan om een passagier van het cruiseschip. De federale regering zou tegen de zomer haar begrotingswerk klaar moeten hebben. Dat heeft minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V gezegd in De Zevende Dag. Er moet wellicht op zoek gegaan worden naar zo'n 7 miljard euro om de begroting op koers te houden tegen 2029. En ook al ligt de Europese deadline pas in oktober, we zijn toch beter sneller klaar, zegt van Petegem, zodat alles ook uitgevoerd kan worden.
6: Wat is het grote nadeel vandaag? Dat is dat we eigenlijk wat over tijd gegaan zijn met onze begrotingsbesprekingen. Alles moet dan nog omgezet worden in wetgeving. En dan zie je, we gaan nu deze week hopelijk de programmawet gaan stemmen, dat het allemaal wat blijft aanslepen. Dus als je effectief wil dat het wordt uitgevoerd, dan ben je best klaar tegen de zomer.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal hebben AA Gent en Anderlecht 1-1 gelijk gespeeld. Anderlecht kwam snel op voorsprong, maar net voor de rust maakte AA Gent gelijk. Anderlecht moest meer dan een helft met een man minder spelen na een rode kaart voor Svetkovic. Anderlecht-speler Jari Verscharen nam achteraf vrede met een punt.
7: We zijn die wedstrijd heel goed begonnen. In de eerste 30, 35 minuten speelden we echt wel heel goed. En denk ik dat we hun echt wel onder controle hadden. En dan die laatste 10 minuten laten we het eigenlijk een beetje liggen. Met een goal die had vermeden kunnen worden, denk ik. En dan een stom rode kaart. Dus ja, dat wisten we vanaf dat we in de kleedkamer kwamen. Dat we echt wel elke meter gingen moesten belopen om een goal te vermijden. En dat hebben we gedaan. Dus ik denk daarom dat we wel blij mogen zijn met dat punt.
1: In het klassement blijft Anderlecht vierde. Een belangrijke plek voor een Europees ticket. En Gent is vijfde. En in de Europe Playoffs heeft Charleroi met 0-1 gewonnen op het veld van Antwerp. Titravi maakte net voor de rust het enige doelpunt van de wedstrijd. Door de zege staat Charleroi op 3 punten van leider Standaard. En over een half uur begint Union aan de wedstrijd in de Champions Playoffs tegen KV Mechelen. In het wielrennen heeft de Fransman Paul Magnier de derde rit gewonnen in de Ronde van Italië. Magnier klopte in een spannende massasprint de Italiaan Jonathan Milan en de Nederlander Dylan Groenewegen. Voor Magnier is het al zijn tweede overwinning in deze Giro. De Uruguayaan Guillermo Silva blijft leider. weer vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. En vooral in het zuiden is er ook kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Na de regen morgenochtend wordt het droger, maar na de middag gaat het dan opnieuw regenen vanaf de kust, dan bij temperaturen tot 14 graden. We begonnen met de twee Belgen van het cruiseschip die nu onderweg zijn naar Eindhoven. Ze worden gerepatrieerd onder strikte voorwaarden na een uitbraak van het Hantavirus op het schip. Vier andere Belgen die eerder contact hadden gehad met besmette passagiers hoeven niet langer in quarantaine te blijven. Meer op vrtnieuws.be.
8: En zondagavond in de lente, dat betekent een beetje file van de kust naar huis. Op de E40, 20 minuten file rijden richting binnenland tussen Beernem en Aalter. En dan op de A19 naar Kortrijk is er een half uur file tussen Wervik en Moorselen. Het verkeer moet daar over de pechstrook en dat komt door werken. Er wordt ook gewerkt op de E34 Antwerpen-Knokke. De Zelzate-tunnel is daar afgesloten. Dus in beide richtingen rij je beter om via de Zelzatebrug. Naar Antwerpen 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Barreel en op de E313 vanaf Geranst. Dan nog de Antwerpse ring, ruim 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne. En een kwartier aanschuiven op de binnenring rond Brussel tussen Machelen en Zaventem. En ook een kwartier op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde.
9: Torso. Ergonomisch slapen. Welke mama je ook bent. Een fijne moederdag van Radio 2.
10: Radio 2, morgen maandag.
9: Caroline de Bekker.
8: Al die platen voor Moederdag die mogen allemaal langskomen hier. Maar de eerste komt van Joris Hilkes uit Oostakkeren. Die wil erin horen voor zijn Eurosong-loving vrienden.

Oh, ik vind dat zo'n goede plaat. Loreen. En Tattoo. Is daar natuurlijk mee naar het Eurovisie Songfestival gegaan. Voor de tweede keer. En het is een plaat die komt van Joris Hielkes uit Oostakker. Die kijkt uit naar het Eurovisie Songfestival volgende week. Want hij kijkt elk jaar opnieuw met zijn vrienden bij iemand thuis. Volgende week is het te doen bij Donnie. En wordt zijn appartement overspoeld door 12 hysterische Eurosonglovers. Dus voor Donnie zijn absolute Eurovisie Songfestival favoriet. Loreen en Tattoo. Oké, ik weet niet hoe jouw weekend is geweest. Het was alleszins geweldig zonnig. Heb jij een leuk weekend gehad met leuke mensen? Vraag hier een plaat voor hen aan. Stuur een bericht in de Radio 2-app. Zeg mij welke plaat ik voor wie moet draaien. Ik laat jou weten om hoe laat die dan passeert. Want het is zover tussen 6 en 9. Is het morgen maandag. Alle moeders moeten ook nog verwend worden, neem ik aan. Dus plaatje voor de mama. Ook altijd welkom, hè. Radio 2. Maar Laura Otte uit Hamme, die wil toch haar papa verrassen. Papa Dirk, die is aan het luisteren naar Radio 2. En die heeft zo hard gewerkt in de tuin. Hij heeft die zelf ook helemaal aangelegd. Dus zijn favoriete nummer is voor hem. Kronenburgpark van Frank Boeien, van zijn dochter.

Oranje en Kronenburgpark. Schitterende plaat. Voor Dirk, de hardwerkende tuinwerker. Trouwens, ik wil zwemmen in Bacardi Lemon is ook aangevraagd. Maar twee Hollanders na elkaar kunnen we dat eigenlijk wel aan. Misschien moeten we dat straks maar doen. Ondertussen een plaatje voor Bert. Aangevraagd door Christel Blankaert uit Aalst. Christel zegt, we hebben zware maanden achter de rug. 4 operaties. En wie stond er altijd aan mijn bed, dag en nacht, mijn toeverlaat? Bert, daarom deze.

Prince and I Would Die For You. Laure en Cato uit Kruishoutem. Die zijn een weekend op bezoek geweest bij hun grootouders. In Westende. Die hebben daar een appartementje. En iedereen van de familie is daar altijd welkom. Zalig weekend, schrijven ze. Dankjewel voor de pistolets, de aperitief en de wandelingen aan het strand. En ze weten... Of we weten dat ze dit plaatje zalig vinden. Dus voor de grootouders, Beyond the Sea.

0: So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Die was zaterdag nog in Vorst Nationaal. Romy de Ridder, hoe was dat optreden? Want jij was daar, hè?
1: Dat was ongelooflijk.
0: Ja?
1: Dat was ongelooflijk. Mijn stem ligt daar ook nog in Vorst Nationaal.
0: Ik hoor het.
1: Al een heel weekend ben ik een klein beetje schor. En moet ik een beetje moeite doen om stem te maken, maar het was waanzinnig.
0: Ja, maar je bent zo iemand die al die teksten van buiten leert om dan naar een concert te gaan en jezelf helemaal schor te roepen, hè?
1: 100%. Ja. Maar gillen, hè, totdat Olivia Dean het op het podium hoort dat ik mee aan het zingen ben. Nee, het was geweldig.
0: Zo irritant als je dan naast u staat. Dat is, ja.
1: Ja, maar oprecht ook. Ik denk dat ik had zitplaatsen. Ik heb niet gezeten.
0: Nee.
1: Ik heb alleen maar gestaan. Dus mensen achter mij die zullen ook gedacht hebben... Oh,
0: ga weg, Trut.
1: Stomme Trien. Ja, echt waar. maar kijk, ja, bon. Ik heb mij geamuseerd.
0: Ja, kijk. Het is dan ook een artiest die hier heel graag wordt aangevraagd bij Morgen Maandag. Maar wat hier nog regelmatig binnenkomt, maar nu is het toch al wel even geleden, is deze plaat. Bacardi Lemon. Of Ik ga zwemmen van Mart Hoogkramer. Komt van Luc uit Wervik, zoor voor zijn vrouw. En hij schrijft, die zo mooi op de boeg van de boot zit in het zonnetje. Heeft hij vanmiddag naar Karen gestuurd.
1: Wauw.
0: Daarvoor wou wij deze plaat horen.

Markt Hoogkamer, ik ga zwemmen. Ja, dat kwam goed binnen, zeg. Er zijn veel mensen trouwens die in de file staan. Ik zal ze meteen nog eens een overzichtje geven. Rustig, Caroline. Echt, het blijft hier binnenstromen, die platen. Dankjewel daarvoor. Dennis en Carla uit Waarschoot, die hebben dit weekend serieus bewogen. Die hebben een marathonnetje gewandeld langs de kustlijn. 42 kilometer. Het was de Belgian Coast Walk, hè, dit weekend. 15.000 mensen hebben dat blijkbaar gedaan. De kustlijn afgewandeld. 3.000 daarvan hebben zelfs 80 kilometer gewandeld. Die hebben nu geen voetbodem meer. Maar Sin en Dalia zijn de dochters van Dennis en Carla. En die willen graag de volgende plaat voor hen aanvragen. Carla heeft blijkbaar serieuze spierpijn in de kuiten en wandelt vandaag als een houten plank op pootjes, dus ze heeft wat liefde nodig. Deze is voor jullie, Dennis en Carla, van jullie dochters. Under the

0: TomTom Club en Under the Boardwalk. Over alle sportievelingen die de kustlijn hebben afgewandeld afgelopen weekend. Respect, hè? Echt. Ik vind het wel opvallend hoeveel Nederlanders er worden aangevraagd hier in morgen maandag. Echt, Suzanne Freek, Marco Schuitmakers, Herman van Veen, daarnet Mart Hoogkramer. Wauw. Kunnen we ook wat Vlamingen aanvragen of zo? Ik weet niet, hè? Gewoon voor het evenwicht wat herstellen. Maar bon, alles en iedereen is welkom als je een plaat aanvraagt voor iemand anders. Maak iemand blij met een plaat via de Radio 2-app. En wij draaien ze. Laten ook nog eens weten om hoe laat. Veel moeite ook in de file. Op de E40 is het 20 minuten file rijden richting binnenland tussen Beernem en Aalter. Op de E19 naar Kortrijk een half uur tussen Wervik en Moorsele. Dat komt door werken. Je moet daar over de pechstrook ook werken op de E34 Antwerpen-Knokken. De Zelzatentunnel is daardoor afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzatenbrug. En dan naar Antwerpen, 10 minuten extra op de E19 van voor Kleine Bareel. Ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Dat komt door een ongeval op de rechterrijstrook. En dan naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde. Daar moet je een kwartier aanschuiven op de binnenring rond Brussel tussen Rood-Bijgaarde en Zaventem. En een kwartier op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio 2. Radio 2.

0: Amber de Trooier uit Aalst, die is 21 jaar. En haar moeder heet Heidi. En ze staat altijd klaar voor haar drie kinderen van 21, 17 en 4 jaar. Er worden trouwens heel veel platen voor moeders aangevraagd. Trouwens ook voor mama's die er niet meer zijn. Hè. En dat is natuurlijk ook heel welkom. Het is een beetje een pijnlijke dag vandaag voor de mensen die hun mama verloren zijn. Dus platen om hen levend te houden mag altijd via de Radio 2-app. Er komen nog heel wat platen binnen. We gaan jullie ook allemaal laten weten om hoe laat ze de drie die draaien. Dus als je er zelf nog één wil aanvragen, laat maar komen via de Radio 2-app.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien.
4: Radio 2.

Als je denkt, wat is dit voor een nummer? Ik heb dat nog nooit gehoord. Dat kan, want het is de nieuwe van Olivia Rodrigo. En die is aangevraagd door Janne van Dessel uit Oostende voor Nori en Julian met de boodschap tot morgen. Die zien elkaar morgen weer op school, denk ik. Want morgen maandag. In dit programma bepaal jij welke platen er gedraaid worden. Vraag ze wel aan voor iemand anders. Zoals Jolanda Geelen heeft gedaan. Voor haar vriend Mark Christiansen. Die thuis bij Jolanda allerlei klusjes doet. Op dit moment is hij de klok aan het herstellen. Vorige week bracht hij een nieuwe douchekraan met doucheknop aan. En Jolanda die kan dat allemaal appreciëren. Daarom deze plaat voor haar lieve, attentvolle vriend. Barry White.

0: Er zijn weer heel wat mensen sportief geweest het afgelopen weekend. Hilde de Rera uit Gistel, die wil dat ik een plaat draai voor Peter en Aaron Geskier. Die waren dit weekend in Sittard in Nederland op de 24 uur run. Aaron heeft 3 uur gelopen, behaalde 29 kilometer. Peter liep 6 uur, behaalde 60 kilometer. En Moeke Hilde, is heel trots. En ze vindt deze plaat wel passend voor die twee. Opzij, rennen, lopen, vliegen, weer opstaan. Het is Herman van Veen.
1: Opzij, opzij, opzij.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Radio 2 in Limburg, live.
3: Charlotte David uit Izegem die vroeg deze plaat voor haar mama. Die is 22 jaar geleden overleden en het was haar lievelingsliedje, dus daarom. Sonja Lemmes, die heeft een hele lieve man. Die zit nu in de auto, onderweg naar huis. Hij luistert Radio 2 en heeft vandaag rondgevaren met de Flandria in Antwerpen. Mijn kapitein, wil jij iets draaien van...
4: Where it began.
3: Neil Diamond, alsjeblieft, voor hem.

0: Sweet Caroline van Neil Diamond. Oh, voor het losbarst moeten we er even uit.
1: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Want het is 7 uur, het nieuws komt eraan. Maar zo dadelijk een plaat die zo vaak is aangevraagd, ik kan hem niet meer negeren. Echt, na het nieuws van 7.

0: 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Iris van Impe. De 4 Belgen die contact hadden met passagiers van het cruiseschip Hondius, die eerder deze week het schip al verlaten hadden, mogen hun quarantaine stopzetten. Gisteren was nog gezegd dat de 4 in quarantaine moesten, maar dat is dus niet langer zo. Dat meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid. Annelies Wijnand.
1: Ja, dus uit het internationaal onderzoek is gebleken dat deze 4 personen geen risicovol contact hebben gehad met besmette passagiers. Er is dus geen enkel risico dat zij besmet zouden zijn met het hantavirus en de quarantaine wordt voor hen dus opgegeven.
0: 2 andere Belgen die onderweg zijn van Tenerife naar huis komen rond 8 uur in Eindhoven aan. Van de 5 Fransen die gerepatrieerd werden, zou 1 persoon symptomen van het hantavirus vertonen. In Antwerpen is een man van 81 in de Schelde terechtgekomen. De man was tijdens het wandelen gevallen. Hij is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
2: Die man kwam terecht tussen de kade en een cruiseschip. Hij werd uit het water gehaald, maar moest dan gereanimeerd worden, waarna hij onder politie-escorte naar het Middelheim ziekenhuis werd gebracht. En de man verkeert momenteel nog steeds in levensgevaar. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, dat moeten we nog onderzoeken.
0: De man zou geen

0: passagier van het cruiseschip geweest zijn. Actrice Rosemarie Bergmans is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol in Johan en de Alverman. Dat liep in de jaren 60 op de toenmalige BRT. Daarin speelde ze de rol van Rosita. Meer recent vertolkte Bergmans rollen in de film Pauline en Paulette en in de televisieseries als Wittekerke en Terug naar Oosterdonk. Rosemarie Bergmans werd 82 en stierf aan de gevolgen van kanker. Voetbal. In de Champions Play-offs speelt Union op dit moment tegen KV Mechelen. Bert Sterks, hoe verloopt de wedstrijd daar?
1: Union staat op voorsprong na een half uur. 1-0 tegen KV Mechelen in een eerste half uur waarin er niet al te veel doelkansen zijn geweest. En de ploeg elkaar ook wel in evenwicht houden. Behalve dan in de score, want Union scoorde natuurlijk wel degelijk in de 11e minuut. Bjondic kon in één tijd een voorzet van Kalaili in doel werken. Er was ook nog een kans van Rodriguez die naast ging. En één keer was er een reactie van KV Mechelen. Na slecht wegwerken achterin bij Union kon van Brederode trappen. En was er ook een save van doelman Scherpen van Union. Maar nog niet de wedstrijd met de grote vaart voorlopig. De voorsprong is krap voor Union. 1-0 tegen KV.
0: Dankjewel Bert. En eerder vandaag speelden AA Gent en Anderlecht gelijk. En in de Europe Playoffs heeft Antwerp met 0-1 verloren van Charleroi. Vanavond en vannacht trekt een regen- en buienzone over het centrum en Vlaanderen. In het zuiden is er kans op onweer bij minimaal tot 9 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna droger. Maar na de middag gaat het opnieuw regenen. En het is fris dan tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Op de A19 naar Kortrijk is er nog 20 minuten file tussen Wervink en Moorselen. Door werken moet het verkeer daar over de Pekstrook. En ook door werken is op de E34 Antwerpen-Knokke de Zelzatentunnel afgesloten. In beide richtingen rij je om via de Zelzatenbrug. En dan nog een kwartier aanschuiven op de binnenringen rond Brussel tussen Groot-Bijgaarden en Zaventem. En op de buitenring tussen Sint-Stevensweluwe en Machelen. Op andere plaatsen wat lichte vertragingen.
3: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
4: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2.
5: Radio 2. Radio 2, morgen maandag.
4: Caroline de Bekker.
2: Ja, het is zover. De meest aangevraagde plaat hier in morgen maandag. Hij staat klaar. Ik zeg het is 7 uur en het is zover al. WRT Radio 2. Nee, het is niet Willy Sommers. Het is ook niet Doe van Peter Maffay. Maar natuurlijk weer Engelbewaarder.

ongelooflijk hoe vaak die wordt aangevraagd. Marco Schoutmaker en Engel Bewaarder. Oké, Charisse de Pendelaar uit Oudenaarde. Die zegt, we vieren met oma en kleinkinderen moederdag. En dit is zo'n liedje dat verbindend is tussen de verschillende leeftijden. En dat is, iedereen kent Engel Bewaarder. Ik heb dat met kerst ook al eens losgelaten op de familie. Echt niet gezeverd. Janine Vuurstak uit Riemst, die zichzelf Moeke noemt. Die zegt, het was een heerlijke moederdag. En die zitten nu op weg naar huis in de auto. En ze zegt, voor mijn 5-jarige kleindochter Fleur, graag Engel Bewaarder. Ook Veronique van Dorpen uit Wielsbeke, die is op terugweg van de koers van haar zoon. En ze zegt, telkens bij de start hoop ik toch dat er voldoende engelbewaarders meerijden. Emily Versluis uit Ichtegem, die staat momenteel in de file richting kust. En ze zegt, engelbewaarder graag. Ze zegt, eigenlijk luister ik zelf liever naar Rammstein, maar ik wil dat de luisteraars niet aandoen. Dankjewel, Emily. Maar Engelbewaarders is een van de liedjes die haar mama heel graag hoort. En die zit mee in de auto. Dus voilà, voor Moederkesdag. Wat wil jij graag horen en voor wie? Stuur het even door via de Radio 2-app.

Rommel van het Groene Woud en Meisjes. Aangevraagd door Hans, Tine, Lasse, Wiebe en Jeppe. Die zijn onderweg naar huis na een weekend met de familie. Met z'n 19e hebben ze een geweldige tijd gehad. Iedereen rijdt nu apart naar huis met een beetje een triest gevoel. Niet meer samen. Op weg naar een nieuwe werkweek. En daarom willen ze graag dit nummer aanvragen. Prachtig nummer, Ramon van het Groene Woud. Dankjewel. En Diane Diels uit Brasschaat, die wil een plaat aanvragen voor de 10-jarige Matteo. Een kleine, dappere man, die van bij zijn geboorte al heel wat watertjes heeft moeten doorzwemmen. Het is een echte superheld. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis, heeft een paar operaties al achter de rug, kort na elkaar, dus het zijn zware weken. Niet alleen voor hem, maar ook voor zijn ouders en zijn twee zussen. En voor hen allemaal, om hen een hart onder de riem te steken. Survivor.

0: Angels van Robbie Williams, aangevraagd door Kurt Dont uit Kortrijk en Ella voor hun mama Aline. En ze zeggen, we willen nog even zeggen dat we ons geen betere mama kunnen voorstellen. Is mooi, hè? Hey, Romy is mooi, hè?
1: Mijn mama is de beste.
0: Ja, ik dacht dat die van mij de beste was, maar bon. Ja. Oh, dat ik zelf de beste was, maar ook dat zal niet waar zijn. Romy zit aan de andere kant van het glas, beste mensen. Die scant ook al jullie berichten. Stuurt door wanneer jullie plaat gedraaid wordt. Er komt heel veel binnen. Ook heel veel voor mensen die hun mama verloren hebben. Hè?
1: Ja, je denkt dan een klein beetje, moederdag is een feestdag, maar ook wel een dag waar je toch wel de pijn voelt of zo, van veel gemis.
0: Ja, want gemis, inderdaad. Ja. We gaan zoveel mogelijk van jullie nummers proberen te draaien. Ondertussen zijn er ook gewoon mensen die platen willen aanvragen voor mensen die nog leven en daar blij om zijn.
1: Gelukkig, ja.
0: Mariette van Geel bijvoorbeeld uit Lübeck, die heeft een plaat aangevraagd. Ik heb die echt al 40 jaar niet meer gehoord, die plaat. Romy?
1: Dat wil zeggen dat ik die nog nooit heb gehoord dan.
0: Jawel, je gaat ze kennen.
1: Ja?
0: Elke generatie kent ze. Allee, luister. Haar kleinzoon Felix wordt 10 jaar. En daarom deze.
1: Ik ben aan het nadenken. Nog aan het nadenken.
0: Ja. Beer?
1: Beer?
0: Jungle?
1: Jungle. Jungle Book.
0: Ik ben Balu.
1: De bruine beer.
0: Maar dan wel in het Engels.

0: Ah, gelukkige verjaardag, Felix. En nu zou er een plaat moeten komen. Nee, jawel, zou het? Nee? Loopt hier vast, zeg. Dat is door al die platen die er worden aangevraagd.
1: Ah. Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. Radio
0: 2. Ja, morgen maandag daarin... Dan kan je 3 uur lang platen aanvragen. We zijn ondertussen halfweg. De meest aangevraagde plaat is al gepasseerd. Dat was Engelbewaarder. Die is zo vaak binnengekomen dat ik dacht... Ja, daar gaan we niet meer over kunnen in het komende anderhalf uur. Maar er worden ook heel veel platen aangevraagd. Ik zei het daarnet al voor de mama's die er vandaag niet meer zijn. Mario de Baats en zijn vrouw Carla, die luisteren mee naar morgen maandag. En het is Carla die mij deze keer stuurt. En ze zegt, mijn mama is 29 jaar geleden overleden. Ze was maar 46 en ik zou haar heel graag het volgende nummer willen aanvragen. Het is een nummer van Gordon. Kon ik nog maar even bij je zijn? Zij zou dat ook zo graag gewild hebben, stuurt Carla.
3: Kon ik nog maar bij je zijn?

Dat is janken, hè. Het is ook echt een prachtig nummer. Gordon, en kon ik maar even bij je zijn, Geert de Schoenmaker, die is met 4 koppels op weg naar huis van een weekend invoeren. En ze hebben er zin in, ze. Echt. Nog altijd niet uitgefeest, blijkbaar, met z'n vieren. Alleen met z'n achten. En dit nummer vragen ze aan voor elkaar. Sarah, perché te amo.

0: Vier koppels op weg naar huis, na een weekendje samen invoeren. En ze luisteren allemaal naar Radio 2, blijkbaar. Ik hoop dat dat een geweldig feest is geweest in de auto. Petra van der Straten die zegt... Hey Caroline, zou je het zien zitten om Rammstein te draaien voor mijn dochter?
1: Rammstein.
0: Ze zegt volgens mijn dochter is Zonne van Rammstein een rustig liedje. Ik weet niet, ze Petra. Allee, we willen ook nog luisteraars daarna. Kan het ook iets anders zijn voor jouw dochter? Echt, stuur maar door. En Karel Pas uit Londerzeel. Die wil graag een plaat aanvragen voor zijn vrouw Geertrui, zijn zus Veerle en zijn kapper Ben. Want die zijn te voet onderweg vanuit Vigo naar Compostela. En ze zijn gisteren toegekomen. Graag voor hen deze.

In mei gaan heel veel mensen op bedevaart. Hè? Zo ook de vrouw, de zus en de kapper van Karel Pas uit Londerzeel. Te voet naar Compostela, gisteren toegekomen. Supergoed gedaan. En de volgende plaats, die moet ik ook draaien.

Suzanne en Freek en Lichtje Branden. Dimke Verkennis uit Lommel wil het aanvragen voor haar man Peter. Die is net met spoed geopereerd. Het is even kantje boordje geweest, maar kijk, hij is er doorgekomen. Maar ook voor haar zoon die het moeilijk heeft. En voor haar twee rotsen in de branding, Marijke en Fleurtje. En ze zegt, Lichtje Branden van Suzanne en Freek, dat heeft een diepe betekenis voor ons allemaal. En daarom wou ze het aanvragen hier in Morgen Maandag. Daarnet voor de mama, hoe heet ze nu weer? Petra, denk ik. Petra van der Straten uit Ichtegem, die wou voor haar dochter Emily Versluis Rammstein. Kijk hoe ze echt love Rammstein, echt waar. Je moet dan echt beseffen dat 99% van onze luisteraars weg zijn. Dus we hebben gevraagd van, is er een ander nummer dat Emily heel graag hoort? Ja. Dat zou dan AC/DC zijn. Maar die komt hier precies niet. Ah, jawel, jawel. Hij staat klaar. We hebben hem gevonden. Romy moest even drie kelders naar beneden om die plaat te gaan halen. Maar kijk. Daar gaan we. Voor jou, Emily Versluis. Geniet van je zondag.

0: genieten, toch? AC/DC, Highway to Hell. Vandaag morgen, maandag, moederdag. Veel mensen willen hun moeder nog bedanken of feliciteren met een plaat hier. Zo ook Pascal Gouwie uit Roeselaren. Zijn mama heet Juliana Loridon. En vanwege Pascal, dat vind ik altijd een grappig woord, hè, vanwege Pascal en zijn zus Marina, Bart Kael.
1: Stapels bestemmingen biedt me mij aan. Waarheen zal ik nu gaan? Wil ik naar Rio of Mexico? Ik weet

0: Er is veel geterrast geweest in Vlaanderen dit weekend. Barkuil, 1000 terrassen in Rome.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. Radio
0: 2. Ik hoop dat jullie ook met je moeder ergens hebben buiten gezeten vandaag. In de zon, uit de wind. Er zijn veel mensen die hun moeder niet meer hebben. En toch ook een plaatje voor hun mama willen aanvragen. Die zijn natuurlijk ook altijd welkom, die platen. Weet je, Mieke Verroos uit Hasselt, die heeft een heel fijn bericht gestuurd. Ik denk dat veel mensen dat gaan appreciëren. Want zij schrijft: ik wil speciaal een liedje aanvragen op deze moederdag voor luisteraars die geen moeder zijn. Of die hun enig kind verloren hebben. Ze zegt: ikzelf, ik ben geen moeder, maar ik heb vandaag zoveel liefdevolle berichtjes gekregen. En daar ben ik zo dankbaar voor, zegt ze. Dus voor alle plantenmama's, dierenmama's, surrogaatmama's, graag het volgende nummer. Carol King and You've Got a Friend. Dankjewel, Mieke, voor je fijn bericht.

0: Katrien Benoot uit Kortrijk. Die woont al een tijdje in Miami. En ze zegt Happy Mother's Day hier in Amerika. Het is blijkbaar in Amerika ook Mother's Day. En ze zegt, ik wens alle Amerikaanse moeders een Happy Mother's Day. Met een nummer van Arno. Ik denk dat ze haar thuisland een beetje mist af en toe, Katrien. Dankjewel voor deze aanvraag.
1: Oh, amai, check die foto van Trump met een rollator.
2: Ja, check die foto van Trump met een rollator.
1: Huh?
2: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
3: Onwaar.
2: Want vandaag is wat je ziet niet altijd wat het lijkt.
1: Ah, serieus?
2: Bij twijfel, ga naar check in de app van VRT Nieuws. VRT Nieuws, helemaal helder.
3: Je luistert naar Radio 2 in Limburg.
0: Oké, er zijn zoveel platen aangevraagd voor moeders. En nu zijn er hier eigenlijk ook contente moeders in de app die platen willen aanvragen voor hun kinderen om hen te bedanken. Komt

0: met Brecht Schuimbrechts. De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. Je hoort burgemeester Ines Swalen.
1: Onwerkelijk nieuws. In eerste instantie gaan onze gedachten uiteraard uit naar de familie van kleine Jean en naar de medespelers en al zijn vriendjes. Het kwam hier hard binnen in de club en dat voelt je ook wel in de gemeente. Maar ik denk dat de club en het bestuur en de vrijwilligers achter de club heel hard hun best aan het doen zijn om nu zo goed mogelijk te zorgen voor alle medespelers, die de juiste omkadering te geven en er ook voor te zorgen uiteraard dat kleine Jean een mooi afscheid kan krijgen.
0: In Gent is rond 5 uur vanmiddag een medewerker van vervoersmaatschappij De Lijn gewond geraakt na een incident aan een tramhalte, dat meldt de politie. De medewerker kreeg een duw en viel en is dan naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn er 3 verdachten die gevlucht zijn. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Op de eerste dag van de Belgische economische missie in Turkije heeft koningin Mathilde samen met een Belgische delegatie dronefabrikant Baykar bezocht. De eigenaar is de schoonzoon van president Erdogan en het bedrijf is gespecialiseerd in het maken van legerdrones. Onder meer Oekraïne gebruikt ze in de oorlog met Rusland. Defensie is een belangrijk hoofdstuk tijdens deze missie. Eerder dit jaar maakte de regering bekend dat ze fors wil investeren in drones en de verdediging tegen drones. Minister van Defensie Theo Franke is voorstander van meer samenwerking met Turkse bedrijven.
2: Turkije is toch wel echt naar Europa aan het kijken. Ze voelen ook van, kijk, de Verenigde Staten, Iran, Rusland,

0: Ze hebben altijd een belangrijke positie gehad, ook als bemiddelaar. Ze bemiddelen in het Iran-conflict, ze bemiddelen ook in het Russisch-Oekraïnse conflict. Maar ze kijken wel naar Europa steeds meer. En dus in die zin is het voor ons ook een opportuniteit.
1: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal is de tweede helft aan de gang tussen Union en KV Mechelen. Bert Sterks, hoe staat het daar?
2: Het is 2-0 voor Union, dus het lijkt er ook op dat de Unionisten in het spoor gaan blijven van Club Brugge met volgende week dan de topper op het programma in Brugge. 2-0, een vroeg doelpunt van Bjondic, daarna werd er aan Brugge voetbald. Veel strijd, veel overgave, werkvoetbal, maar veel goede combinaties zaten er niet in. Eén belangrijke save was er van doelman Scherpen van Union op het schot van Van Brederode. En dan was het wachten op de tweede helft. Voor nieuw doelgevaar. Een cadeau doelpunt kreeg Union van doelman Miras die tekort uitvoetbalde. En Anwar Ait El Hadj kon van dichtbij binnen tikken. 2-0. Gevolgd door nog een kans voor Sykes die Miras deze keer wel uit zijn doel kon houden. 2-0 zonder te schitteren. Maar wel een redelijk geruststellende voorsprong. Dus met nog 20 minuten te gaan tegen KV Mechelen.
1: Dank je Bert. En in de Europlay-off speelt Racing Genk tegen Westerlo. Net voor de rust staat het daar nog 0-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna wordt het droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Oké. Sint-Niklaas is er een hele gelukkige moeder op dit moment. Haar naam is Rut. Haar twee dochters, Florence en Margot, hebben daar een geweldige moederdag bezorgd. En dat verdient een plaats voor die tweede. Komt er zo dadelijk aan, maar eerst. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk is er tussen Menen en Moorselen maar één rijstrook beschikbaar. Dat komt door werken. Ook door werken is tot morgenochtend de Zelzatentunnel afgesloten op de E34 Antwerpen-Knokke. En op de E19 moet je 10 minuten extra naar Brussel vanaf Vilvoorde. Ook op de binnenring rond Brussel gaat het wat trager tussen Machelen en Zaventem.
4: Welke mama je ook bent, een fijne moederdag van Radio 2.
5: Radio 2, morgen maandag.
4: Caroline de Bekker.

0: in Sint-Niklaas wonen Florence en Margot. En die zijn 10 en 8 jaar. En die hebben hun mama Ruth een geweldige moederdag bezorgd. Dag Ruth, goeie avond.
1: Hallo, dag Caroline.
0: Hallo, wat heb je gekregen vandaag?
1: Ik heb fantastische knutselwerkjes gekregen van ons Florence en Margot. En ik werd vanmorgen gewekt met een ontbijtje op mijn bed. Dus fantastische dag.
0: Echt? Waaruit bestond dat ontbijt?
1: Oh ja, favoriete chocolade en dan een glaasje water, want ze wisten dat ik 's morgens alleen maar water drink. En ja, kussen en knuffels op mijn bed, beter kon een dag niet starten.
0: Fantastisch, echt waar. En liggen die nu al in hun bed? Want je hebt hier net Sarah Larsson voor hen aangevraagd.
1: Wel, ik ben stiekem in de slaapkamer gaan bellen en ze stonden daarnet aan de zetel te dansen. Dus ze moeten bijna in een bedje, maar de papa zat mee in het complot. Dus,
0: die horen dat op dit moment. Die horen dit nu.
1: Ja, die horen dit live op dit moment. Dus die gaan, ik hoop straks nog eens in mijn armen vliegen, want ze hebben het echt wel verdiend. Ze zijn echt twee schatten.
0: Florence en Margot, goed gedaan. Maar echt gescoord, meisjes. Goed gedaan.
1: Absoluut.
0: Jij denkt nu toch niet, Ruth, dat die binnen de 2 uur in slaap gaan liggen, zeker nu dit net gebeurd is?
1: We zijn nog bij onze fantastische omi en opa, die dat we toch ook nog een beetje in de bloemetjes willen zetten, omdat die altijd voor onze dochters zorgen. Mm. Dus we gaan er toch nog een gezellige avond gaan maken.
0: Prachtig. De liefde vliegt hier over en weer. Goed gedaan. Dankjewel, beste Ruth, voor de plaat.
1: Fijne dag. Nog voor jullie.
0: Dankjewel.
1: Salutjes. Dag.
0: En dit is voor de vrouw van Chris Broos uit Capelle.
2: Hallo, Europe en Israël, shalom.

Rolling in the Deep van Adele, aangevraagd door Ilan Samijn, 30 jaar. Hij zegt als extra moederdag cadeau. Hey, maar jongens, dat is scoren vandaag. Niet normaal. Mario. Die zegt, iedereen zegt dat ze de mooiste vrouw op de wereld hebben. Maar dat is niet waar, want dat is de mijne. Mijn vrouw, mijn vriendin, is de mooiste. En voor haar, deze plaat.

0: lovely.
1: Sorry voor iedereen die denkt dat hij de meest geweldige vrouw heeft. Het is die van Mario Baats, die het meest geweldig is blijkbaar. Daarom Bon Jovi voor Carla en Jarno Stijnen uit Scherpenheuvel. Die had een geweldig weekend met zijn vriendin Saar. Hij heeft haar net terug afgezet en hij wil voor haar dit nummer horen.

Zo lang geleden, heerlijk. Dankjewel om die nog eens aan te vragen. The Love and Spoonful en Daydream. En dit nummer, ik vind dat start altijd een beetje als een keukenreclamespot. Wat is een nummer van Harry Styles? Treat People with Kindness. Aangevraagd door Anke, die volgende week met 4 andere mama's naar Harry Styles gaat kijken in Amsterdam. Ze zegt, what me time. Een moederdagcadeau voor onszelf. Ze vragen het aan voor Sophie, Anneleen en Charlotte om warm te lopen voor het concert.

0: Maar Anke, iedereen is jaloers op jou. Volgende week naar Harry Styles. Have fun.
1: Radio 2, morgen maandag.
2: Caroline de Bekker. VRT
0: Radio 2. 10 mei vandaag, moederdag. De mama van Ludovic Bules uit Bekkenvoort, die stierf in 1997. Ze was toen nog maar 47 jaar oud en Ludovic was toen nog heel klein. Maar hij is haar niet vergeten. Voor haar dit nummer, Marco Borsato, en afscheid nemen bestaat niet.

Toch wel een nummer dat voor heel veel mensen veel betekent, hè? Afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. Het is al bijna 30 jaar geleden dat de mama van Ludovic stierf. Maar het gemis blijft, stuurt hij. En dat geloof ik goed, zeker als je zo klein bent. Ik vind het ook wel een beetje speciaal om dat bericht te zien binnenkomen, want Ludovic was namelijk mijn buurjongen. En Sonja, de mama, mijn buurvrouw. En als je dan zo klein bent, dan heb je totaal niet door wat dat eigenlijk betekent binnen dat gezin. En nu dus wel, dus dankjewel Ludovic om die plaats aan te vragen. Je bent trouwens niet alleen. Heel veel mensen hebben dat vandaag gedaan op Moederdag. Om de mama die er niet meer is nog even te herinneren. Maar kijk, er zijn ook mensen die elkaar willen feliciteren vandaag. Lisette van de Velde uit Lille, die wil heel graag een plaat aanvragen voor de wedstrijdspelers die vandaag met hun hond mooie punten hebben behaald. Ah ja, honden doen ook wedstrijden in het weekend. En ze zegt Stijn, Adrien, Annick, Gina en Dirk en dikke proficiat. En voor jullie deze plaat. Wiltura, mooi, het leven is mooi. Van Lisette.

0: Jules de Kaastekker en Bas zijn 3 maanden een koppel. Dat is nog heel vers. Dan doe je zoiets, hè? Dan vraag je een plaat aan voor elkaar natuurlijk op de radio. Ze zijn allebei grote fan van Taylor Swift. Dus van Jules voor Bas, Open Light. En deze komt van Nancy de Wilde uit Beveren. Voor haar mama. Voor Lilian, die er sinds kort niet meer is.
1: Hoor de klok wil slaan. Ja, de wereld draait maar door. Maar jij bleef daarachter wachtend.

Gunter Neefs. Live, in live op VRT1 voor Lilian. En Lilian, dat was ook de naam van de mama van Nancy. Ze zegt, ik wil haar zo graag een fijne moederdag wensen hierboven en ik mis haar keihard. Je bent niet de enige, Nancy. Vanessa Lemmes, ook een goede mama. Uit Opglabbeek, die heeft een dochter die keihard aan het studeren is en grote Mika-fan is. En daarom dit nummer.

Wist je dat die mannen van Bazaar op dit moment aan het optreden zijn? Die staan in de Lotto Arena en er zijn een paar mensen die daar niet bij zijn. Zoals Elia Joosten uit Kapperijk en zijn vriendin, of haar vriendin, Elia is hem. Jongens of een meisjesnaam? Ik weet het niet. Mijn vriendin Farah mocht niet gaan van haar mama, stuurt Elia. Want morgen is het natuurlijk school, dus daarom wil die voor Farah nog een keer doorhoren op de radio. Ja, Farah, dan maar meezingen hè, op de radio. Ik hoop dat een klein beetje een pleister op de zeer, zeer pijnlijke wonden was. Maar goed, ondertussen heb ik een bericht gekregen van Joren Samijn. Want zoiets van een uur geleden heb ik de plaat gedraaid van zijn broer, Ilan Samijn. Die wou voor de mama Adele horen met Rolling in the Deep. Dus Ilan die heeft keihard gescoord bij zijn mama. En nu denkt Joren, oei, oei, oei, en ik... Heel goed opgelost, Joren. Nu moeten wij voor zijn mama Bart Peters draaien. Hij kon niet onderdoen. Amai, die moeder, wat een gelukkige vrouw, zeg. Mevrouw Samijn, voilà ze. Een plaat van je tweede zoon.

was Veerle Steijarts uit Nijlen die wou horen. Voor haar mama, die heel hard gemist wordt. The Carpenters and Close to You. Karin Kallaert uit Dendermonde, die kent dat gevoel heel goed, want haar mama Helena wordt ook gemist. Daarom wil ze een ster horen. De laatste plaats, die is trouwens meerdere keren aangevraagd, ook door Rita de Cambre uit Kortrijk. Voor alle mama's die een kind verloren, heeft zij gestuurd. Een ster van Stan van Samang. Ja,

0: was de Mangen en Ster. Dankjewel voor een zeer drukke, maar fijne morgen maandag. En geniet zo dadelijk van Radio 2 Relax.
1: Maak elk.
2: Klaar. Ik ga naar mijn camera.
1: Momenten, Max.
3: Oh, dat is typisch, hè. Ik zit met heel uw gezin aan tafel en van het moment dat de borden leeg zijn, zijn de kinderen weg met hun gsm.
2: Later.
3: Dan is het fijn om iets te hebben dat heel de bende weer bij elkaar brengt. Iets waar je samen plezier aan hebt.
1: En dat kan met een straffe serie zoals Knokken of andere topreeksen op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
3: de max.
4: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
5: Radio 2 Relax.
4: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. In Eindhoven in Nederland is zo net het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij zijn opgehaald met een ziekenwagen van Defensie en worden straks onderzocht in een ziekenhuis in Antwerpen. Als ze geen symptomen hebben van het virus, gaan ook zij in thuisquarantaine. Het cruiseschip was onderweg van Zuid-Amerika naar Kaapverdië. Drie passagiers die besmet zijn geraakt tijdens de reis zijn overleden. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er dan geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
8: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappij om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
7: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. De jongen was daar met zijn voetbalclub Wambeek Ternat. En die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt burgemeester Ines Swale van Ternat.
9: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
7: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union thuis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
10: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match een zeldzame goede combinatie scoorde Bjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en één belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Van Brederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0, dramatisch uitvoetballend bij de 2-0 uit.

0: Bouhaj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union. De 3-0 van Fousseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
1: In de stand volgt Union nu op 1 punt van Club Brugge. KV Mechelen is 6e en laatste. En in de Europlay-offs loopt de wedstrijd tussen Racing Genk en Westerlo op zijn eind. Daar staat het 2-0. Vanavond en vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer, temperaturen tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten, daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.

me de tijd te reflecteren. Le bilan, zijn ik blij waar dat ik naast stond in het leven twijfels. Vraag stellen en blijven leren, fouten goed maken en het tijd proberen keren. Want ik heb gekwetst, belogen, vals bespeeld. Ik moest nog veel leren over vrouwen en respect. Ik kon het steken op mijn omgeving, allemaal piranha's. Maar uiteindelijk heb ik gedaan wat ik gedaan heb, palias. Liefde, abstract begrip, onzeker. En ver te houden van, moet ook genoeg moed hebben, schat, vergeef me. Je hebt mij geleerd wat ik weten moest, het leven is te precieus om

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

0: 10 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrees. In Eindhoven is vanavond het vliegtuig geland vanuit Tenerife met 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is uitgebroken. Ook de twee Belgen die nog aan boord waren van dat schip zijn erbij. Zij worden opgehaald met een ziekenwagen van Defensie. En Peter de Kroebele, wat is nu de volgende stap in dit opmerkelijke reisverhaal?
1: Wel, ze worden dan onderzocht in het universitair ziekenhuis in Antwerpen en als ze dan geen symptomen van het virus zouden vertonen, gaan ze thuis in quarantaine. En dat zal al snel voor een week of 6 zijn. En het was een incidentrijke dag voor de twee, want ze werden eerst vanmiddag van het cruiseschip Hondius gehaald, dan na een bootje en een bus op het vliegtuig. En nu dus terug thuis, of toch bijna, na een reis waarbij ergens in de Zuid-Atlantische Oceaan het Hantavirus op het cruiseschip terechtkwam. En waarbij uiteindelijk 3 passagiers het leven hebben gelaten. Er zijn nu op dit moment zowat 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Morgen loopt de hele operatie normaal af en dan vaart het schip terug naar de haven van Rotterdam.
0: Dank je, Peter. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er geen vluchten. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat vertelt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Door de nationale vakbondsactie is er een impact op de personeelsbezetting bij bepaalde dienstverleners op de luchthaven. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
0: De burgemeester van Ternat in Vlaams-Brabant reageert aangeslagen op het overlijden van de jongen van 7 gisteren tijdens een voetbaltoernooi in Hamme in Oost-Vlaanderen. De jongen viel uit een omhooggewaaid springkasteel. Hij was er met zijn voetbalclub Wambeek Ternat en die krijgt nu steun van Voetbal Vlaanderen, vertelt de burgemeester Ines Swalen van Ternat.
3: Er is al afgesproken dat de trainingen van de leeftijd van Jean niet zullen doorgaan. Maandag en dinsdag wordt er ook tijd gemaakt hier op de club. De deuren worden opengesteld om de mensen te ontvangen, om samen in alle stilte afscheid te kunnen nemen, iedereen op zijn manier.
0: Actrice Rosemarie Bergmans is overleden, dat meldt haar familie. Ze was vooral bekend voor haar rol als Rosita in Johan en de Alverman, de jeugdserie die in de jaren 60 liep op de toenmalige BRT. Ze leerde daar acteur Frank Aandenboom kennen, met wie ze een tijd lang getrouwd was en ook 2 dochters kreeg. Meer recent was Bergmans te zien in de film Pauline en Paulette en in de tv-series Witte Kerken en Terug naar Oosterdonk. De afgelopen 30 jaar woonde ze vooral in Griekenland. Rosemarie Bergmans was 82.

0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union in eigen huis met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Opdracht volbracht voor Union verdiend, maar lange tijd zonder schitteren. De Brusselaars blijven wel vol in de titelstrijd. Bij de eerste kans in de match een zeldzame goede combinatie scoorde Bjondic 1-0. Wat volgde was strijd en intensiteit, werkvoetbal en één belangrijke redding van doelman Scherpen op een schot van Brederode. Voor de 2-0 kon Union rekenen op doelman Miras van de bezoekers, al zwak bij de 1-0. Dramatisch uitvoetballen bij de 2-0, Ait El Hadj tikte binnen. De betere kansen waren nadien voor Union, de 3-0 van Fousseini was erg mooi. De Brusselaars blijven dus in het spoor van Club Brugge, maar zagen wel aanvaller Rodriguez uitvallen. Net in een cruciale week met op enkele dagen tijd de bekerfinale en de topper in Brugge.
0: En Union volgt nu op 1 punt van Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk wordt zo opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer morgen dan 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech, of dat je had gebeld, maar ik was weer ingebeld.

0: Je luistert naar Radio 2 in Limburg. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabriks. In Antwerpen zijn vanavond laat de twee Belgische opvarenden van het Nederlandse cruiseschip aangekomen. Het schip waarop begin april het Hantavirus is uitgebroken. Eerder vanavond was het repatriëringsvliegtuig met 26 passagiers vanuit Tenerife geland in Eindhoven. Met een ziekenwagen van Defensie zijn de twee Belgen dan naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Daar worden ze onderzocht en getest op het virus. De resultaten zijn ten vroegste voor morgenavond. Als ze geen symptomen hebben en gezond zijn, mogen ze naar huis om daar in quarantaine te gaan. Vandaag zijn zowat 90 van de 150 passagiers van dat cruiseschip geëvacueerd. Morgen namiddag gaat de operatie verder. Het Hantavirus brak uit tijdens de reis tussen Argentinië en Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. 3 mensen zijn overleden. In Letland is de minister van Defensie opgestapt. De aanleiding is de crash van 2 Oekraïnse drones eerder deze week op Lets grondgebied. Volgens Oekraïne lagen de doelwitten van die drones in Rusland, maar ze zijn uit koers geraakt en terechtgekomen op lege olietanks in Letland. Er ontstond brand, gewonden zijn er niet gevallen. Na het incident kwam er veel kritiek op de minister van Defensie die niet in staat zou zijn om het land te verdedigen. Ook eerder al kon het luchtafweersysteem drones niet tegenhouden. Letland is lid van de NAVO en grenst aan Rusland en Wit-Rusland. Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen van KV Mechelen. Union nadert zo tot op 1 punt van leider Club Brugge. Speler Rob Schoofs is opgelucht na het verlies van vorige week tegen Sint-Truiden.
1: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Zondag moet Union naar Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. De Limburgers zijn leider met evenveel punten als standaard. En in Spanje is zo net FC Barcelona de nieuwe landskampioen geworden. De Catalanen wonnen een rechtstreeks duel met de laatste titelconcurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer bijgehaald worden. Het is de tweede titel op rij voor Barça, de 29ste in totaal. Het weer vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt die regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God waarin.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, laat maar. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
1: Donderdag speelt Union de bekerfinale tegen Anderlecht. Komende zondag moet Union naar Club Brugge. En in Spanje is FC Barcelona de nieuwe landskampioen. De Catalanen wonnen vanavond een rechtstreeks duel met de laatste concurrent en eeuwige rivaal Real Madrid met 2-0. En zo kan Barcelona niet meer ingehaald worden. Het is de tweede titel op rij voor Barça, de 29ste in totaal. Het weer nog, vannacht regen en buien met in de Ardennen kans op onweer en tot 9 graden. In de ochtend trekt de regen weg naar het oosten. Daarna droger met opklaringen, maar in de namiddag opnieuw regen van west naar oost. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Zo, zondag 10 mei zit erop. Een goede nacht. Radio 2. Je luistert naar

vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Radio 2.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste.

0: Het is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matthijn. De komende ochtend wordt op het Canarische eiland Tenerife de evacuatieoperatie voortgezet van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken. De voorbije dag werden al ruim 90 van de 150 passagiers geëvacueerd. Volgens de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN, Tedros Ghebreyesus, is de evacuatie goed verlopen en is de situatie onder controle.
1: All the preparations also gives us confidence, and the behavior of the virus also, which is not, I said it many times, is not COVID. So if you add all that, I think that's where it comes. When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Er waren ook twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip. Zij zijn de voorbije avond aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Daar zullen ze worden onderzocht. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om een medische behandeling te kunnen ondergaan. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor het betalen van een borgsom. Mohammadi werd 10 dagen geleden al van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. Ze zou een hartaanval hebben gekregen. Volgens haar familie en haar advocaat is haar gezondheidstoestand enorm verslechterd. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. Dinsdag zal er veel hinder zijn op de luchthavens in ons land. Er is een nationale actiedag met een betoging en stakingen. Op de luchthaven van Charleroi zijn er daardoor geen vluchten. En in Zaventem zullen er dan weer veel gevolgen zijn voor de vertrekkende vluchten. Dat zegt Jeffrey Fransens van Brussels Airport.
2: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. Het is de 9e vakbondsactie op 1,5 jaar tijd die de luchtvaart buitenproportioneel hard treft. En dat is uiteraard bijzonder jammer.
0: En in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op de tweede plaats staan in het klassement op slechts 1 punt van leider Club Brugge. Ondanks de overwinning was Union-speler Rob Schoofs niet helemaal tevreden.
3: De eerste helft denk ik dat we gewoon veel te veel balverlies hebben geleden. Dat we veel beter aan de bal moeten zijn, veel rustiger moeten zijn, de bal meer in de ploeg houden. Dat is gewoon een beetje ons probleem. Maar goed, op zijn Unions dan een beetje toch die match over de streep trekken, toch die goals weten te maken en van achter heel solide geweest. Maar natuurlijk zijn er nog veel verbeterpunten in ons spel.
0: En dan nog het weer. Vannacht kans op regen en buien bij temperaturen tot 9 graden. Na de ochtend eerst droger weer met opklaringen, later opnieuw kans op regen. Temperaturen dan tot 14 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft me blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft me diep geraakt.
1: Olé.
0: Ik zag de grootvader van Prins en die leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Ah, beminde gelovigen, dat was toch alles een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met zo'n wezenloos gijskostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten donkergekleurde medemensen. En de meest bezetene stond van voor.
1: Olé, olé.
0: En ik bezweer je, beminde gelovige.

0: En toen dacht ik, beminde gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte?
1: Olé, ola.
0: Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten?
1: Olé, ola.
0: Zwijg maar van de laatste kutgroep uit Engeland.
1: Olé, ola.
0: Spreek me liever van Tina Turner die ondertussen vertrokken is naar de overkant.
1: Olé.
0: Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen.
1: Olé, ola.
0: Je moest eens zien hoe aanmächtig ze achteraf...